Black Heat, Drive My Car. Lil Rich van uit Georgia begon als rock'n'roll zanger. Hij kon ook mooie soul ballads zingen. Hij bracht enige tijd louter gospelnummers uit. En hij keerde vervolgens terug als blueszanger. Lil Richard, I Saw Her Standing There.

misschien anders, soul, gospel, blues en jazz zingen, maar Paul McCartney was enigszins teleurgesteld in deze productie van Phil Spector, terwijl hij het nummer eigenlijk voor Aretha Franklin schreef. Aretha Franklin, Let It Be.

Aretha Franklin, Let It Be. Nina Simone studeerde piano in New York en ze betaalde die studie door op te treden in de nachtclubs in New Jersey. En daar bleek ze een geboren blueszangeres te zijn, Nina Simone. Here Comes the Sun.

Nina Simone, Here Comes the Sun. De cover van Joe Cocker was al een grote hit geweest, maar producer Norman Whitfield werkte met een band die in zijn ogen iets bijzonders kon maken van dit Beatles-nummer. The Undisputed Truth, With a Little Help from My Friends.

The Undisputed Truth, with a little help from my friends. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Tina Turner zong regelmatig Beatles-covers en deze compositie van John Lennon en Paul McCartney nam ze op voor het album Feel Good. Tina Turner, She Came In Through the Bathroom Window.

0: van Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Weer een uur lang muziek met onder andere Coco Montoya, Ellie Venables, Cat Dansé, Joe and Parker, de NECD van Joe Bonamassa, de Sidekicks. En we beginnen met Rick Vito. Rick Vito, vooral bekend als gitarist van Fleetwood Mac in de periode 1987 tot 1991. Maar hij heeft een mooie nee solo CD gemaakt. No Mojo on My Side, uit 2014. No Soul Shaker. En hier is

uitstekende gitarist en een goede cd ook. Dit Soul Shaker, 2019 van Rick Vito. De man die ooit speelde in Fleetwood Mac. De volgende is van eigen bodem, van Drentse bodem, althans voor een deel. De Sidekicks, de drummer van Wim Ensinger. Die woont in Aarsen aan de Bijlerstraat. Dat is vlakbij de studio van Radio Drenthe. Ze heeft een nieuwe single uitgebracht in deze coronatijden. Vind ik toch altijd weer knap dat dat gebeurt. En die is al weer hoog binnenkomen in de Nederlandse, nou, top 40 in elk geval. Ze hebben een mooie website waar het allemaal op staat. Keep the fire burning.

Misschien wat minder stevig, maar wel mooier. Wel mooi, de Sidekicks met Keep the Fire Burning. Dat past wel mooi in deze tijd van het jaar. Een beetje de kolde tijd, maar ook de coronatijd. Jongens, zorg dat je het vuur die brandende houdt. Ik weet niet of ze nog speelt binnenkort een keer. Ben niet zo volgeling. Het meeste stunden in februari. Ik dacht 27 februari. Op de agenda ben je van slag. Geen borgen, maar of dat doorgaat, even goed in de gaten houden allemaal. We gaan naar Joe Bonamassa, een man die ongelooflijk veel speelt. Ook samen met allerlei andere artiesten ook heel veel opnames maakt. Nou, weer een nieuwe cd maakt, vorig jaar, Royal T. En door van Savannah.

Joe Bonamassa Savannah van de nieuwe cd van hem. Royalty, een mooie titel trouwens van de cd, want die kan ook het een beetje anders uitspreken, dan is het Royalty. Van de opbrengst van de cd. Opgenomen in de Abbey Road studio van voormalig van de Beatles in Londen. Samen uiteraard weer met Reese Winans op keyboards. Joanne Parker, een zangeres uit Minneapolis, die misschien wat minder bekend is, maar wel een uitstekende zangeres. 2018 was haar debuut Hard to Love. Het is een beetje in de sfeer van de gospelmuziek, zou ik kunnen zeggen. Maar het hangt er wat tegen aan. Out of the Dark, dat is de nieuwe cd en dit is het nummer. Carry On.

best een goede zangeres. Joanne Parker. Van de CD die... Wat ik net een stuk van draaide, de Carry On. Carry On, maar dat is niet de CD. De CD die is Out of the Dark. Het blijft een beetje in die sfeer. We gaan naar Cat Danser, of Cat Dancer. Ik denk dat het Cat Danser is. Ze komt uit Canada. Een vrouw met een wat masculine stem, wat donker stemgeluid. Maar wel de mate weer. One Eye Open, dat is de nieuwe CD die net uitgekomen is. Dit jaar zelfs, 2021. En het nummer Why I Like It Done.

Way I Like It Done, Cat Dansé van de Next Day, One Eye Open. En ja, het klinkt inderdaad een beetje wat mannelijke stem, een beetje bijzondere stem heeft ze. Er wordt wel eens de vergelijking gemaakt met Patsy Cline, de countryzangeres die op vrij jonge leeftijd in haar tijd is overleden. Die had ook een beetje dit soort stem. En die stem die is ook gebruikt, de stem van Cat Dansé, voor een tribute band van Patsy Cline. Houd er in de gaten, Cat Dansé. Harry's Blues, daar luister je naar. Daar hoor je dit soort muziek in. Elke zondag tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En het nummer dat is dit keer I Shall Be Released. Bekend geworden door de band in 1968. Stond op hun eerste LP, Music from Big Pink. Compositie van Bob Dylan, maar die heeft het voor 68 niet op een nummer. Die nam het pas in, geloof ik, in 1971 op. Maar de eerste uitvoering die wij laten horen, die is van Chris Thomas King. En Chris Thomas King, dat is een zoon van Tabby Thomas. En de kenners, de mensen die Harry's Blues wel eens vaker geluisterd hebben, die hebben eens eerder gehoord van Tabby Thomas. Dat is de man die woont in Baton Rouge, die woonde in Baton Rouge. Waar Harry Musquet en ik in 1993, John LeGrand was er ook bij, op bezoek geweest bent in zijn Tabby's Blues Box. Dit is een zoon ervan dus, de tweede generatie, Chris Thomas. En die heeft de naam King er blijkbaar aan toegevoegd, Chris Thomas King. Die heeft een cd opgenomen met als titel Angola. En Angola, dat is de naam van de grote staatsgevangenis, de beruchte staatsgevangenis in Louisiana. Angola State Prison. En doorop stiet de versie, de originele compositie van Bob Dylan in de uitvoering van Chris Thomas King, I Shall Be Released.

De meest recente versie van I Shall Be Released van de cd Angola van vorig jaar van Chris Thomas King. Chris Thomas King trouwens, een man die ook veel acteert. En ook wel in muziekfilms, in de film over Ray Charles bijvoorbeeld. Ray, daar speelde hij Lowell Fulson in. En in de film Oh Brother, Where Art Thou, daar speelde hij Tommy Johnson in. Dus ja, een man die zowel muzikaal als qua acteur nogal aan de weg timmert. Chris Thomas King. We gaan naar het origineel, dat is van de band. In 1967 geschreven door Bob Dylan, maar in 1968 door de band op de plaats zet. Music from Big Pink, een legendarische LP, kun je toch denk ik rustig zeggen. De man die dat opnam met Richard Manuel, Rick Denko, Leffenhelm, Garth Hudson en Robbie Robertson. Het origineel van I Shall Be Released.

Dit was de eerste uitgave van I Shall Be Released in 1968 op Music from Big Pink. Ik wil niet zeggen dat het de eerste opname was, want die was al eerder. Die was in 1967 toen F. Dylan het opnam samen met de band. Later bent die opname bekend worden onder de naam The Basement Tapes. Die ben in 1991 uitgebracht, volumes 1 tot 3. 1, 2, 3. En een remix ervan die is later nog weer uitgebracht in 2014. En Dylan heeft het natuurlijk ook zelf nog wel een keer opgenomen. Maar dat was pas in 1971. De derde versie, nou dan kun je de keuze maken uit tientallen versies die je er uitgebracht bent van dit nummer. Het is een ontzettend vaak gecoverd. Van Paul Weller tot dan Bobby McFerrin, Black Oak Arkansas, Zac Brown Band, nou noem ze allemaal maar op. Ik heb een keuze voor de versie van Marion Williams, een uitstekende zangeres, een beetje gospelzangeres, die later zong bij de Famous Ward Singers, dat was een geweldige gospelgroep in het zuiden van Amerika. En zij heeft dat opgenomen in 1971 op de LP The New Message, haar versie van I Shall Be Released.

Drie versies van I Shall Be Released. De eerste uit 1968 van The Band, van Music from Big Pink. En de tweede in de volgorde van de titelnummer was van Marion Williams, die je net hoorde, van de LP The New Message uit 1971. En de meest recente die is van de nieuwe CD van Chris Thomas King, de CD Angola. We gaan verder met nog weer een nieuwe CD, ook uit 2021 zelfs, van een jonkie, Annie Venables. Ze is nog maar begin 20 jaar. En dit is al de vijfde CD die zij uitbrengt. Texas Honey, dat was de CD waar zij een paar jaar terug met doorbrak. Dit is de CD Heart of Fire. En daarop speelt Kenny Wayne Shepherd, die speelt er ook op met. Op dit nummer, Bring on the Pain.

Ja, dan ben je zo jong en dan speel je zo samen met Kenny Wayne Shepherd. Annie Venables van de CD Heart on Fire. Het blijft nog even in Amerika bij in dit geval wat bijzondere muziek. Bijzondere muziek, want dat is van Early Times en High Rollers. En ja, wat is dat nou weer voor een band? Die koor dan zomaar arresteren. Het is een soort straatartiest, zou je kunnen zeggen. Een man die in de New York, in de East Side van New York doorspoelt. Een beetje op de straat en dat soort, bij dat soort gelegenheden. Niet helemaal onbekend, hè, want Papa Chubby die speelt op de CD ook mee. Dus dan ben je niet helemaal niks meer. Early Times and High Rollers, dat is de naam, de artiestennaam waaronder hij dat uitbrengt. En de CD die heet The Corner. Nou ja, dan ben je op de straat inderdaad. En het nummer dat is Come On, Let's Ride.

best knappe muziek verdienen die als, zeg maar, min of meer op de straat leeft. Alhoewel, of het woord is, ik weet het niet. Dit is de informatie die de pers erbij geeft. Early Times and High Rollers, dat is de artiest. En Come On, Let's Ride, komt van de cd The Corner. En daarmee binnen wij bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Laurens Braams. En we hebben nog wel een heel mooi nummer eigenlijk tot besluit. Een nummer van Coco Montoya. Coco Montoya die eigenlijk ooit ontdekt is door de Albert Collins. En toen was hij nog drummer trouwens, Coco Montoya. En Albert Collins die hoorde hem. En die zei, joh, je moet gitaar gaan spelen. En die heeft hem het gitaarspel eigenlijk bijgebracht. En niet alleen het spel technisch, maar ook de liefde voor het gitaarspel. En ook de liefde voor de blues, denk ik wel. Vandoor dat hij later speelde in de band van Albert Collins. En ja, toen kwam een keer weer een ander iemand die kwam langs. Dat was John Mayall. En die hoorde Coco Montoya spelen. En die zei, ah joh, je moet bij de Bluesbrekers komen. Nou, toen heeft hij een tijd bij de Bluesbrekers gespeeld. Tot halverwege de 90 jaren van de vorige eeuw, denk ik. En toen is hij gewoon zelfstandig gewoon, op de solo-touren gegaan. Maakte al geregeld door LP's. Eerst op het Alligator-label en tegenwoordig op het Duitse Roof-label. Dit is een cd uit 2020, de cd Coming in Hot, Coco Montoya. En met een nummer van Albert Collins, Lights Are On, But Nobody's Home.

0: een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Michael Burks runde jaren het huisorkest in zijn eigen juke joint in Arkansas. En nadat hij eindelijk nationaal doorbrak in Amerika, werd hij na een tour door Europa op het vliegveld van Atlanta getroffen door een hartstilstand. Dit komt van zijn album I Smell Smoke. Michael Burks, One More Chance.

Michael Burks, One More Chance. Roomful of Blues uit Rhode Island. Dat is een van de oudste bluesbands van Amerika. De band werd ooit opgericht door gitarist Duke Robillard. Ronnie Earle was zijn opvolger. En de laatste jaren leidt gitarist Chris Faken de band. Dit komt van het album Standing Room Only. Roomful of Blues. The Love You Lost on the Way.

Roomful of Blues, The Love You Lost, On The Way, Little Charlie and the Night Cats, dat is een swing blues band uit Californië rond gitarist Charlie Batty en zanger en mondharmonica speler Rick Estrin. Het komt van het album Shadow of the Blues, Little Charlie and the Night Cats. You got your hooks and

Little Charlie and the Nightcats, You Got Your Hooks in Me. Long John Hunter speelde een mensenleven lang in de bluesclubs in East Texas en El Paso. Een toevallig passerende producer ontdekte hem en in 1990 leerde heel Amerika hem kennen dankzij het album Swinging from the Rafters. Long John Hunter, Stop What You're Doing.

Long John Hunter, Stop What You're Doing. Elvin Bishop uit Oklahoma is de voormalige gitarist van de Paul Butterfield Blues Band. Hij was jaren uit de roulatie omdat een ex-vriend van zijn dochter en zijn vrouw vermoordde. Intussen treedt hij weer op en hij is te horen als gitarist op het nieuwe album van Van Morrison. Dit komt van zijn album The Skin I'm In. Elvin Bishop, Shady Lane.

Elvin Bishop, Shady Lane. De Queen of the Blues uit Chicago nam haar album Royal Blue op met B.B. King, Kenny Wayne Shepherd, Cap Moe en Johnny Johnson. Het is een eigen compositie van Coco Taylor, Ernestine.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: House to House van Matt Anderson is het album van deze week. En Matt Anderson is een singer-songwriter uit Port and Dover in New Brunswick in Canada. En hij is een populaire voorprogramma-act in Canada en Amerika. Hij stond al als voorprogramma bij Bo Diddley, Buddy Guy, Greg Allman, The Dizzy Trucks Band, Lil Feet, America, Johnny Lang en Bret Hart. Matt Anderson, Other Side of Goodbye.
2: Whoa!

Matt Anderson, A Recite of Goodbye. Magic Slim en de Teardrops uit Mississippi was jaren de populairste liveband in Chicago. En Magic Slim toerde zelden buiten Chicago. Hij overleed in 2013, uitgerekend na een optreden in Philadelphia op 75-jarige leeftijd. En dit komt van het album Raw Magic. Magic Slim en de Teardrops. Mama, talk to your daughter. Mama.

Magic Slim and the Teardrops, Mama Talk to Your Daughter. Lonnie Brooks uit Louisiana was in New Orleans al bekend als Guitar Junior. Maar nadat hij verhuisde naar Chicago kwam hij erachter dat er in Chicago wel een Guitar Junior actief was. En daarom ging hij maar verder onder zijn eigen naam. Dit komt van het album Chicago Bayou Lightning Strikes. Lonnie Brooks, Cold Lonely Nights.

Lonnie Brooks met een live-opname van Cold Lonely Nights. James Cotton was jaren de mondharmonica-speler in de band van Muddy Waters en hij begon pas op latere leeftijd een eigen band. En zijn album High Compression nam hij op met pianist Pinetop Perkins en gitarist Magic Slim. James Cotton, 23 Hours Too Long.

James Cotton, 23 Hours Too Long. Fenton Robinson hoorde nooit bij de Amerikaanse top van de bluesgitaristen. Fenton Robinson toerde eigenlijk jaren anoniem langs de bluesclubs in Amerika en Canada en maakte af en toe verrassend goede albums. Fenton Robinson, I Hear Some Blues Downstairs.

Fenton Robertson. I hear some blues downstairs. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Junior Wells komt uit de oude generatie mondharmonica-spelers in Chicago en Billy Brands is een mondharmonica-speler van de nieuwe generatie. Het komt van het album Harp Attack. Junior Wells en Billy Brands, Broke and Hungry.

Mooi luisteraars, welkom bij Haddies Blues. De laatste uitzending van 2021. En ook wel een beetje een bijzondere uitzending. Want de gast is Koert Broersma van de stichting Blues in Grollo. Hij heeft muziek met de nummer, maar hele bijzondere muziek. Van Sandy Denny, van Towns Van Zandt met Calvin Russell, van Jackson C. Frank en muziek van Moes Allison. Maar we begonnen met muziek uit Engeland en hij vertelt straks wel waarom. Georgie Fame met Ask Me Nice.

0: questions, ask me nine.
1: Ik zal Georgie Fame ter harte nemen en de vragen die ik aan Koert Broersma stel, die zal ik op een vriendelijke, mooie manier stellen. Ask Me Nice van George Fame. Wat is de aanleiding, Koert Broersma van de stichting Blues in Grollo? Wat is de aanleiding voor de keuze van deze plaat?
2: Nou ja, vroeg mij om wat nummers uit te kiezen. En ik heb een rood draadje in dit uur. En dat is Mose Allison, de bekende Amerikaanse jazz en blues pianist. En Georgie Fame was een groot liefhebber van zijn muziek. Ik denk dat hij ook erg schatplichtig is aan Mose Allison. Qua manier van spelen, piano, Hammond orgel, maar ook zingen. En dit nummer, Ask Me Nice, is ook een nummer van Mose Allison. Nummer uit 1968 met bijzonder Ronnie Scott op saxofoon, maar ook John McLaughlin op gitaar. Ja, geweldig nummer vind ik dit.
1: Die Mose Allison, we draaien straks nog een aantal dingen van hem. Onder andere gezongen door Herman Brood. Was dat iemand die veel invloed had in de blueswereld?
2: Nou, hij is altijd vrij klein gebleven, ook qua succes. De man heeft, en daar komen we straks ook nog wel op terug, best hele bijzondere nummers geschreven. Maar Mose Allison was heel bijzonder. Ik bedoel, het was een man die aan de ene kant erg in de jazzwereld functioneerde. Maar ook een enorme liefhebber was van bijvoorbeeld de muziek van Willie Dixon. Ook het nummer Seventh Son van hem heeft opgenomen. En die crossover tussen jazz en blues, dat was typisch Mose Allison. Het was kleinschalig, piano met af en toe wat instrumenten eromheen. En ook wat natuurlijk eigenlijk bijzonder was dat hij ook zong. En dat in de jazzwereld kwam dat natuurlijk heel weinig voor. Dus een bijzondere man. En Herman Brood bijvoorbeeld, komen we straks nog wel op terug, was een enorm liefhebber van hem.
1: Nou, Herman Brood, dan hebben we de link met Grollo. Jij bent bestuurslid van de stichting Blues in Grollo, die het museum in Grollo exploiteert. Wat is 2021 voor een jaar geweest voor het museum?
2: Nou, natuurlijk een heel merkwaardig jaar, omdat we het halve jaar dicht zijn geweest in verband met corona. Vanaf 1 juni konden we weer open. En we hebben het tweede half jaar hebben we geweldig gedraaid. We hadden een nieuwe tentoonstelling, Harry Spreekt. Waarbij de tentoonstelling dusdanig was ingericht dat hetgeen wat het publiek kon en kan zien wordt door Harry zelf becommentarieerd. Omdat conservator Sjoerd Looyinga, die heeft in de archieven is hij gedoken. En hij heeft bij alles wat te zien is, heeft hij de stem van Harry gevonden, die daar iets over vertelt. Dus dat is heel bijzonder. En het is toch wel frappant dat waar de musea in Drenthe en in Nederland het natuurlijk allemaal heel moeilijk hebben, dat wij in dat halve jaar een bezoekersrecord hebben getrokken van ongeveer 4500 mensen. En dat in 6-7 maanden tijd, waar we normaal gesproken in een kalenderjaar meestal zo rond 3.500-4.000 zaten.
1: Had natuurlijk ook wel iets te maken met het feit dat 2021, dat 10 jaar geleden was dat Harry overleden is, dat 80 jaar geleden is dat hij geboren werd. Ja. Want er was veel aandacht natuurlijk dit jaar.
2: Veel aandacht. Natuurlijk ook door de dubbel cd die van QB de Bliss is uitgekomen. Prachtige cd. En wij hebben dat inderdaad gemerkt. Want de belangstelling was bijzonder groot. Ja. Ja.
1: Hopelijk zet zich dat voort, ook in het nieuwe jaar 2022. Jij zult er ongetwijfeld jouw beste voor blijven doen.
2: Absoluut. Ja.
1: We gaan naar jouw volgende muziek. Blues Run the Game van Jackson C. Frank. En eerlijk is eerlijk, de naam Jackson C. Frank, het zei mij niks.
2: Nee, hij is een singer-songwriter waarvan wel wordt gezegd dat het de beroemdste singer-songwriter ter wereld is die niemand kent. Maar dat wordt wel van meer singer-songwriters gezegd. Een hele bijzondere man, wiens leven erg werd beïnvloed door een aantal zeer tragische gebeurtenissen. Als kind was hij betrokken bij een brand in zijn schoollokaal, waarbij 15 van zijn klasgenootjes om het leven kwamen, waarbij hij zelf ter nauwernood aan de dood is ontsnapt. Wel zijn leven lang gehandicapt gebleven. Een van zijn kinderen is op jonge leeftijd om het leven gekomen. En hij is later, in zijn latere leeftijd, nog betrokken geraakt bij een schietincident waarbij hij zijn linkeroog heeft verloren. Dus ja, als je het hebt over de blues en over de ellende, dan heeft die man heeft echt van alles meegekregen. En dat heeft eigenlijk ook al zeker die brand, dat heeft zijn leven enorm beïnvloed. En dat betekent ook dat hij eigenlijk weinig muziek heeft gemaakt. Hij heeft één LP gemaakt, die in 1965 door Paul Simon is opgenomen. gekomen. Mm. En daar staat een bekend nummer op. Althans een bekend nummer in de folkwereld. Blues Run the Game. Dat door veel folkartiesten is gecoverd. En ik heb het uitgekozen omdat het eigenlijk nooit gedraaid wordt. En omdat Jackson C. Frank erg onbekend is. En die plaat die hij heeft gemaakt is gewoon een hele mooie plaat. En vandaar deze keuze.
1: Dan draaien wij het in Harry's Blues.

0: Jackson C. Frank van de gelijknamige CD Unieke 165. U de keuze door Koert Broersma van de Stichting Blues in Grollo. Nou, mooi om met deze muziek kennis te maken, Koert. Want het klinkt mij op de een of andere manier heel vertrouwd in de oren.
1: Nou ja, de plaat is in Engeland opgenomen, in Londen, waar Jackson C. Frank naartoe ging. En 1965 was op dat moment een smeltkroes van singer-songwriters en folkartiesten die daar allemaal rondhingen. Mensen als John Reborn, Bert Jens, et cetera. Al Stewart, om nog iemand te noemen. Dus die hoorden elkaar vaak spelen. En ik denk dat die elkaar ook onbewust wel beïnvloed hebben.
0: Dat denk ik. Het is dat jij dat nou net zegt van Al Stewart, ja. Daar klinkt het ook erg naar, ja.
1: Ja, dat zou best kunnen, ja.
0: Echt, grappig is dat. Ja. Wat was voor jou het afgelopen jaar het hoogtepunt? Wanneer je terugkijkt op, zeg maar, 10 jaar geleden dat Harry Musquet overleden is. Dat het jubileumjaar, klinkt een beetje mal natuurlijk bij een overlijden, maar... Wat was voor jou het hoogtepunt?
1: Nou, dat was absoluut het muziekspektakel op de Havenkade in Assen. So Many Roads. Een voorstelling die in september, ik geloof, 16 keer is gespeeld. Op een hele bijzondere locatie. Ja, en ik vond dat iets geweldigs om dat mee te maken. Ik heb hem een keer of 3-4 gezien. Althans gedeeltelijk. Want wij stonden daar met een merchandising stand. Dus af en toe konden we gaan kijken. En zowel de locatie als het verhaal. En maar ook wat je visueel kon zien. Ik hoorde ook van veel mensen dat ze niet altijd de rode draad van het verhaal snapten. Maar dat hoeft ook niet. Want er was zoveel te kijken, zoveel te zien. En de muziek van Erwin Java erbij. Ik vond dat echt het hoogtepunt van 2021. Ja.
0: Nou, het is op televisie te zien bij TV Drenthe. Ik weet niet eens precies wanneer. Maar de komende dagen is het volgens mij te zien bij TV Drenthe.
1: Ja, Oudejaarsavond.
0: Oudejaarsavond zelfs. Nou, let er even op. Kijk even op de site rtvdrenthe.nl en je vindt het uiteraard. Ook tijd voor wat andere muziek. Nieuwe muziek. Eric Clapton die heeft in deze periode van corona... is hij ook de studio ingegaan met een oud nummer eigenlijk. Een nummer van Peter Green. Van de CD The Lady in the Balcony. Black Magic Woman.

0: Een akoestische Eric Clapton van de cd The Lady in the Balcony, opgedragen aan de maker van het nummer Black Magic Woman, oftewel Peter Green. Harry's Blues, de Lustrinor. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Ook in deze uitzending, de laatste uitzending van 2021... met als gast Koert Broersma van de Stichting Blues in Grollo. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En wat kan dat eigenlijk anders? Dat moet een nummer wezen van Moos Ellison.
1: Ja, Going to the City.
0: Yeah.
1: En ik heb het uitgekozen omdat... toch nog even terug naar de voorstelling op de havenkade. Daar zit een scène in dat Herman Brood op het dak staat... en daar een zeer ontroerend denkbeeldig gesprek heeft met Harry Musquet... voordat hij springt. En... daar speelt hij een nummer, Herman, Jochem Smit, die rol van Herman Brood vervulde. En ik heb nogal wat mensen gehad die achteraf aan mij gevraagd hebben, wat was het nou voor een nummer? Nou, dat is dus Going to the City, wat Herman Brood live veel gespeeld heeft. Maar dat niet op zijn solo platen staat. Hij heeft het met QB opgenomen op de LP Kid Blue. En hij heeft het met Vitesse opgenomen. En hij heeft het met de Flash and Dance Band opgenomen. Maar niet, het staat niet op zijn solo platen. Vandaar dat veel mensen het niet kennen. En de versie die ik laat horen is van een tournee die Herman Brood in 1979 maakte door Amerika. En deze versie die werd opgenomen in het Paradise Theater in Boston op 28 juli 1979. En dat is de rock'n'roll uitvoering, zoals we die ook op het dak hebben gehoord hier in Assen.
2: This one is written by Moos Ellison. Another one. You know, I love Moos. America.
3: You know Moos?

0: dope, for God's sake. No dope, dat, Herman Brood, je hoort het hem zeggen. Going to the City in de uitvoering van Herman Brood. Er zijn heel veel uitvoeringen van dit nummer, hè?
1: Ja, ja, er zijn er inderdaad heel veel. Het is denk ik een van zijn bekendste nummers op 1A. Parchment Farm, draaien we straks nog. Ja, en het is ook een nummer dat het gewoon lekker doet, lekker bekt en lekker zingt. En vandaar dat Brood er ook die rock'n'roll uitvoering van gemaakt heeft natuurlijk.
0: Ja, ja, het leent ze prima voor live uitvoering.
1: Ja, misschien nog even vertellen dat Moos Ellison ook een nummer heeft gemaakt, Lost Minds. En daarin komt de regel voor, I lost my mind in a wild romance. Nou, en daar heeft Herman Brood natuurlijk zijn bandnaam aan ontleend. Dus ja, het geeft wel aan hoe... wat een fan hij was.
0: Ja, heel duidelijk, ja. Nog even terug naar Moos Ellison. Wanneer is hij overleden eigenlijk?
1: 2016. Dus hij is vrij oud geworden, 89. Heeft tot het laatste van zijn leven ook nog platen gemaakt. Waaronder een tweetal prachtige live cd's die hij in Londen opnam. Want hij speelde namelijk het liefste in de Pizza Hut. Dat is gewoon een pizzeria in Londen. Want daarvan zei hij, daar kan ik, als het moet, 365 dagen per jaar gewoon naar binnen, achter de piano zitten en spelen. En daar zijn ook die twee laatste liveplaten van hem opgenomen.
0: Want Going to the City, is dat een van zijn, zeg maar, zijn oudere nummers van uit zijn beginperiode of van een latere tijd?
1: Nee, het is al redelijk uit zijn beginperiode, ja.
0: Daar begon het voor hem dus eigenlijk mee. Moos Ellison met If You're Going to the City.

0: die laatste uitspraak van Mose Allison, don't mess around with dope, die benadrukte Herman Brood altijd, maar Mose Allison in wat mindere mate. Maar dit was wel het origineel van If You're Going to the City. In welke periode dateert dit? Wat zei je nou net?
1: 1963.
0: 63, ja. En hij is als... ik vind hem als pianist sterker dan als zanger.
1: Ja, die stem, hè, dat moet je of kunnen waarderen of helemaal niet. Het is een haat-liefdeverhouding met Mose Allison. Ik vind het zelf niet helemaal niet storend. En eigenlijk is hij ook mee gaan zingen, omdat hij op zijn eerste LP een nummer had. Het heette Young Man Blues. Dat is later nog gecoverd door de Who op de LP Live at Leeds. En omdat hij zong, en dat is geloof ik het enige nummer op de plaat waarbij hij zingt, men vond dat zo bijzonder dat men dus heeft gestimuleerd om meer nummers te gaan maken, meer nummers te gaan zingen. En vandaar dat de verhouding in zijn hele oeuvre is ongeveer 2/3, 1/3. 1/3 nummers met zang en 2/3 instrumentaal.
0: Wanneer je hem nou zou moeten karakteriseren, is hij meer een jazzman dan een bluesman? Of?
1: Ja. Ik vind hem veel meer jazz dan blues. Ja. Hij was een enorme bluesliefhebber. Ik zei al Willie Dixon, Lightning Hopkins, John Lee Hooker. Maar als je naar zijn platen luistert, dan druipt daar toch de jazz-invloeden druipt daar toch vanaf.
0: Vandaar dat hij waarschijnlijk ook veel invloed heeft gehad op iemand als Van Morrison bijvoorbeeld, die natuurlijk ook heel erg tegen de jazz aanhing.
1: Absoluut, ja. Zeker.
0: We gaan een nummer draaien van een cd uit 2019, A Tribute to Mose Allison. Een bijzondere. Ja, er zijn meerdere tributes, geloof ik. Hè?
1: Ja, er zijn er een stuk of 2, 3. Ik weet dat Van Morrison heeft er één gemaakt, een jaar of 15 geleden. Deze is vrij recent, waar ook veel bekende mensen op meedoen. Jackson Browne, maar ook Iggy Pop. Ik moet dan altijd weer lachen, omdat Mose Allison het dan in zijn waarschuwing had over als je naar de grote stad gaat, vooral geen dope gebruiken. Nou, als je dan het hebt over Herman Brood en Iggy Pop, heb je 2 mooie voorbeelden van mensen die zich daar niet aan hebben gehouden. Maar ik vind het wel bijzonder dat Iggy Pop deze versie heeft opgenomen.
0: Nou, laten we daarna gaan luisteren.

0: If You're Going to the City, in de uitvoering van Iggy Pop. Dat was denk ik de meest recente, 2019. Het origineel van Moos Ellison en van Herman Brood. Een uitvoering, een live uitvoering op een in Boston. Dat waren de drie van Going to the City. Koert Broersma, we keert weer terug naar jouw voorkeur, zeg maar. En dat zit voor een deel, behalve in de Moos Ellison-sfeer, ook een beetje in de sfeer van de singer-songwriters, heb ik het idee.
1: Ja, ik heb tijdens de coronatijd veel gelezen. En ja, mij valt dan op als ik kijk naar welke boeken ik allemaal heb gekocht en gelezen, dat er heel veel singer-songwriter muziek bij zit. En ja, misschien komt dat toch wel omdat daar mijn voorkeuren ook wel naar uitgaat laatst, los van de bluesmuziek. Mm-hmm. En ik vind singer-songwriters altijd interessante mensen, omdat, ja, kijk, een aardig moppie zingen kan iedereen. Maar ik vind het knappe, vind ik, in het creatieve zitten, in het componeren van nummers. Ja, en dat is natuurlijk kenmerkend voor singer-songwriters.
0: En de verhalen die ze vertellen.
1: Absoluut.
0: Ja. Die combinatie. Want jouw volgende muziekkeuze is van, ook wel heel lang geleden, Sandy Denny.
1: Ja. Fantastische zangeres. Misschien wel een van de beste zangeressen die Engeland ooit heeft gekend, vind ik. Ook weer een relatie met een eerder nummer dat we draaiden van Jackson C. Frank. Sandy Denny natuurlijk bekend van Fairport Convention en ook van haar eigen band Fotheringay. Later voor haar dood, want ze is vrij vroeg overleden, op 31-jarige leeftijd nog een paar prachtige soloplaten gemaakt. Maar ze heeft in de jaren 60 een relatie gehad met Jackson C. Frank, die naar Londen was overgekomen om daar zijn enige plaat op te nemen. En Sandy Denny was erg onder de indruk van de nummers van Jackson C. Frank. Ze heeft er ook zeker 3, 4, 5 zelf opgenomen. We draaiden net Blues Run the Game, maar Milk and Honey is ook een nummer van Frank. En daar heeft zij een prachtige eigen uitvoering aan gegeven, akoestisch. En ik vind haar, als je haar hoort met alleen haar eigen begeleiding op gitaar, maar ook piano, want ze kon fantastisch piano spelen. En dan die stem van haar, vind ik haar altijd het beste tot haar recht te komen, om het zo maar te zeggen.

0: hele mooie, verstilde muziek bijna van Sandy Denny, Milk and Honey. Van de LP Sandy and Johnny uit 1967. Het verhaal van Sandy Denny, dat was de wereld van de folkmuziek eigenlijk.
1: Ja, ja. En daar koos ze ook heel bewust voor. Allerlei mensen achter haar hebben regelmatig geprobeerd om haar wat meer de middle of the road kant, de popkant op te sturen. Maar dat wilde ze absoluut niet. Zij was het meest gelukkig als ze achter de piano en met haar gitaar dit soort nummers kon maken. En ja, we draaiden Milk and Honey, maar haar bekendste nummer is natuurlijk Who Knows Where the Time Goes, wat ook zo'n prachtig mooi nummer is, wat ze met onder andere met Fairport Convention heeft opgenomen. Mm-hmm. Ja, het heeft iets ontroerends. Als ik haar hoor, dan doet me dat wat. En dat is altijd een teken dat het wel goed zit, hè, met die muziek.
0: Dan, als muziek raakt, dan doet het wat. Dan is het ook bijna altijd een goede muziek. Dat geldt wat mij betreft ook zeker voor het volgende nummer wat je uitgezocht hebt. Het nummer Waiting Around to Die.
1: Ja, zeker.
0: Compositie van Townes Van Zandt.
1: Ja.
0: En ik ken het ook vooral in de uitvoering van Guy Clark trouwens.
1: Oké, ja.
0: Ja. Ja. Waarom heb jij deze gekozen?
1: Ja, Townes Van Zandt, heb ook veel over gelezen, veel teruggeluisterd. En ja, die stem van die man. Hè, en vooral die eerste platen die hij heeft gemaakt. En ook weer, als je Jackson C. Frank draait en Sandy Denny. En je hebt dan onze vriend Townes Van Zandt als derde singer-songwriter. Alle drie getroubleerde muzikanten. Dat gold ook voor Townes Van Zandt. Was manisch depressief. Ook zijn hele leven daarmee geworsteld. Veel drugs, alcohol, is ook niet oud geworden. Overleden op dezelfde dag als Henk Williams, 1 januari. Maar dan Williams zoveel jaar eerder. Dat moest misschien ook wel zo zijn. Ja, gewoon prachtige muziek. En ik denk dat hij heeft aangevoeld dat hij op een gegeven ogenblik niet zo lang meer te leven had. Want helemaal op het eind van zijn leven is hij begonnen met het heropnemen van veel nummers uit zijn eigen repertoire. En hij had het idee dat hij dat nog een keer op een goede manier wilde doen, maar dan allemaal in duetvorm. Dus hij heeft veel nummers opgenomen met mensen als Willie Nelson, Emmylou Harris. En ook het nummer wat ik heb uitgekozen, Waiting Around to Die. Dat was het allereerste nummer dat hij ooit schreef. En dan gelijk al met zo'n inhoud. Dat zegt natuurlijk ook al wat. Het staat op zijn eerste LP. En hij heeft het, ik denk een jaar voor zijn dood nog opgenomen. Met een andere bekende singer-songwriter, Kelvin Russell, die inmiddels ook al niet meer onder ons is. Ja, en het is ook weer muziek die een tekst heeft. Waarvan je zegt, ja, Townes Van Zandt heeft gewoon aangevoeld dat hij niet zo lang, denk ik, op deze aarde zou rondleven. En dat heeft hij al in zijn eerste nummer beschreven.
0: Mooie uitvoering van Waiting Around to Die. Townes Van Zandt met Kelvin Russell van de CD Texas Rain uit 2001.

0: Ja, poëtische uitvoering van Waiting Around to Die van Towns van Zandt samen met Calvin Russell. Twee hele beroemde mannen uit Texas. Beide uit Texas. Calvin komt uit Austin.
1: Ja, geloof het wel, ja.
0: En volgens mij komt Towns van Zandt komt uit, dacht ik, uit Houston of Fort Worth, die omgeving in ieder geval. Maar twee Texanen in ieder geval, die geen van tweeën meer onder ons zijn. Nou, de volgende koert, Parchment Farm, dat is een wat ander gebied. Dan gaan we weer dan gaan we naar Mississippi, denk ik.
1: Ja, Parchment Farm, een nummer van Mose Allison. Misschien wel zijn bekendste nummer. Parchment Farm was de staatsgevangenis, hè, waar hij als jochie in de buurt woonde en vaak op afstand ging kijken. En die indrukken die hij daar opdeed, heeft hij verwerkt in dit nummer. Er is nog een andere die hij daar opdeed. Heeft hij verwerkt in dit nummer. Er is nog een andere versie van Parchment.

0: Want het nummer gaat over een figuur die in de Parchment Farm gevangenis zit en zich beklaagt over het feit dat hij niet snapt waarom hij daar zit. Want hij zegt zelf, all I did was shoot my wife. Dus waarom, hè? Nou, is dat dan zo erg? Laten we blij zijn dat we van eraf zijn. Dus ik zit ten onrecht in deze gevangenis. En dat is toch het vleugje humor dat Mos Allison altijd wel in zijn nummers aanbracht.
1: Ja, tekent dat een beetje zijn entertainerschap of zo? Of?
0: Ja, absoluut. Ja. Ah, ja. Ja, hij kon zich bijvoorbeeld, om nog een voorbeeld te noemen, ook erg irriteren aan mensen die tijdens de optredens hun mond niet dicht hielden. Als dat gebeurde, brak hij het bestaande nummer af waar hij mee bezig was en zong hij het nummer Your Mind is on Vacation. Dat had hij dus speciaal geschreven en gecomponeerd voor mensen die weigerden om hun mond te houden. En ja, de tekst van het hele nummer is duidelijk van hou je mond, hou je kop en luister naar mijn muziek. En dat speelde hij dus ook, Your Mind is on Vacation. Dus humor kenschetste erg de nummers van Mos Allison. Ja.
1: Nou, wij gaan zeker met volle aandacht luisteren naar Parchment Farm.

0: Tja, niet te begrip dat je in de gevangenis zit omdat je een vrouw door te schudden hebt.
1: Ja, nee toch.
0: Een hele grappige tekst van Mose Allison met The Parchment's Farm. Betekent dat we bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues zijn. De laatste aflevering in 2021. Maar niet getreurd, volgende week hebben wij er weer. Dan hebben we een hele leuke gast. Dan komt John Hofstegen van Café Hofstegen uit Grollo, die is de gast. En vandaag besluiten wij met Koert Bloesma. Jij was de gast in deze uitzending. Koert van de Stichting Blues in Grollo. Met een nummer van Billy Bob Thornton. Maar eigenlijk giet het hem de compositie van Michael Nesmith.
1: Ja.
0: Wat roept dat bij jou op?
1: Michael Nesmith van de Monkees.

0: Man die ons helaas ook recentelijk is ontvallen. Altijd een beetje ondergewaardeerd, denk ik. Want van de Monk is het altijd gezegd, ja, dat was een televisiegroep in de jaren 60. En de jongens zijn om hun uiterlijk uitgekozen. En er zat weinig bij, want het werden allemaal de studio-muzikanten ingespeeld. Al die bekende nummers van ze. Maar Michael Nesmith was de uitzondering. Want het was wel degelijk een man die een uitstekend muzikant was. En die eigenlijk na de Monkees pas eigenlijk carrière is begonnen en veel beter materiaal heeft gemaakt dan ooit met de Monkees. Maar daar heeft hij nooit de waardering voor gekregen. Dat is jammer. Dus het is wel terecht dat je eindigt met een nummer van hem. Althans door hem gecomponeerd.
1: Ja, nummer van Michael Nesmith. Ooit bekend worden door Linda Ronstadt. Maar vandaag in de uitvoering van Billy Bob Thornton en de Boxmasters. Some of Shelley's Blues.

0: in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Albert King begon als drummer bij Jimmy Reed en later inspireerde hij als gitarist Jimi Hendrix en Eric Clapton. Op zijn album Blues for Elvis speelt hij oude Elvis Presley hits overgoten met een bluessausje. Albert King, Heartbreak Hotel.

Albert King, Heartbreak Hotel. De band begon onder de naam The Emeralds, maar dat leverde geen hits op en daarom besloot leadzanger John Gary Williams verder te gaan als Mad Lads, maar het debuutalbum had een lachwekkende titel, namelijk The Mad Lads. Na 7 bescheiden hitjes was het afgelopen met de band. The Mad Lads, It's Lovin' Time.

The Mad Lads, It's Lovin' Time. Nadat Sam en Dave weggekocht waren bij Stax Records, wilde producer Isaac Hayes dat opvangen met een nieuwe topband. Hij verzamelde de beste vocalisten van Memphis om zich heen en dat leverde prachtige opnamen op, maar ze hebben Sam en Dave nooit weten te evenaren. The Soul Children, Love is a Hurtin' Thing.

The Soul Children, Love is a Hurting Thing. De Barclays maakte van een Stevie Wonder nummer een bluesachtige cover. En 5 jaar na de vliegramp met Otis Redding, waarbij 4 bandleden om het leven kwamen, was de band weer op volle sterkte. De Barclays, I Was Made to Love Her.

The Barcase, I Was Made to Love Her. Carla Thomas kwam uit de meidengroep The Teen Town Singers. Ze was 16 jaar toen ze haar eerste hit had, Gee Whiz. Later had ze nog een hele grote hit met Baby. En ze was daarnaast ook de vaste achtergrondzangeres bij alle opnamen van Booker T en de MG's als studioband. Carla Thomas, String Out Over You.

Thomas Strung Out Over You. Johnny Taylor. Het is eigenlijk nooit duidelijk geworden of de voormalige gospelzanger nou een gospelzanger was, een blueszanger of een soulzanger. In ieder geval was soulzanger William Bell de componist, maar Johnny Taylor zong het nummer op een hele bluesy manier en je hoort hier en daar ook James Brown invloeden. Johnny Taylor, Hello Sundown.

Blow me a little blues right there.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Best of Rory Gallagher is het album van deze week. En Rory Gallagher had zijn laatste optreden 25 jaar geleden in Nighttown in Rotterdam, voordat hij in juni 1995 overleed in Londen. Hij was ongetwijfeld de gitarist met de status van Eric Clapton geworden. Rory Gallagher, Catfish.

Rory Gallagher, Catfish. Eddie Floyd die kwam uit de Falcons in Detroit en daar zong ook Wilson Pickett in. Hij schreef later nummers voor Carla Thomas en Otis Redding en hij was de producer van Wilson Pickett. Zelf had hij een nummer 1 hit in Amerika met Knock on Wood en dit nummer bleef op plaats 2 van de Amerikaanse hitparade steken. Eddie Floyd, I've Never Found a Girl.

Eddie Floyd, I've Never Found a Girl. The Temprees, dat was een onbekende band uit Memphis rond het soulduo The Love Man. In 1972 had de band de enige hit. Het was een cover van de meidengroep The Shirelles uit New York. The Temprees, dedicated to the one I love.

to Temprish, dedicated to the one I love. William Bell en Booker T. Jones, dat waren boezemvrienden. Ze hadden namelijk samen in hetzelfde kerkkoor gezongen. En later werden ze ook een songwriters duo. En de band van Booker T. begeleidde William Bell in de studio. William Bell, A Smile Can't Hide.

William Bell, A Smile Can't Hide. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braam, Stedentechniek, Freek Medendorp, die coördineerde de playlist. James Milton Campbell, dat is een onderschatte bluesgitarist. En zijn probleem was dat hij ook soul, gospel, jazz en popplaten maakte. Dit komt van zijn album Blues and Soul. Little Milton, 'taint nobody's business if I do.

0: Trentsky Delta tot de Trentse Veen. Blues Radio Trentse.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Muskee.
2: Maar wat ik zelf vind is dat voetbal wordt ook een beetje van de mensen afgepakt. In die zin van de afstand tussen voetballers en de normale mensen. Hè, dus jongens die de centen gewoon verdienen. Hè, die afstand wordt steeds groter.
3: Welkom luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Muskee met zijn gast op pad giet. En met de praten over zaken die als van binnen raakt. En vandaag giet hij doorvuur naar een buurprovincie. Naar een voetbalveld in Heerenveen.

0: Luisteraars, we zijn op weg met Fobbe de Haan. En we zijn hier in het fameuze Abel Lenstra stadion. Fobbe, Hemreek, Bontebok, Katlijk, Nieuw-Beets, Gorredijk. Wat zeg je daar?
1: Ja, dat is de streek waar ik ben geboren. Lippenhuizen, zeggen ze in het Fries, Lippenhuizen, ja. In fatsoenlijk Nederlands. Nou, daar ben ik geboren in 1943. Heel aardig is dat ik net de advertentie van mijn geboorte nog ergens heb gezien. Het was een hele kleine, kon niet, geboren Fobbe. Zoon van Reinder en Tjemkje. Alles wel, dat was zo ongeveer.
0: 57 jaar, dacht ik?
1: Ja.
0: Ben ik goed ingelicht?
1: Ja, hè? Ja.
0: Hoe was dat daar vroeger? Het was natuurlijk geen echte rijke streek, hè?
1: Nee, het was zo arm als ik weet niet wat. Mijn vader die was wagenmaker. Dat was op zich een heel mooi beroep. Dus die maakte per jaar één of twee boerenwagens en kruiwagens en dat soort dingen. En was dus afhankelijk van hoe het met de boeren was. Nou, en de boeren waren weer afhankelijk van hoe het met de bouwen, met vee was. En het was qua grond gewoon een hele armoedige streek. Nou ja, eigenlijk is de streek van Domela Nieuwenhuis, zou je kunnen zeggen.
0: Ja,
1: dus de SDAP komt er voor een groot deel vandaan, de communisten. In Jubbega was 80% van de bevolking communistisch. Hè.
0: Ja, dat is een beetje wat Van Houten was in de Zuidoosthoek, Drenthe. Dat was eigenlijk die streek ook een beetje daar, de Lippenhuizen, waar jij dan vandaan komt. Ik las in een artikel dat je moeder ook vrij vroeg overleden is?
1: Mijn moeder is overleden toen ze 57 was. Ja, nou ja, dat is. Dat was veel. Was,
0: dat betekende dus?
1: Ja, toen waren wij al uit de deur.
0: Ja.
1: Maar mijn moeder ik noem het zelf altijd maar, die had moeite met leven. In die zin dat ze heel erg betrokken was bij alles wat er gebeurde, maar er eigenlijk niet zo goed tegen kon. En het effect daarvan was dat ze drie keer, vier keer misschien wel, in een psychiatrische inrichting heeft gezeten. Nou, en dat heeft toch een hele, in mijn jeugd een hele grote betekenis gehad. En achteraf, toen in negatieve zin, maar achteraf niet. Want ik denk dat ik, als ik erop terugkijk, er een ongelofelijke hoop van heb geleerd. En dat je toen ook iets in je hebt gekregen van. Je hebt niet overal invloed op, maar je moet je wel zien te redden. Hè? Dus dat je boven komt. Nou, dus achteraf was een hele, laten we zeggen, mijn pubertijd was niet een hele gemakkelijke tijd. Maar ik heb het aardig overleefd.
0: Je moest jezelf ook vroeg leren redden natuurlijk.
1: Ja. Mijn zelfredzaamheid was al redelijk snel ontwikkeld.
0: Ja.
1: Ja, dus in de zin van, ik kan me nog herinneren dat ik toen ik nog op lagere school zat. Toen, want mijn vader was niet de kwade, maar dat was dus niet de strijdbare man. Dus dat was een typische handwerker, dat vond hij mooi en dat was het. Hè? Dus daar was hij heel tevreden mee. Maar ik kan me nog wel herinneren, toen was gepland dat mijn moeder naar het ziekenhuis zou hier in Heerenveen. En het was altijd zo'n soort weervrouwtje van wel of niet of wel of niet. En uiteindelijk met een heleboel ellende ging ze niet. En toen moest ik met mijn tiende jaar een brief schrijven aan de weledele geleerde heer. Hè? Dus ik zie me nog schrijven, hè? Met hele mooie letters en zo. Nou ja, dus in die zin, toen ze echt ziek was. Ja, dan moest de huishouding ook doorgaan. Ik had ook een zus. En we gingen naar school. En ik had iets in me van, laten we nou alles maar proberen zo normaal mogelijk te doen. Want dan houden we het in ieder geval vol. Dus dan maakte ik schema's voor wie eten kookte en wie dit deed en wie dat deed. Nou, daar was ik veel verder in dan mijn pa, zal ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik denk de laatste tijd nog wel vaker aan mijn moeder terug. Het zijn van die periodes dat je een tijdje niet aan denkt, maar de laatste tijd denk ik er wat meer over na weer. Heb je dat ook wel eigenlijk?
1: Jawel. Dat is, ik moet zeggen dat ik dat heel lang, want zoals ik er nou over praat, dat kon ik dus absoluut niet. Daar heb ik ook wel wat tijd voor nodig gehad. En op een gegeven moment heb ik een boek gelezen. Wat over de psychiatrie gaat. Dat is een boek van Kuip. Nee, Verheen heette die. Dat is van Kuiper. En dat was dus een man die psychiater was. Heel hoog aangeschreven in de hele wereld. En die is zelf in elkaar gestort. En uiteindelijk is hij weer bij de wal opgeklauterd. En toen hebben zijn behandelende geneesheren, er waren leerlingen van hem, die hebben hem gevraagd of hij dat proces wou beschrijven. Want iedereen schrijft over dat soort dingen, maar altijd van de buitenkant. Hè? Dus een dokter schrijft erover, of een journalist schrijft erover. En toen heeft die man dat van binnenuit beschreven. Nou, dat moet ik zeggen, dat me enorm geholpen heeft om ermee te leren omgaan. Dat heb ik dus een keer in de vakantie gelezen, heb ik 8 weken vooruitgetrokken, terwijl het maar 200 bladzijden is, dus dat had een geweldige impact. En toen ben ik er ook over gaan vertellen, omdat je het geaccepteerd hebt en omdat je, maar het was nog steeds zo, van iedereen die je tegenkomt vanuit je historie, die weet het en iedereen zwijgt erover en je ruikt het aan de mensen. Ja. Dus ik denk van nou, laat ik nou maar de luiken open doen, daar word ik zelf niet slechter van en bovendien is het dan ook opgelost. Nou, en zo is dat precies zo.

0: je bent de onderwijs ingegaan, hè? Ja. En je hebt gewoon aantekening gehaald, de eerste.
1: Ja, ik was altijd wel redelijk sportief.
0: Ja?
1: Dus ik heb alle mogelijke sporten.
0: Die schema's, die had je al toen al.
1: Ja, en heel gedreven. Ja. En ik kon wel aardig voetballen. Maar ik was misschien wel in mijn hart een echte trainer. Al toen ik klein was. Want ik maakte al in mijn schooltijd, op lagere schooltijd, het schoolelftal. Dus hadden we een onderwijzer die al wat ouder was en die dat niet zo interesseerde. En ik zorgde dat er getraind werd en dat er dagelijks gevoel. En aan bal, dat is een fantastisch verhaal. Dan gingen we daar, begonnen we bij diezelfde onderwijzer. En zeiden we, meester, we moeten een bal hebben. Nou, en dan zeiden we, oké, maken we een intekenlijst. En dan begonnen we bij de meester met een kwartje. En dan gingen we naar de domen in de slager. Tot we 25 gulden hadden. En dan gingen we op de fiets naar Gorredijk.
0: Dat is zo'n bruin monster.
1: Ja, juist. En dan kostte we met een veter alleen een bal. En dat pasten we dan met elkaar op. Hè? Nou ja, dat heb ik dus altijd al wat gehad. Dat had ik van jongs af aan. En toen we naar Grauw zijn verhuisd later, toen heeft zich dat ontwikkeld. Want dat was een mooie voetbalclub. Die was goed, echt mooi. Dus in de zomer zeilde je en in de winter, of in de herfst en de winter en het voorjaar dan voetbalde je. Het was een goede club en goede trainers. Nou ja, en dus dan begin je er ook, ontdek je van dat je dat mooi vindt. Hè?
0: Ja, ja, ja. De accommodaties die waren natuurlijk minimaal. Hè? Want ik herinner me dat ik toen vroeger, waar nou Sportclub Azen voetbalt, Fopper die weet het wel, want die heeft ook nog bij ACV getraind, daar lag er vlak naast, was het oude Achillesveld. Dat ik daarheen moest om te trainen. En dan moest je helemaal door het bos heen op je fietsje, stond bijna geen licht. En dan had je echt voetbalschoenen van die kwiks, van die hele zwaan, weet je dat nog wel. Met die leren zolder, die leren noppen. Ja. En dan stond je tot, ik weet niet hoeveel, in de modder.
1: Drap.
0: Ja, ja. En de kleedkamers waren onverwarmd en zo. Ja. En Jaapie Popken en Herman van Zand was toen onze trainer. Dat was snelle rechts buiten van voor de oorlog. Die dus leerde ons daar wat beweging. Maar de accommodatie was natuurlijk hier in Friesland ook niet
1: was,
0: geweldig.
1: Was van hetzelfde soort.
0: Ja, ja. Ja,
1: ik weet nou dat we in Lippenhuizen werd toen een voetbalclub opgericht. En er was al een gymnastiekclub. En dat werd aan elkaar gekoppeld. Dat is een fantastische naam. Tor. Tot heil onze ribbenkast. En er moest ook een voetbalveld komen. Dat deed de gemeente dus niet. Dus de gemeenschap kreeg van boer Raukema een stuk land. En er werd een drain in aangelegd. Er waren takkenbossen op de slechte plekken. En we maaiden met elkaar. En daar werd gevoetbald. Hè. En er was ook geen kleedaccommodatie. Dus dan bij diezelfde boer achter huis kreeg je een tobbe of een tuiltje met water. En dan moest je wassen, hè?
0: Ja.
1: Als je al waste.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja. Is het niet te vergelijken. Hè?
0: Nee, want ik wou dat ook net opkomen. We staan hier in het spelershome, Fappen.
1: Ja, dit is de spelershome.
0: En dit is exclusief voor de spelers, of mag hier ook iedereen gewoon?
1: Nee, wij zijn redelijk open. Maar het is dus zo dat 's morgens om 9 uur, dan moeten ze er zijn als we trainen. En dan drinken we hier een kopje koffie aan de stamtafel. Dan lezen we de krant en we praten even. En ik geef even aan wat die dag gebeurt. En Henk Heijsing loopt rond en die heeft met de jongens die een apart programma moeten, die geblesseerd zijn of terugkomen en wat dan ook, neemt hij even door wat ze moeten doen. Nou, 9:15 beginnen we. Nou, en tussen de middag dan zitten ze hier te kaarten of de tafeltennissen of de darten. En in het weekend, als we voetballen, dan zijn de vaders en moeders en bekenden, die komen hier. Dus niet iedereen, want anders dan is het niet te harden. Maar door de week mag iedereen er eigenlijk in komen.
0: Het lijkt me hier redelijk gezellig toe.
1: Het is ook gezellig. Ja, ja, het is sowieso een gezellig stadion.
0: Ja.
1: Maar de ruimte, het is een prima ruimte. Nou, je hebt mooi contact met buiten, hè? Dus je ziet het trainingsveld.
0: Wat is dat, papa? Wij verbazen ons daar achter dat trainingsveld. Hoort dat ook bij jullie? Die houten huizen met die...
1: Nee, dat is een asielzoekerscentrum. Daar wonen 600 mensen vanuit de meesten uit Afrika. Hè? Somalië, Angola, maar ook wel Serven of Bosniërs.
0: Dat is toch wel heel mooi opgezet daar.
1: Ja,
0: dus als je daar bij ons in Drenthe komt, zit die mensen meestal in van die containers en zo, zoals ze daar staan.
1: Maar die hebben ze nu ook, dit is uniek. Dat hebben ze in Drachten ook, en volgens mij in Dokkum. Maar daar hebben ze toevallig een of andere, het is Zweeds. En dat deed zich toevallig voor, heb ik wel eens gelezen. En het is eigenlijk wel heel aardig. En ik moet zeggen dat is wel mooi, want er zijn jongen die of een familie die hier al 6 of 7 jaar is, die hebben hier 5 jaar gewoond en die wonen nu in het asielzoekerscentrum, wonen nu in de Jouweren. hebben nog steeds geen verblijfsvergunning. Maar die komt elke keer op trainen kijken. En dan komt hij aan praten. En dan legt hij even uit van hoe moeilijk ze het hebben en zo. Maar dat is onze grootste ballenverzamelaar. Een bal uit of over, dan haalt hij ze op.
0: Krijgen jullie daar nou ook publiek van?
1: Ja, we nodigen ze wel eens uit. Dus als we een wedstrijd hebben waarbij bijvoorbeeld de uitspelende club met weinig supporters komt. Dan nodigen we daar een paar honderd van uit die dan in het vak van de tegenpartij komen. Nou, dat vinden ze hartstikke mooi hoor.
0: En loopt daar ook, er zijn natuurlijk ook kinderen, maar er wordt ook gevoetbald natuurlijk. Ja. Dat kan haast niet anders.
1: De amateurs, dus de VV Heerenveen, voetbalt aan de andere kant. Hè, dus hier 300-400 meter weg. En die hebben in een jeugd, denk ik, een stuk of 20 van die jongetjes die er voetballen. En 2 of 3 voetballen bij ons in de base of in de A en Joren. En kunnen gewoon hartstikke goed voetballen. Maar dat is natuurlijk heel logisch en dat het zich voordoet. Hè.
0: Ja, klopt, dat zeg ik. Ja. Zullen we eens een
1: maken we een tochtje?
0: Een tochtje maken.
1: Ja.

0: Grand Tour door het Abel Enstra Stadion, hè?
1: Ja.
0: Dus Abel, die heb ik nog zien voetballen. Nog.
1: Ja.
0: Ik heb zelfs Rinus Michels nog gezien als voor van Ajax tegen Achilles vroeger.
1: Dan kan je zien hoe oud je wordt.
0: Ja. Ja, het is toch, ja, toen was ik een handig joggie, hè?
2: Nou, hier links. Dan gaan we de trap op.
0: Heeft dat vaak te maken met winnen of verliezen of ook wel eens op een andere manier dat je iets tegenkomt dat je denkt
1: nou, kijk, het heeft met winnen hier met winnen en verliezen heeft dat niet zoveel te maken.
0: Nee, dat dacht ik ook niet.
1: Daar zijn we wel heel redelijk in. Maar het is wel eens zo, nou, we kunnen hier de tribune wel even op.
0: Ah, fantastisch. Nee, dit heb ik dus nog niet meer gezien, hè. De laatste keer dat ik betaald voetbal even gekeken, dat was FC Groningen Ajax. En toen begonnen met flesjes mijn kant op te gooien.
1: Toen was je weg.
0: Ja, ja. Heb ik afgehaakt.
1: Ja. Maar kijk, als je dan even terug op die blues. Ja. Dus wat, kijk, er zijn best wel eens dingen dat je ik heb wel eens meegemaakt met een jongen uit Noorwegen, een Beuren Mindset. Die heel aardig kan voetballen en een fantastische vent. Dus een power en een drive om de dingen te doen. En als je speelde met een enorme inzet, dus mensen waren hartstikke wijs met hem. En die ontdekken we, het gaat niet meer, ontdekken ze dat hij dus vroeger ooit een keer op een steen is gedonderd of zo. En dat hij dus een heupbeschadiging heeft.
0: Ja.
1: Nou, en dan zie je zo'n jongen helemaal, laten we zeggen, een hele bloeiende jongen wegzakken. En uiteindelijk moet hij weg. Hè? En toen het bekend werd, ja, ik moet zeggen, dat is wel heel vervelend. Dat doet hij ook wel wat.
0: Ja,
1: want de ene mens ligt je beter dan de andere. Maar sommige jongens daar... Kijk, dan vind je dat heel vervelend. En dan moet ik dat bekendmaken en dan roepen, gaat weg. Nou, daar heb je wel wat moeite mee.
0: Ja, dat lijkt me
1: en ook. Dat vind ik dat zeer doet. Maar soms heb je ook wel hele mooie dingen, hoor. Tommy Sier, die nou bij Ajax in de verdrukking zit, die hebben wij ook gehad. En die kwam van Volendam. En de eerste wedstrijd moesten we voetballen tegen Go Ahead. En dat deed Hering, die nou bij Fortuna is, die deed mee en die is razendsnel. En we verdedigen op de middenlijn en er komen drie ballen tussendoor. Drie keer scoort Hering tegen Tom. En dan zei iedereen van, het was de eerste die we echt kochten voor een paar ton of zo. Hè? En dan zei hij, wat hebben we nou gekocht? Een linksbeker, die kent er helemaal niks van en zo, weet je wel. Nou, zei ik tegen Tom, jongen, maar hou maar vertrouwen in jezelf. Dat komt vanzelf wel goed. En 3 jaar later, toen zei iedereen van, Tom moet het Nederlands elftal. En dan kocht Ajax hem en daar is hij weer mislukt, jammer genoeg. Maar dat zijn ook fantastische dingen. Hè? Dat je dus aan het voetballen, daar zit winst. En over goed en slecht zit zo dicht bij elkaar. Hè?
0: Ja, ja. Nou ja, jullie hebben het niet gered in de Champions League. Maar het doet je misschien geen genoeg. Maar je bent in goed gezelschap, zou ik zo zeggen. Want ja. Ook Barcelona en Juventus en PSV.
1: Ja.
0: En nog een paar andere, hele Hertha BSC en dat soort Bayer Leverkusen. Toch ook een ploeg met heel veel geld. Ik bedoel, er zit die Aspirine mensen achter.
1: Ja.
0: Die hebben het ook allemaal niet gered.
1: Nee.
0: Dus... En het is toch eigenlijk wel vreemd eigenlijk dat zo'n Barcelona, hè, dan zeg je toch, dat is toch geweldige voetballer, er zit een enorm potentieel achter, omnivereniging, weet je wel, 100.000, het is niet alleen maar voetbal, hè, Barcelona,
1: nee.
0: Maar dat die het dan ook niet redden en dan komt het toch een beetje aan volgens mij op teambuilding wat dan misschien niet meer wil, omdat men al zoveel geld in de buze hebt, zullen we in Drenthe zeggen, dat bijna niet meer te doen is voor de trainer.
1: Ja,
0: het is korte termijn werk, hè, wat trainers betreft dan ook.
1: Ook.
0: Ja.
1: Oh, maar ze kopen ook allemaal spelers want ze willen geen risico lopen. Dus kopen ze spelers die gearriveerd zijn. Dus die moeten al heel veel verdienen. Die hebben ergens anders, bij een andere club zijn ze de verdette geweest. Dus die hebben een zekere status. Dus en gedragen zich er ook na. En dan stop je er, Inter vind ik daar een fantastisch voorbeeld van.
0: Ja.
1: En dan stop je er 4 of 5 of 6 of 7 van dat soort volk bij elkaar. En die zijn er niet van plan meer om voor een ander te werken. Want iedereen moet voor hun werken. Maar als je er 7 hebt, ja, dan heb je geen team. Hè? Nee. Dus ineens een elftal, een verzameling individuen. Nou ja, dat is naar mijn idee. Een van de grootste. grootste problemen in de voetballerij vanwege het geld. En dus is de, laten we zeggen, de functie van een trainer op dat niveau ook veel meer het, een functie van zorgen dat het rustig blijft. Een soort een teambuilder.
0: Het is altijd ad hoc natuurlijk.
1: Ja, maar veel minder dan nog mensen beter maken of echt trainen. Want daar hebben ze ook geen tijd voor. Maar daar liggen hun accenten ook niet. Want de wereld eromheen is zo roerig dat ze, die, dat ze moeten proberen om het aan de binnenkant rustig te houden. Hè. Ja, het veld is net...
0: Als je, als je hier staat, dan fantastisch. Dan, moet het, dan is het echt te gek om...
1: Je moet hier een keer optreden. Dan
0: nou ja, ik denk niet dat ze zo bluesminded zijn. Ik bedoel, dat is toch meer muziek voor...
1: Ja, voor liefhebber.
0: Ja, ik bedoel, het is een minor music, zoals ze in Amerika zeggen.
1: Ja.
0: Dat geeft niet hoor. Ik bedoel, ik heb... ik doe het al 35 jaar en ik... Ik vind het nog steeds leuk, dat is het belangrijkste lijkt me.
1: Ja, dat is het allerbelangrijkste.
0: Ja.
1: Maar het veld, dat is net gerenoveerd. Dat is heel apart, want dat is, je zou zeggen het is net nieuw. Ja. Maar we hadden dus heel veel moeite om dat voor elkaar te krijgen, omdat het een grote bak is. Nou is de combinatie van kunstgras en gras. Kijk, hier kan je het zien.
0: Ja. Oh ja.
1: Kijk, dit is gewoon kunstgras.
0: Ja.
1: Dus dit stukje is nog niet aangeslagen, maar je hebt er geen last van. Maar als je nou op het veld staat... Hier kan je het amper zien. En dit is dus net vers, dus als, straks is het zo dat na de volgend jaar, dan is het gewoon allemaal gras. En door het kunstvezel wat erin zit, is de waterafvoer veel beter, het blijft veel vlakker. Je krijgt er geen slijtinggaatjes meer in. Dus kijk, er is er net op gevoetbald en je kan, er zit wat minder gras in, maar het is hartstikke vlak. Ja, dus het blijft gewoon een fantastisch veld.
0: Fantastische pitch.
1: Ja. Ja, dat vol is helemaal mooi. Hè. Dat was mooi met de Champions League, dan heb je dus die deunen allemaal. Hè? Dat is van een minuut tot een seconde geregeld. Dus hier staat een man, die heeft een duim omhoog en die geeft aan van nu. Want alles moet terug aan die man. Als die man het goed organiseert, krijgt hij dus een bonus van de UEFA. Dus die man, dat kan je niet voorstellen. En toen begonnen ze hier allemaal, toen was die tune van de Champions League afgelopen. En toen begon het hele stadion het Vivaldi te zingen,
0: ja.
1: A cappella.
0: Ja.
1: Ah, dat was prachtig. Ja. Prachtig. Ja.

0: gaat Fort Bedaar niet alleen maar om, om de glitter en de glamour en van deze sector, maar het mens zijn en zorgen voor de familie, want volgens mij is Heerenveen ook een beetje familie.
1: Ja.
0: Dus is ja. toch...
1: Nou ja, ik vind dat je doet het niet voor jezelf, je doet het omdat je het mooi vindt. Dus hetzelfde, dat is volgens mij hetzelfde als wat jij met je muziek doet.
0: Dat is passie dus.
1: Je doet het omdat je het mooi vindt.
0: Ja,
1: en je probeert het beter te maken omdat je het mooi vindt. Je wilt steeds verder, je wilt mooiere dingen doen. Nou, en dat vind ik in voetballen ook. En dan gaat het niet om wat het oplevert. Het gaat juist om dat het moment dat je doet, moet het mooi zijn. Ik vind dat mensen ook moeten komen met het gevoel van het gaat gebeuren. Ja, nou is nou, en soms gebeurt het niet. En dat vind ik dan ook heel vervelend. Want dan kan ik me heel goed voorstellen dat mensen dat vervelend vinden. Omdat je daar verantwoordelijk voor voelt. Hè.
2: Zo zie je dan...
0: Wat vinden nou... dat kun je nu vragen. Want er zijn een aantal buitenlandse clubs hier geweest. Wat vinden die ervan?
1: Die vinden het een mooi stadion.
0: Ja.
1: En die vinden het veld echt fantastisch. Dus we zijn nu in... Het begint te regenen. Hè.
0: Ja.
1: We gaan naar binnen. We zijn in Lyon geweest en hebben een heel groot stadion, maar echt een slechte veld.
0: Ja.
1: Dus in Griekenland was het ook zo, met een stadion met 78.000 mensen en een waardeloos veld.
0: Ja.
1: Nou, en nou in Valencia was het veld ook niet zo fantastisch. Wel een enorm stadion. Maar ze vinden allemaal het veld. En iedereen is hier is iemand geweest vanuit Londen, van de Independent. En die was gewoon helemaal verbaasd. Van zo'n omgeving, met zo'n stadion en zo'n club, dat het kon, hè, dat het bestond. Hè.
0: Ja.
1: Nou ja, dus op zich, in die zin hebben we wel...
3: Ja, ik ken het stadion, ik ben nogal Griekenlandganger, dus ik hou nogal van die oudheid en zo. Dus ik ken het stadion wel van...
1: En ben je naar het oude Olympisch stadion ook geweest? Waar vroeger de eerste Olympische Spelen, de moderne Olympische Spelen
3: zijn
1: geweest?
3: Nee, daar ben ik niet. Ik ben wel bij in Olympus geweest.
1: Ja, nieuwe.
3: Ja. Nee, in Olympia, waar het echt... Maar de allereerste werden gehouden.
1: De hele oude,
3: Wat verdik je me.
1: Nou ja, dit is ons krachthonkje, het is veel te klein.
0: Ja.
1: En dit is dus één keer in de week doen we krachttraining. En anders is het zoals nu voor de jongens die geblesseerd zijn, die hun werk moeten doen.
0: Ja.
1: Maar het werkt. Hè? Het is mooi dicht tegen het kleedlokaal en mooi dicht tegen het veld. Maar straks als het uitgebouwd wordt, dan krijgen we het veel groter. Nou ja, en hier leven we. Iedereen zijn eigen kastje en zijn eigen, nou ja, je ziet. Het is eigenlijk net als het stadion. Het is was, hè? Dus het is allemaal begonnen vanuit een niet te duur en een minimaal idee. Maar eigenlijk is het allemaal aan de krappe kant. En hier moeten 22 jongens in wonen, leven zou je bijna zeggen.
0: Ja.
1: Nou, dus als iedereen er is, is het hartstikke vol. Rondom een wedstrijd is geen probleem, want dan heb je er 18 in. Als iedereen er is, is het klein hoor. Maar het is wel heel praktisch allemaal.

0: alone.
1: Kijk, en daar vooruit is hier het oude stadion. Tegen Barcelona zitten er ook 12.000 in. Een oefenwedstrijd en de uitslag was 6-5 voor Heerenveen. Kruiftijd.
2: Ja.
1: Goh. Kijk, je kan het fantastisch zien. Hè? Hier, ja, kijk, hier ja, vier ja, op een rij. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En Barcelona 1, 2, 3, 4. Dat is ook mooi, 4, 3, 3. Mooi, hè? Dat...
2: Ja. Trainers vaak, Fappen. Dat is natuurlijk ook een hele aparte wereld. Hè? Ik bedoel, er wordt natuurlijk... wat ik wel eens denk, wat er... krijgt die trainers toch, of tenminste... als je been haakt en alles ook... En, veel meer aandacht eigenlijk als een normale, ja, zou ik maar zeggen, mensen in een normaal beroep. Is dat niet een beetje overdreven?
1: Is ook zo.
2: Ja,
1: ja, ja. Kijk, als je alle aandacht is altijd een fikkie, zeg maar.
2: Ja.
1: En dat betekent dus dat, ja, dus als het rond om voetbal gaat, dan moet je dus de opstelling even, je moet dit in avond moet je wat vertellen. Maar voetbal heeft een overdreven belangstelling, vind ik.
2: Ja.
1: En dus moet je
2: onevenredig,
1: ja,
2: zou je,
1: ja,
2: kunnen zeggen.
1: Ja, en dus moet je ook altijd weer vertellen en dit vertellen en dat vertellen. Terwijl, zelf heb ik nou bij de Champions League ook, moest je elke keer voor elke wedstrijd moest je een persconferentie geven. Nou zeg. Dan zit er dus een wereld aan journalisten. En wat moet je nou vertellen? Toen had ik een keer een uitspraak over Edo Staal. Zeg van, nou, ik heb dat plaatje gehoord.
2: Oh, ja,
1: van,
2: geleden, ja.
1: Het wordt nooit zo het wordt nooit zo donker of het wordt weer licht.
2: Wel weer licht.
1: Nou ja, dat is natuurlijk fantastisch. Want dan staat dat er volgende dag uit en hebben ze wat. Hè?
2: Ja, ik herinner me nog altijd een interview van de voormalige trainer, heel lang geleden, Rinus Goosen, zette die man.
1: Ja.
2: Die altijd zei van, we moeten niet zo moeilijk doen over voetbal. En hij zegt, op het moment dat je in balbezit bent, dan... je moet de tegenstander, als de tegenstander de bal heeft, moet je die zoveel mogelijk in de weg lopen.
1: Ja.
2: En als je in balbezit komt, moet je zo snel mogelijk bij je tegenstander weggaan.
1: Ja.
2: Die versimplificeren het wel enigszins, maar misschien geeft dat ook een beetje aan hoe het misschien zou kunnen zijn. Gewoon.
1: Ja, maar dat vind ik ook met er wordt gevoetbald en er zit een deskundige tussen aanhalingstekens naar te kijken, hè, in de studio.
2: Ja, ja, ja.
1: En die heeft een afloop, wordt alles uitgemeten, de meetlat wordt erbij gelegd, zal ik maar zeggen. Ja, terwijl de jongens moeten het in honderdste van seconden beslissen.
2: Ja,
1: en dan
2: ja,
1: kan hij, zit hij te vertellen van, ja, maar toen had je het anders moeten doen, toen had je het zo doen. Nou ja, dan moet je ook mee leren omgaan. Maar anders word je er knettergek van, hoor.
2: Ja, het analyseren van...
1: Overanalyse.
2: Bij Studio Sport, dat vind ik wel eens... dat kun je eigenlijk zelf ook wel zien, een beetje.
1: Maar ik vind ook dat je veel meer aan de mensen over moet laten. Ze onderschatten de mensen ook, vind ik. Dus eigenlijk moet je voetballen. Is een wedstrijd, is een opstelling, er wordt gespeeld. En dan de speler vertelt erover, de trainer vertelt erover. En dat is het. En wat mensen er verder van vinden, moet je aan de mensen overlaten.
2: Is het ook niet zo dat... kijk, voetbal is natuurlijk een volkssport. Van huis uit.
1: Ja.
2: Wordt het niet een beetje van de mensen afgepakt? Ik bedoel, hier hebben jullie er niet zoveel last van. Maar wordt het ook niet een beetje overvoerd en zo op de televisie? Ik bedoel, ik heb wel het idee van... God, dat is alweer... Dat had ik vroeger nooit. Er is alweer voetbal op de televisie.
1: Vroeger zat je te wachten.
2: Ja.
1: Ja, ja. En dan keek je eruit van, nou is er een wedstrijd. En dan, dat is ook wel zo. Aan de andere kant leer je natuurlijk ook wel daar wat selectiever mee om te gaan.
2: Ja.
1: Dus dat is ook een ontwikkeling. Want je wordt met alles overvoerd. Hè? Ja. Door de moderne mediamiddelen.
2: Ja.
1: Ja. Maar dat vind ik ook, hoor. Dus ik heb geen Canal Plus. Omdat ik vind dat je dan altijd... Want dan heb ik altijd het gevoel van, dan moet ik kijken. Dan moet ik die wedstrijd, maar dan mis ik wat.
2: Ja.
1: Dus denk van, ik neem het niet. Ja. Want dan heb ik ook nog wat rust in de tent.
2: Ja.
1: Nou ja, dat soort dingen. Hè.
2: Ja, ik blijf er niet meer voor thuis. Hè. Zo vroeger dan had ik zoiets van, nou jongens, het voetbal komt erop. 7:10 of hoe laat was het? En dan gingen wij... dan wouden ze dat nog wel even zien. Tot zover... Ja. Hij zelf gevoetbald, dan nam je een biertje, maar dan ging je naar huis en wou je dat zien.
1: Ja, nou blijf zitten.
2: Ja, maar dat is dan niet meer zo.
1: Ja, omdat je morgen wel weer kan. Hè.
2: Ja.
1: Dat is zo. Ja, nou ja, dat is een, als je dat een gevaar wil noemen. Maar wat ik zelf vind is dat voetbal... wordt ook een beetje van de mensen afgepakt. In die zin van de afstand tussen voetballers en de normale mensen. Hè, dus jongens die de centen gewoon verdienen. Hè, die afstand wordt steeds groter.
2: Ja.
1: Hè, en die jongens die voetballen, die weten niet van wat er in een normale maatschappij te koop is. En dat valt hier nog wel mee. Maar bij grote clubs is het absoluut zo. Want er zijn dus sterren die ook als sterren behandeld worden.
2: Ja.
1: Nou, en dat is misschien wel heel gevaarlijk voor de sport.
2: Ja. Ja.
1: Ja. Zullen we naar het Pronkhemer?
2: Ja.
1: Kunnen we Aben nog even zien?
2: Ja, kijk, die ook. Dan zaten meer goede voetballers
1: in. Ja, het was Aben niet alleen. Nee. Kijk, hier heb je zo'n. Ergens hangt een opstelling. Dan moet ik even kijken.
2: Hier een Veen verpletterd blauw-wit. Allee. 5-0. Kijk, dat ben nog eens uitslagen.
1: Ja, dat ben ik nog eens uitslagen. Kijk, hier is opstelling. Zie je, Team Vuur, Team Veenstra, Team Vuur noemden ze die. Ja? Jan Enstra, Siep van der Laan, Van der Meulen, dat is Mollo de Jong, Boscha, Hofman, die heeft ook een keer in Nederland gespeeld. Ja, Jan Ploeg, Henny Jonkman, die is later directeur hier van de MAVO geweest, Abel Enstra, en Eikenaar is Wim Nol.
2: En Brandsma was ook een goeie.
1: Ja, Brandsma was ook een goeie. Ja. Die is, volgens mij is die nog van later. En ja. Mollo, nee, hoe heet die? Wim Molenaar, die, dat is wel heel mooi, Wim Molenaar, ja. Die komt hier nog dagelijks en dan doet hij administratieve dingen. En die is dus dik in de 70.
2: Abe was ook een echte eigennemer, hè?
1: Ja, Abe was eigenlijk.
2: Abe die had natuurlijk ook naar vreselijk veel grote clubs gekund. Ja. Die wilde gewoon niet.
1: Nee.
2: Is hij nog bij Enschede of zo?
1: Ja, Twente
2: eigenlijk. Maar dat was het dan wel.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, maar toen was hij al dik in de 30.
2: Toen was hij al aan zijn eind van zijn loopbaan, hè?
1: Ja. Hansma komt uit de polder en Ronnie Venema die komt uit Willemsoord. Dus dat is ook wel, we hebben eigenlijk maar één Max Houtenk op de Leeuwarden.
2: Ja.
1: Nou, team Klompen, dat vind ik wel een echte eigenheimer in de zin van dat die heel, wat die authentiek is, die komt uit Roden of uit Leek.
2: Ja.
1: Maar dat is een echte hoor.
2: Ja.
1: Maar dan, en Ebbingen vind ik ook wel wat. Dat is ook zo'n soort jongen die hier heel goed past. Maar anderen, dat zijn gewoon, laat maar groot woord van die universele mensen, hè, die overal zouden kunnen zijn.
2: Ja, ja, ja.
0: Nou, wat is dat voor soort dan, wat hier goed past?
1: Ja, die zijn een beetje, zo, hè. Soms een beetje nukkig en een beetje slecht benaderbaar. En de volgende keer zijn ze heel open en heel plezierig, maar dat wisselt wat. Ze doen niet echt hun best om het iedereen naar de zin te doen. Dus ze zijn zoals ze zijn, hè. Nou ja, ik moet zeggen dat ik dat wel kan waarderen. Waar ben ik het meest trots op? Nou, ik ben hierop niet. Ik vind het shirtje van Abe vind ik prachtig.
2: Ja.
1: Maar bekers en zo, dat interesseert me helemaal niks.
2: Nee.
1: En de club is twee keer club van het jaar geweest. Nou, dat vind ik wel aardig. Maar ik vind dat ze daar een waardeloos ding van hebben gemaakt. Dat is niet zo. Dus op het feit dat we dat werden, dat vond ik wel mooi. Maar ik vind dat je daar ook iets voor moet hebben. Waarvan je zegt van, nou, dat is ook wat. Dat is mooi. Maar dit vind ik niet mooi.
2: Nou, na deze grand tour van het stadion van Heerenveen, waar ik Fappe de Haan namens de VBRO en Radio Drenthe even vriendelijk bedanken. Fappe, ik zal zeggen in Drents, goed gaan.
1: Dank u wel, hè.
3: De muziek die draait weer in het gesprek met Fappe de Haan, de trainer van Sportclub Heerenveen. Die muziek die was van de Groninger zanger Ede Staal. Het had nog nooit zo donkere west. Van Rowan Heze, Goud. Bluesnummer van B.B. King. The Blues Came Over Me. En uiteraard een nummer van een Friese zanger. Van Pieter Wilkins. Best genoeg. We gaan nog even verder aan de reizen. We gaan terug in Harry's historie. En daarvoor gaan we deze keer naar Grunning.
2: Boterdiep staan we hier nou. We staan hier op een legendarische plek, mag je wel zeggen. Een plek waar het eerste koffiehuisje was in voor alternatievelingen, studenten en een ander langharig tuig in de tijd van Hitweek. Laten we maar even overheen stappen. En dat was, eigenlijk de place to be op een gegeven moment, de in-place. Daar ging een beetje, mensen die een beetje creatief waren, die gingen naartoe. Ik trof daar ook Rikus Waskowski, de bekende dichter. Henry Wolf, de beeldhouwer, schilder, kunstenaar. Allerlei muzikanten, Laurens Leeuw, Hans Waterman. In die tijd, die zaten daar allemaal. En dat was ook eigenlijk de eerste plek waar op een gegeven moment ook een jointje werd gerookt en zo. Maar waar ook zeer alternatieve muziek gedraaid werd, die Bob Dylan, Highway 61, Revisited en zo, voor die tijd. Er werd ook veel op, naar teksten geluisterd. Je had, Van Morrison was toen heel populair, die was net bij Demweg. Vreemd genoeg is hij altijd populair in Nederland geweest, maar vooral hier in de buurt. Ik kwam hier dus, die zijn hem altijd op een of andere manier trouw gebleven. En Jan en Adje, die hadden dan, Jan Hekert, daar praat ik over, en Art Veenhoven, die verkochten koffie en dan een aanverwant artikel, koeken en dat soort dingen. Het was eigenlijk, en je kon er 's morgens een krant lezen, je kon melk drinken en dat soort dingen. En in Assen was niet zo'n tent en op een gegeven moment was ik ook een beetje uitgekeken in Assen en toen ben we hierheen gegaan. En we zaten toen heel veel in Groningen, want we waren razend populair in Groningen ook. En het was ook wel eens leuk om bandjes te spreken die ook, hier had je dus veel meer bandjes. En je had op een gegeven moment hier had je dus de René 5 en de Little Ritz en de Rocking Butterflies en de Rocking Tigers en Little John. En wat had je dan allemaal wel, de Flying Arrows. Dat zat allemaal hier en zo. Maar dat was niet zozeer ons genre, het enige waar wij ons een beetje mee ophielden, dat was eigenlijk de Rocking Tigers, Lou Leo en zo. En hier een eindje verderop, dat is eigenlijk ook wel leuk om te zeggen. En dat is als je dus Bodendiep uitloopt, richting Speelsluizen, zou ik maar zeggen. De noordelijke kant op, richting Martini-toren of Martini-kerk, zou ik maar zeggen. En dan kom je daar en ga je rechtsaf en daar was de Mambo Bar. En daarboven, daar was in die tijd was de jazzclub, de Groningen Jazzclub. Ook die ook een beetje in stand werd gehouden door allerlei artiesten. En de bierverkoop daar moest daar werd het zaaltje van betaald aan Nieswaag. En vreemd genoeg was dat boxersfamilie die het heel leuk vond. Een beetje loesje types. Daar speelden allerlei Rijn de Graaf, John Schuurs werd er wel gespeeld. Ik heb er wel eens met Eddie Boyle gespeeld. Maar dat werd ook gerund door Rikus Waskowski en Henry Wolf en zo. Een beetje die scene. Het was toch een soort van alternatieve scene van mensen die Sjauke Heins, kunstenaars, muzikanten, jazzmuzikanten en dat soort lui die op een gegeven moment hier een beetje in die wereld zaten. En het was eigenlijk een ontzettend leuke titel. Het was niet zo agressief allemaal op pilden en dat soort gouden hoeren en zo. Maar het was een leuke tijd. Die jazzavonds, daar heb ik altijd heel veel plezier aan gehad. Maar Jan en Adje, die hebben dat heel lang gerund. Het leuke was ook altijd dat s'avonds, zij ging wel heel vroeg dicht, eigenlijk 11 uur. Dan ging de hele meute naar die andere kant. Dat was een café, dat heet nou het café Amasitia. Maar die man die vond het al, het was een oude uitbater. Die vond het altijd prachtig als wij daar kwamen zo, met een hele club. En dan ging dan de bier en zo. Want dat mochten zij niet schenken en zo. Ja, heel af en toe werd er wel eens wat verkocht onder de toonbank. Weet je wel, stond er wel eens een fles besterkte drank die je dan in de cola kon gooien. Dat kon je dan niet controleren. En ik sliep daar ook vaak boven als op een gegeven moment te laat. Om weer terug te gaan naar Assen en zo.

0: Maar vele oude Groningers die zullen zeggen, en ook Assenaar, die zullen zeggen dat het legendarische koffiehuisje van Jan Heger en Adriaan Vierhoop wel kennen. Het was echt het begin van. Ook een beetje het begin van het einde van hun. Later kregen ze aan het verlengde Zuiderdiep, kregen ze daar waar de academie zit, kregen ze toen de kroeg. Nou, dat was de kroeg eigenlijk ook. Daar gingen dan later de mensen die toen in het koffiehuisje zaten, die gingen allemaal daar naartoe. Toen, en het was in het begin een heel gezellig café en er zaten mensen te schaken en dat soort dingen. En er werd ook dezelfde muziek gedraaid, een beetje het voorzet daarvan, natuurlijk wel wat moderner. Maar ja, op een gegeven moment deed daar toch de doop zijn intreden en ik kwam daar toch heel vaak. En het moment dat mensen, goede vrienden van elkaar, die daar door de tijd heen altijd bij elkaar kwamen, elkaar begonnen te bestelen toen om dan aan doop te komen. En de eerste verslaafden hun intreden deden, toen vond ik het eigenlijk wel welletjes, want dat ging mij eigenlijk een beetje te ver. Niet dat ik zo'n brave bos ben, maar ik had geen zin aan dat circuit en zo. Want dat ging toch al naar het criminele toe.
1: Zei Simon Vinken ook alweer een slijtage aan het geweten?
0: Junks, die hebben echt slijtage aan hun geweten. En er zijn ook een heleboel lui die ben aan de naald blijven hangen. En ik ken een aantal, die zijn dus eindelijk ook de kapot aan gaan. En het viel toen ook een beetje uit elkaar en zo. Jammer genoeg. Later is dat café, Jan en Atje, die zijn ook uit elkaar gegaan. Is het café opgeheven. En later is Jan nog eens weer begonnen met het café aan de andere kant. Richting Damster Diep, Sandino. Maar dat heeft ook zijn tijd geduurd. En het laatste wat ik hoorde van Jan Hekert was dat hij een paar omleidingen had. Ja, een heleboel van die mensen die zijn er dus, echt weg. Die scene is er niet meer, er is een hele andere scene voor in de plaats komen. Moet je zeggen dat ik ook niet zo vaak meer in Groningen kom. Eigenlijk meer voor Scholten of zo, hier de boekhandel waar ik dan eindeloos kan rondlopen. Maar verder heb ik hier niet zo gek veel te zoeken.
2: Don't Know Which Way To Go van QB and the Blizzards. Dat was het nummer wat hij hoorde in de bijdrage over het koffiehuis van Jan en Atje aan het Boterdiep in Grunning. En door met deze aflevering van Harry's Blues aanzien en de kom. Zoals altijd maakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
3: On Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
4: De Del Rays, dat was een band uit Illinois en niet zomaar een band. Ze stonden in Amerika in het voorprogramma van The Beatles en dat leverde de band een contract op bij Stax Records. En gitarist Steve Cropper werd de producer. De Del Rays. Fortune teller.

Del Rey's Fortune Teller. Iedere stad in Amerika had een Sam en Dave-achtig duo. En Ben & Spence, dat was een anoniem duo uit Miami. Maar later zou Ben beroemd worden, want deze Ben Moore werd later Bobby Purify in het duo James en Bobby Purify. En daarna weer ging hij als soloartiest verder onder zijn eigen naam Ben Moore. Maar hier is hij nog onderdeel van Ben & Spence, Long Ago.

Suspense, Long Ago. Dan Penn is een geniale songwriter. Dark End of the Street schreef hij voor James Carr. Do Right Woman, Do Right Man voor Aretha Franklin. You Left the Water Running voor Wilson Pickett. I Hate You voor Bobby Bland. Time I Took a Holiday voor Nick Lowe. En Out of Left Field voor Percy Sledge. Maar Dan Penn schreef die nummers eigenlijk voor zichzelf, want hij is gewoon een mislukte zanger. Dan Penn, Take Me Just As I Am.

Ben, take me just as I am. George Jackson uit Mississippi werd ontdekt door Ike Turner. Hij was niet alleen een goede zanger, maar ook een goed componist. Want hij schreef ook nog nummers voor Bobby Bland, C.T. Hill, The Ovations, Spencer Wiggins, James Carr en Johnny Taylor. Maar hier is George Jackson als zanger. Back in my arms.

George Jackson, Back in My Arms. Billy Young, dat was een zanger uit Texas, maar hij verhuisde naar Macon in Georgia. En daar ontmoette hij Otis Redding. En Otis Redding werd niet alleen zijn mentor, maar ook zijn songwriter en zijn producer. Dit is de laatste opname die hij maakte uit 1984. Billy Young, Feed the Flame.

The Flame. Herman Moore, dat was een local hero uit Detroit, en hij nam ooit een eigen compositie op in de Fame Studios in Alabama. En dat is intussen een collector's item, want de single staat te koop op internet voor $250. En 60 jaar na de opname verscheen het nummer plotseling op het verzamelalbum This Is Fame, Herman Moore.

zijn vertrek uit Blood, Sweat and Tears keerde David Clayton Thomas vanuit New York terug naar Toronto en voor het grote publiek verdween hij uit beeld. Maar in Canada is hij nog steeds actief. Dit is een cover van Ray Charles, David Clayton Thomas, Hard Times.

Clayton Thomas, Hard Times. Geneva Magnus uit Detroit, Michigan, is het best bewaarde bluesgeheim van Amerika. In haar geboorteland is ze een grote ster, maar Europa weigert haar te ontdekken. Dit is een cover van Delbert McClinton. Geneva Magnus, You Were Never Mine.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: All I Got Left van Chris Bergson is het album van deze week. En Chris Bergson heeft in New York zijn eigen band. Maar dat is tevens de begeleidingsband van zanger Alice Hooks. En samen zingen ze tijdens die shows bluesy vertolkingen van Sam & Dave nummers. Dit is een bluesy vertolken van een Bob Dylan nummer. Chris Bergson, Blind Willie McTell.

Chris Bergson, Blind Willie McTell. Lee McBee uit Kansas City was de zanger van Mike Morgan en The Crawl. En daarnaast had hij ook nog een eigen band, Lee McBee and The Passions. Hij toerde met Bonnie Raitt, Doug Sam en Johnny Winter. En was net begonnen met een nieuwe band toen een hartstilstand tijdens het zwemmen een eind aan zijn leven maakte. Lee McBee, solo.

Dee McBee, Soul Deep. Zanger Willie DeVille overleed in 2009 in New York op 58-jarige leeftijd. De zanger uit Connecticut werkte jaren in de Lower East Side in New York en later ook nog jaren in New Orleans met zijn band Mink DeVille. Dit is een klassieker van Benny King. Mink DeVille, Stand By Me.

Mink DeVille, Stand By Me. Andy Fairweather Low, dat is een zanger-gitarist uit Wales. Hij speelde onder meer bij Roger Waters, Van Morrison, Eric Clapton, Bill Wyman, Jerry Rafferty en George Harrison. Maar hij begon ooit met deze hit als zanger van Eamon Corner, Gin House Blues.

Eamon Corner, Gin House Blues. Otis Redding was een groot fan van Sam Cooke. En Otis Redding kwam op 10 december 1967 om het leven bij een vliegramp in Lake Madison, Wisconsin. Maar dit was een eerder opgenomen eerbetoon aan zijn held die in 1963 al om het leven kwam. Otis Redding met een nummer van Sam Cooke. The Change Is Gonna Come.

0: Otis Redding, A Change Is Gonna Come. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braam, stedentechniek, en Freek Medendorp coördineerde de playlist. We sluiten het programma af met blueslegende Jimmy Witherspoon. En hij zingt Times Getting Tougher Than Tough als duet. En hij vertelt u zelf met wie hij het duet zingt.
1: Long John Baldry, where are you? Come on up here. I met John in London 30 years ago. He recorded this tune. I'm gonna ask him to join me, and we're gonna try to do it. Okay? Losing sleep? Huh? Come on, two, three.

man. John, love you. Thank you. Love you. We all. Love you. We all.

0: Archeologen zeggen wel eens, als wij het niet weten, dus als we er geen kennis van hebben, dan plakken wij het label religie erop. Ja. Dan zal het wel iets met religie te maken hebben.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die als van binnen raakt. En vandaag heb je daarvoor een heel Drents onderwerp bij de kop. En op een hele Drentse plekken, middenmaank, een hunebed.

0: Ja jongens, wij loopt hier het Hunebeddencentrum in Borgerud. Henk Klompmaker, ik ben hier de baas, zoals wij het zegt.
1: Ja.
0: Of jouw functie is directeur hiervan.
1: Ja, officieel heet dat zo, ja.
0: Ja. En wij wilden even naar het Hunebed lopen. Het Hunebed van Borger is de grootste, hè? Van alle hunebedden.
1: Van alle hunebedden in Nederland.
0: In Nederland.
1: Ja, en door met, omdat ze bijna allemaal in Drenthe liggen, dus ook het grootste van Drenthe.
0: Is er nog een of meerdere buiten de onze provincie?
1: Ja,
0: in Nederland dan, hè?
1: Ja, er zijn twee in Groningen nog te vinden. Eén in Noord-Laren, maar dat vind ik eigenlijk ook als Drenthe. En die andere die is ooit eens een keer fun in Heveskes Klooster. Dat was in 1986.
0: En waar is dat?
1: Dat is bij Delfziel. Er lag onder een terp lag een hunebed en een steenkist. Graf.
0: Ah. En hoeveel hunebedden zijn er in Drenthe? 54, dacht ik?
1: Ja, klopt precies. Niet alleen in Drenthe. Dus dan heb je het totale aantal. In Drenthe zijn er nog 52. En twee in Groningen.
0: En twee in Groningen. En buiten Nederland, komt er dan nog, bijvoorbeeld in Duitsland, net over de grens, komen ze daar ook naar voor?
1: Ja, zeker. Ja, dat moet eigenlijk geheim blijven. Maar in Duitsland heb je er nog meer dan hier.
0: Is dat zo?
1: Ja, Emsland heeft er ongeveer 60. Waaronder een paar die groter zijn dan deze van Borger. En alleen dat is niet zo algemeen bekend als in Drenthe. Omdat die natuurlijk een meer toeristische waarde vertegenwoordigen.
0: En ergens anders ook nog, Denemarken of zo?
1: Ja, je kunt eigenlijk hunebedden vinden over heel Europa verspreid. Van Scandinavië tot aan Corsica toe.
0: En die cultuur, het Trechterbekervolk, was dat toch?
1: Ja, in de noordelijkste...
0: Precies,
1: de Trechterbekercultuur naar het aardewerk wordt dat genoemd. Die vind je vooral in Zuid-Zweden, Denemarken, Duitsland en Nederland.
0: En de mensen die hunebedden gebouwd hebben, waren die ook nog gekoppeld aan elkaar? Is het één stam of zoiets?
1: Er is heel veel niet duidelijk over die periode, omdat archeologie nou een keer dat soort oplossingen niet heeft. Wij denken wel dat met name de Denen, dat die op een gegeven moment dat daar een bevolkingsoverschot was of wat dan ook. En die hebben dus het gebruik van het bouwen van hunebedden meegenomen naar Drenthe.
0: Nou staan we hier middenin een hunebed. Ik bedoel, ja, eigenlijk was dat natuurlijk niet zo. Hè? Ik bedoel, hier zat aarde overheen.
1: Ja, het was helemaal dicht.
0: En het zijn dus natuurlijk...
1: De bovenste stenen die waren er wel bovenuit. Dus,
0: die zag je er boven.
1: Ja. Dat
0: de paapeloze kerk in Schoonlo, dat geeft nog ongeveer weer hoe het was, niet?
1: Dat is een voorbeeld van, met name om dat Van Giffen, die dat gebouwd heeft, professor Van Giffen, die dacht nog dat het onder een heuvel lag. Tegenwoordig denken we dat de dekheuvel, dus de zandheuvel, tot aan de onderkant van de dekstenen reikte. Dus het is eigenlijk een voorbeeld van een theorie uit het verleden.
0: Van Giffen was de man die een heleboel werkte. Waterbolk heeft hem toen min of meer opgevolgd.
1: Ja.
0: Die tumulies en zo die je bijvoorbeeld bij Ballo hebt. Heeft dat ook te maken met het Trechterbekervolk? Of is dat alweer later?
1: Dat is veel later. Ja. Dus het tumuliebosje tussen Rolde en Ballo. Ja. Dat is, ik denk, zo'n 800 voor Christus. En als je het over hunebedden hebt...
0: 5000?
1: Dan hebben we 5000 jaar zitten tussen nu en de hunebedden, ja.
0: Dat is 5000 jaar voor Christus. De
1: 3500 voor Christus.
0: 35, nou, zou je kunnen vergelijken. Wij zijn allebei op Kreta geweest, hè? Met het... met B-lineair of zoiets.
1: Ja, nou, het mooie is natuurlijk...
0: De Minoïsche tijd.
1: Ja, de Minoïsche tijd. Kreta is ook een prachtig voorbeeld van de combinatie van mythologie en archeologie.
0: Ja.
1: Ik vind eigenlijk dat in Drenthe ook wel eens

0: wat kan worden verbeterd.
1: Ja?
0: Ja, ik vind het die... Kijk, wij weten van Hunebedden natuurlijk niet zo heel veel. En er zijn wel allerlei mythologische verhalen van.
1: Ja, ja, dat weet ik ook niet eigenlijk.
0: Als nee, ja, de meeste Drenten die denken dat het alleen maar Ellert en Brammert waren. En verder
1: en de Witte Wieven en zo.
0: De Witte Wieven.
1: Ja.
0: Maar er zijn wel oude verhalen, ook over het Hunebed van Rolde bijvoorbeeld. Waar ze dan mensen onderdoor joegen, zeggen ze, van buiten Drenthe. Hè? Dus buitenlanders. En die werden dan met stront bekogeld. Dus dat bent toch wel interessante verhalen. Bovendien heb je natuurlijk toch ook in de periode nadat het bouwd is. Dus na de trechterbekercultuur is er natuurlijk miljoenen mensen ben er aan het Hunebed voorbij
1: getrokken, ja.
0: En die hebben er allemaal een of andere inspiratiebron aan ontleend. En dat is in de muziek, maar dat is ook in de kunst en in de poëzie.

0: Ja, het is een beetje heilige grond natuurlijk, hè?
1: Ja. Ja, het is in elk geval wel magisch.
0: Ja, want ik heb wel eens een keer met Jan Akkerman, bekend gitarist in Nederland, bij een hunebed staan. Die had nog nooit een hunebed gezien. En dat was het hunebed van Ballo, tussen Ballo en Lonen, zou je zeggen. Ja. En die zegt, Jan zegt, ik moet eigenlijk een versterker hebben. Ik voel vibratie, ik moet hier spelen of zoiets.
1: Ja. Ja.
0: En ja, dat misschien is het ook een soort van uitstraling. Ik heb ook wel eens...
1: Heb jij alles bij een hunebed gespeeld of niet?
0: Nee.
1: Maar moet dat niet een keer wezen dan?
0: Ja, dat zou misschien wel eens een keer kunnen, ja.
1: Een beetje akoestisch.
0: Akoestisch, ja. Dat is misschien nog wel eens een keer te doen.
1: Kijk, de akoestiek van dit gebiedje rond het hunebed van Borger is gewoon geweldig mooi. 'S Avonds is het magisch.
0: Dat zou net zoiets wezen als het amfitheater in Epidaurus bijvoorbeeld.
1: Yes.
0: Op de Peloponnese, waar ik ook al een aantal keer geweest ben.
1: Ben ik ook geweest, ja.
0: En waar je dus in het midden...
1: Ja.
0: Eigenlijk een als je een lucifer afstrijkt, dat je... Want mijn vriendin stond hem helemaal boven.
1: Ja.
0: En er was toen zo'n groepsrondleiding. Ja. En kon je helemaal horen.
1: Ja.
0: En toen dacht ik, hier zou ik wel eens een keer willen spelen. Weet je wel. Dat is zo... En dat is 500 jaar voor Christus gebouwd. Dus dat is een enorme akoestiek.
1: Ja.
0: Ja, dit is natuurlijk ook een beetje... Want ik heb nog wel eens met iemand... Met een Ambonese jongen, hij is helaas overleden, Victor Padicina. Gezegd van, we gaan een keer naar het hunebed toe, daar in het bos bij... daarachter Schiborghuut. Hoe heet het bos nog maar weer?
1: Knippersbos.
0: Knippersbos, daar staat er ook een.
1: Ja, klopt.
0: Ze moet je midden in de nacht heen gaan om 12 uur. Ik verzon maar wat, maar Victor die durfde daar niet naartoe. Die was waarschijnlijk een beetje animist of zo. Maar ja.
1: Nou, we hebben hier wel eens één keer per jaar hebben we hier, dan doen we akoestisch hier bij dit hunebed wat. En de vleermuizen en de vogels die houden zich stil op het moment dat het gespeeld wordt. En als jij uitgespeeld bent, dan beginnen ze allemaal weer. Het is werkelijk magisch.
0: Ja, dit is natuurlijk ook, dit is ook een prachtige plek, hè?
1: Ja.
0: Hoeveel mensen kom je nou per jaar?
1: Bij dit hunebed schatten wij dat er tussen de 70.000 en 75.000 mensen per jaar komen. Maar dit is ook wel het meest bezochte hunebed. En als je alle hunebedden op zou tellen, ik denk dat een paar honderdduizend mensen wel per jaar een hunebed zien.
0: Zou je kunnen zeggen dat Drenthe de eerste, eigenlijk eerste cultuur had hier in Nederland?
1: Nou,
0: of moet je af gaat het ergens anders nog verder en ergens anders over of zo?
1: Laten we zeggen, wat er aan oudheidkundige overblijfselen in Nederland te vinden zijn, dan zijn de oudste monumenten zijn gewoon de hunebedden.
0: Ja.
1: En het waren de eerste boeren in dit gebied. Dus de ontwikkeling is sindsdien, nou, dat ken je ook, tot op de dag van vandaag hebben we met boeren en met problematiek te maken. Maar die problematiek die is dus begonnen, zeg maar, in de tijd van de hunebedbouwers.
0: Maar ja, dan, men roept in het Westen nou altijd boeren en zo, maar toen waren hun er dus nog helemaal niet. Dus eigenlijk zou die scheldnaam eigenlijk een erenaam moeten wezen.
1: Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Ik vind ook dat, laten we zeggen, wat die boeren hier gepresteerd hebben, en dat kun je zien aan hoe ze het gebouwd hebben, zonder hydraulische werktuigen, zonder dat het wiel was uitgevonden. Dan daar kun je een puntje aan zuigen. Dus wij moeten die cultuur absoluut niet als primitief afschilderen.
0: Nee, dat vind ik ook. Maar dit hunebed is de grootste.
1: Ja.
0: En je hebt hier deze deksteen, die ben natuurlijk enorm... Ja, jij zegt nou wel, want dat is natuurlijk altijd de vraag... van de meeste mensen die op een gegeven moment... hoe hebben ze dat nou gedaan?
1: Ja.
0: Ik bedoel, dat is...
1: Ja, er zijn allerlei theorieën
0: over natuurlijk.
1: Ja, ja. Nou, het mooiste zou wezen als je dat gewoon eens een keer in de praktijk zou toetsen. Hè? We hebben het hier wel eens op het centrum gedaan met een steen van 2 of 3 ton. Nou, dat is dus niet vergelijkbaar met dit hoor. En dan overrollende paaltjes. En dat wil heel goed. Alleen het probleem is, hoe krijg ik die steen in beweging? Heb je hem één keer in beweging, dan gaat het heel goed. Maar ja, je hebt hier over stenen van sommige van 20 ton of 15 ton. Ja,
0: dit zijn enorme stenen.
1: Ja, dat is wel even wat andere koek. Ja. Maar als je daar dan weer wat meer mensen bij hebt, want je kunt met een computer ook een hoop uitrekenen. En in Duitsland hebben ze een keer uitgerekend dat voor een beetje een hunebed, en dan heb je het niet over zo'n groot als deze, maar daar heb je 100 man voor nodig en die zijn dan 3 maanden aan het werk. Dus dat is wel even een klus.

0: Hoe groot was zo'n leefgemeenschap nou, denk je?
1: Die waren waarschijnlijk veel kleiner. Dus
2: ja,
1: je moet,
2: dus moesten mensen van buiten
1: op. Ja, er moet een soort saamhorigheid wezen in de dorpen of de nederzettingen in de omgeving. En nou ja, wie het meest succesvol kon samenwerken met anderen, die bouwde het grootste Unibed.
0: Ja, ja.
1: Dus hier moet het meest succesvol, in Borgen moet het meest succesvol zijn samengewerkt.
2: Je zou de, ja, dat is mooi.
1: Ja, dat
2: zou, of zou het ook over rijkdom gegaan zijn? Nog? Die club die hier zat, misschien rijker was, dat ze die anderen ook.
1: Ja.
2: Of was dat gewoon, ja, toen was er natuurlijk, er waren er geen munten natuurlijk. Of,
1: munten waren er niet.
2: Er was gewoon ruilhandel natuurlijk.
1: Ja, sociaal onderscheid ja. Ook
2: in,
1: nauwelijks.
2: In ruil voor.
1: Ja, ik denk wel dat er invloedrijke figuren geweest zijn. Want vroeger dachten we altijd van nou, iedereen wordt ongeacht zijn persoon bijgezet in het Hunebed. En daar stapt men de laatste tijd toch wat
2: dat
1: van af.
2: Dat is niet zo.
1: Nee. Het aardewerk wat je erin vindt is van alle mogelijke kwaliteit. Dus goed en slecht en groot en klein, wat je maar kunt verzinnen. En dat is waarschijnlijk achtergelaten bij een ceremonie. Dus je zet iemand bij, een belangrijke figuur, een priester, een stamleider of iets dergelijks. En je laat uit piëteit met de doden, laat je aardewerk wat je meegenomen hebt uit je dorp, dat laat je achter in het Hunebed. En nadat je een maaltijd hebt genuttigd of gedronken hebt. Dus waarschijnlijk was het ook niet een kwestie van verdriet of wat met dood vaak geassocieerd wordt, maar ook een beetje feest.
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Zo kun je er tenminste naar kijken.
2: Ja, en in het oude Egypte, daar was het dan toch wel meer meerdere glorie van.
1: Van de farao.
2: Ja, die bijna goddelijk was.
1: Ja,
2: dus dat,
1: ja.
2: En daar werden de mensen dus die het bouwden dan ook uiteindelijk afgemaakt.
1: Ja.
2: Om het maar eens
1: cru te zeggen. Ja, precies. Die mochten dan de ingang niet weten.
2: Nee, dus, en dat was hier dus helemaal niet zo. Dus.
1: Dat denk ik niet, nee.
2: Dat
1: maar
2: een stuk
1: het is wel.
2: Verhalen,
1: ja, dat neem ik ook aan. In elk geval socialer.
2: Ja.
1: Het is wel zo dat een Hunebed had meer waarde dan alleen maar graf natuurlijk. Want het was zo'n markant gegeven in het landschap, ook toen al, dat je er ook meer dingen mee wil uitdrukken. Dus ook van die boeren, die hadden natuurlijk geen prikkeldraad nog. Dus die gaven daarmee aan van dat is ons gebied. En kijk eens, wij zitten hier al heel lang. Onze voorouders zijn hier begraven. Dat is ons gebied.
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Dus het was ook een soort eigendoms aanspraak op de grond, zeg maar. Het
2: zoals de Indiaan met paaltjes gebieden, Baton Rouge en zo, het rode paaltje.
1: Ja.
2: Dat die ook een marking stone, zou ik maar zeggen.
1: Ja, je markeert wat.
2: Ja, markeert
1: dus,
2: wat.
1: Ja. En later zijn die grafheuvels waar we het net over hadden, daar zijn later eeuwen ook nog weer markenstenen opgelegd. Dus die hebben eigenlijk ook altijd die functie wel gehad.
2: Ja,
1: door de eeuwen heen.
2: Ja, ja, ja. Ja. Ik hoor ook nog wel eens dat mensen, en dat hoor je tegenwoordig niet alleen over Hunebed, maar dat de mensen weer zo brutaal zijn om stukken eraf te slaan of zo. Gebeurt dat nou nog wel eens?
1: Ja, helaas wel. Ja, bij dit Hunebed niet. Het vreemde is dat hoe meer mensen bij een Hunebed komen, hoe meer ze elkaar in de gaten houden.
2: Ja, ja.
1: En
2: ja.
1: Je hebt het Hunebed van Steenbergen. Bij,
2: ja, dat kleintje
1: tussen
2: daar.
1: Rode en Dorf.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: En die ligt wat afgelegen. En daar zijn, ik dacht anderhalf jaar geleden of zo, een aantal stukken afgehakt. En ja, dat is natuurlijk dramatisch. Dat vind
2: ja,
1: ik vreselijk zoiets.
2: Ik snap het ook niet. Wat een lol eigenlijk. Ik bedoel, hè?
1: Ja,
2: maar dus, dat,
1: ja, dat hou je toch niet voor mogelijk. Alles wat onze maatschappij oplevert, dat gaat ook voorbij aan Hunebed natuurlijk.
2: Ja.
1: Zo werkt het ook wel weer een beetje. Maar het is dus zo, hoe stiller het Hunebed ligt, hoe meer risico's het eigenlijk loopt. En dat is wat tegenstrijdig. Je zou denken van toeristische druk, dat is erg. Maar eerder is het zo dat als er niemand komt, dan kun je ongemerkt doen wat je ermee wilt.
2: Ja, ja.
1: Dus het is eerder omgekeerd. Ik vind het ook wel vreemd, maar het is wel zo.
2: Nou ja, ik begrijp dat wel eigenlijk.
1: Ja.
2: Ja, want dan is de sociale controle toch groter en zo.
1: Ja, precies. Dus wij proberen hier ook altijd paspoorten uit te geven. Kinderen beweren, die moeten dan vragen beantwoorden. En dan moeten ze een handtekening zetten. We zullen nooit op een Hunebed klimmen. En dan komen ze hier met een paspoort en dan jagen ze andere kinderen van het Hunebed. En zeggen van, je moet naar het centrum gaan en een paspoort halen.
2: Ja.
1: Dus dat werkt wel.
2: Hoe lang is het centrum hier nou, Hein?
1: Dit centrum staat hier vanaf 1987. Dus een dikke 13 jaar staat het er nou. Het is een keer verbouwd in 95. Nou, en we hebben een groot plan om eigenlijk een compleet nieuw museum te bouwen in deze omgeving. om, laten we zeggen, nog meer duidelijkheid te geven over
2: en alleen die eerste dan cultuur. Over Hunebedden of misschien ook nog.
1: Nou, wel met uitlopers. Wel
2: ja,
1: met uitlopers.
2: Iets anders over Drenthe en zo.
1: Ja, ja, precies. Dus het begint natuurlijk met die hunebedbouwers die het land, laten we zeggen, beïnvloeden. Die eerste zwervers, jagers, verzamelaars, die hebben niet zo'n greep op het landschap gehad. Dus het landschap is naar de hand gezet te beginnen bij de hunebedbouwers. En dat is na die tijd met alle andere boerenculturen die erop volgden eigenlijk steeds intensiever geworden tot op de dag van vandaag. We vinden nergens meer een stukje natuur, ongerepte natuur. Het is allemaal aangelegd.
2: In cultuurland. Ja.
1: De woeste
2: grond in Drenthe is weinig gereduceerd tot 25%.
1: Ja, nou ja, je hebt hier daar nog wat stukjes heide en zo. Ja. Maar het is ook alweer gecultiveerd en in ieder geval door mensenhand aangelegd. En die ontwikkeling is begonnen in deze periode. Dus we willen in het museum ook laten zien wat is er daarna gebeurd.

0: Wat voor mensen krijgen jullie hier nu? Van allerlei pluimage? Of...
1: Ja, ja, in principe.
0: En nou, ook wel mensen uit het buitenland?
1: Zeker, dus ongeveer 6% komt uit het buitenland.
0: Ja.
1: En het leuke van ons centrum is, vind ik tenminste het leuke, meestal hoor je het museum alleen maar hoger opgeleiden trekken. En bij ons komt eigenlijk iedereen. Dus dat heeft ook te maken met de nabijheid van het Hunebed. Iedereen picknickt hier graag of vindt dat iedereen in elk geval een keer geweest moet zijn. En dan komen ze ook bij ons wel binnen.
0: Ja, en gaan er ook mensen mee en vertellen iets of zo? Kun je ook,
1: ja. Ja, we hebben gidsen die speciaal opgeleid zijn om het verhaal achter die Hunebedden. Daar gaat het natuurlijk om. Het is nou een bult steen en het nodigt ook vaak wel uit om te klimmen. En nou, iedereen vindt het wel imposant, maar je moet eigenlijk het verhaal erachter vertellen. En de verhalen maken dit soort monumenten interessant.
0: Ja, want daar hadden we het nog net over. We hadden het even over Kreta en we hadden het over mijn oude geschiedenisleraar. En waarom ik er eigenlijk op een gegeven moment toegekomen ben om daar nou langzamerhand al 15 jaar naartoe te gaan. En ja, die man die kon prachtig vertellen. En geschiedenis moet je eigenlijk op die manier vertellen. Hè? Hier kun je natuurlijk ook een prachtig verhaal kwijt.
1: Ja. Als je dus alleen maar een Hunebed presenteert als een graf van oude steen, ja, dan is het verhaal niet verteld. En bovendien komt het verhaal dan ook niet over. Dus het is puur een kwestie van de oude geschiedenisleraar die ik zelf ook had. Ik had ook meester Daan, die kon geweldig vertellen. Ja, en dat verhaal moet je ook als museum moet je dat uitdragen. Het gaat om het verhaal.
0: De Drenten zelf, hoe staan die hier daar tegenover? Ik bedoel, kijk, want heel vaak wordt Drenthe ook geassocieerd met oude ambachten, schapen op heide en Hunebedden.
1: Ja.
0: Zo van...
1: Beetje oudbollig.
0: Ik bedoel, ik kan me voorstellen, dit is natuurlijk super oud, maar het is niet oudbollig, vind ik dus.
1: Nee, dat vind ik ook niet. Maar het is wel zo dat Drenthe ben erg bescheiden. Hè?
0: Ja, maar de Drenthe hebben ook wel de neiging om hun eigen beschaving een beetje... Daar heb ik het wel eens met Albert over, die hier de boel opneemt. Om dat wat te negeren. En zo.
1: Ja,
0: in dit geval gebeurt dat dan ook? Of?
1: Nou, in principe, als je kijkt naar hoeveel...
0: Zijn ze er wel trots op eigenlijk?
1: Ja, er ben veel Drenten zeer trots op Hunebedden. Ja. En dat is ook terecht, vind ik. Ik bedoel, het is onderdeel van Europese cultuur. Het zijn de oudste monumenten van ons land. Bijna iedereen kent ze. Maar tegelijkertijd, en dat is ook politiek gezien... zijn we er niet zo trots op dat we er echt een geweldig verhaal van naar buiten brengen. Dat is wat meer naar binnen gekeerd. Ja, Hunebedden, nou ja, het is oudbollig, het is oud. Dus nou ja, niet te veel gedoe. Zand erover, zeggen ze dan.
0: Ja. Dat is toch
1: dat wel... vind ik niet terecht.
0: Nee, dat vind ik ook niet. Want de geschiedenis is toch ook een beetje... Ja, je geweten, zeg ik altijd maar.
1: Ja, roots.
0: Als je dat niet kent, dan wordt de rest ook niks.
1: Nee, zo is het. Zo is het. En als
0: kunnen we hier nog meer zien eigenlijk?
1: Nou, dit is het terreintje eromheen. Ja. Het is natuurlijk wel zo dat alles wat hier groeit zo langzaamaan, dat is van latere tijd. Het Hunebed oorspronkelijk lag veel opener.
0: Ja.
1: En we zijn nu met een werkgroep Hunebedden bezig om te kijken of we de terreintjes rondom Hunebedden, of we die niet nog wat groter kunnen maken.
0: En, van wie is het eigenlijk? Van de gemeente Borger in dit geval? Of wat nou aan hun? Of wat is het nu?
1: Nee, het is, vroeger was het altijd provinciaal eigendom. Die hebben ze in de 19e eeuw hebben ze allemaal gekocht van de markengenoten.
0: Ja,
1: dus toen waren ze gewoon van de mensen, zeg maar.
0: Ja.
1: En tegenwoordig is dit Hunebed in elk geval en de meeste in bezit van het Drents landschap.
0: Aha, ja. Prima.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, dat vind ik ook een goede zaak. Omdat cultuur en natuur in dit soort opzichten toch heel vaak met elkaar samengaan. Heel veel Hunebedden liggen in prachtige natuurgebiedjes.
0: Ja,
1: Papeloze kerk
0: enzovoort. Ja, dat valt mij altijd wel op. In Rolde mooi vlak achter het kerkhof.
1: Ja.
0: Ook een heel mooi plekje. En dat Hunebed van Loon...
1: Op een prachtige... Ja, dat noem je ook wel mooi nop, ja.
0: Ja. Ja.
1: En een Papeloze kerk vind ik ook met slende zand. En daar heb je dus ook andere overblijfselen van latere tijd die daar nog liggen. En,
0: ja, die Papeloze kerk is natuurlijk ook, heeft iets te maken met de Hagepreek. Dat is dus de hervormde
1: Ja, en dat is ook weer zo'n verhaal.
0: Ja, dat is toch alweer, dat is veel en veel later natuurlijk, ja. Maar dat is een heel ander verhaal natuurlijk.
1: Precies. Dus de Hunebedden, daar zijn culturen aan voorbij getrokken. Mensen hebben daar, elke generatie heeft daar weer zijn eigen idee over. Heeft er vroeger iets aan toe. De ene keer vinden ze het niks. De christelijke cultuur heeft wel eens gezegd, het zijn heidense monumenten, dus breek ze maar af.
0: Ja, goed, ik bedoel.
1: En zo heeft elke tijd.
0: Je zou dan kunnen zeggen van de christelijke cultuur is veel later ontstaan.
1: Ja, zeker. Dus, dat is in elk geval zeker, ja. Ja.
0: Als de schepper er geweest was, dan had hij misschien toch al eerder geweest. Misschien hebben die lui wel helemaal ongelijk dan.
1: Ja. Nou, waarheid.
0: Want de wereld bestond toch al veel langer.
1: Ja. Dat denk ik ook. Maar in ieder geval, wat ik heel interessant vind, en dat zie je terug in de dichtkunst, maar ook in de literatuur. Ook Nederlandse grote schrijvers die zich bezighouden hebben met Hunebedden. B.F. Hermans.
0: Hermans wel, ja.
1: Nooit meer slapen.
0: Nooit meer slapen, dat is die stille tocht naar Noorden toe. Ja.
1: Nou, daar staat dus ook een verhaaltje in over de Hunebeddenbouwers. Ja. Ik vind dat heel interessant om die aspecten ook aan de orde te krijgen. En hetzelfde geldt met muziek. Egbert Meijers heeft hier ook opgetreden voor dit Hunebed. En dat is magisch. Dus ik vind dat jij dat ook maar eens moet doen.
0: Ja, daar moeten we het toch maar eens een keer over hebben.

0: Dit waren, men zegt, heidenen. Maar is het bekend, is er iets over bekend wat ze dan aanbeden of wat hun...
1: Nou, niet zeker.
0: Nee.
1: Niet zeker. Kijk, archeologen zeggen wel eens, als wij het niet weten, dus als we er geen kennis van hebben, dan plakken wij het label religie erop.
0: Ja.
1: Dan zal het wel iets met religie te maken hebben. Het is ook wel heel aannemelijk. Want
0: maar,
1: waarom,
0: maar als je niks weet of zo, ik bedoel, ik vind ik altijd wel aardig. Ik bedoel...
1: Dan kun je je fantasie ook een beetje...
0: Ja, maar ik ben bijvoorbeeld niet godsdienstig opgevoed, hè. Dus ik heb er ook helemaal geen last van eigenlijk. Van als je al die andere mensen, die schrijvers hoort, die dan... En al die mensen, die hebben dan een probleem. Ja. Die mensen hebben dus dat probleem ook niet gekend. Die hebben misschien toch wel wat makkelijker in de wereld gestaan of zo.
1: Nou, in elk geval, ja, ik ben dus ook niet religieus opgevoed. Maar ik denk wel dat het, als je kijkt naar hoe hun gewone huizen eruit zagen, waren gewoon van hout.
0: Ja.
1: Maar vrij simpel te bouwen, die verplaatsen ze ook regelmatig. En om dan zoveel moeite te doen om je doden in op te bergen, dan moet er iets meer zijn dan alleen maar een kerk afbouwen.
0: Ja.
1: En dan ook nog dat er bijna al die hunebedden oost-west liggen met ingang op zuiden. Dus dat, ja, er zijn wel een hoop aanwijzingen.
0: Wat zou dat nou wat voor betekenis zou dat kunnen?
1: Ja, laatst hoorde ik ook weer van iemand die zei van... Want Van Giffen dacht van, het heeft met de opkomst en het ondergaan van de zon te maken. Nou, dan zet je een lijn en aan de zuidkant doe je de ingang.
0: Ja, het kan zo iets met warmte hebben kunnen te maken. Ik bedoel, een specht die tikt altijd aan de zuidkant van een boom. Of een ingang van een mierenbult is ook altijd op zuin.
1: Ja, maar die mensen leven natuurlijk wel dicht bij de natuur. Ja. Dus die zullen wel dingen afgekeken hebben. Dat kan best, ja. Nou, dat is ook nieuw voor me.
0: Nou ja, ik bedoel, dat heb ik dan weer van meneer Kroeze geleerd vroeger.
1: Ja.
0: Van mijn biologieleraar. En het was een heel bekende, de Kroezehof in Assen. Jo, dat was een mooie man ook, een lieve man. Dan ben ik toch blij dat ik dat allemaal, als ik dat zo hoor en zo, dan weet ik ongeveer wat fluit.
1: Nou ja, die onderwijzers en leraren die zijn altijd belangrijk voor je verdere vorming.
0: Ja.
1: En Van Giffen was ook nog bioloog erbij.
0: Die was ook nog bioloog?
1: Ja, dat is wel toevallig. Ja. Dus archeologie en biologie met elkaar verbonden.
0: Ja. Nou, dit was toch... Nou, heen. Ik hoop dat hier nog heel veel bezoekers komen. En ik hoop dat het heel goed gaat met de uitbreiding ook van het centrum. Want ik als Drent vind dat natuurlijk hartstikke mooi. Maar ik hoop dat heel veel Nederlanders het ook heel prachtig mooi vinden.
1: Ja, ik vind dat deze cultuur het in elk geval verdient. Om een echte geweldige museale vertaling te krijgen van het verhaal.
0: En wanneer zou die plannen dan van de grond moeten komen? En wie moet dat... Waar haal je het geld weg trouwens? Dat is natuurlijk ook...
1: Ja, de bekende vraag. Grotendeels van de overheid, wat uit het bedrijfsleven. Maar goed, dat is in Drenthe natuurlijk niet zo breed vertegenwoordigd. En wanneer moet het klaar zijn? Nou, zo snel mogelijk. Dus wij hebben de plannen klaar. Dus we wachten nu op toestemming van de gemeente om te mogen bouwen.
0: En de gemeente Borger, wat is dat, waar zit dat nou bij? Dus wij zijn heringedeeld, hè?
1: Borger Odoorn is het.
0: Borger Odoorn,
1: ja. Echte plattelandsgebied.
0: Wij zijn nou A en Hunze, dus dat is weer...
1: En die
0: willen wel?
1: Ja, die willen wel.
0: Dat is in ieder geval niet verkeerd.
1: Het komt er ook wel, hoor. Maar alles duurt in dit land altijd zo lang. Helaas. Maar met het oog op de hunebedden is het natuurlijk maar een fluitje van de cent.
0: Ja.
1: Qua tijd.
0: Ja, wij moeten dat eigenlijk goed preserveren, zo zegt ze wel eens. De preservation. Dus, Hein, ik wil je bedanken voor dit gesprek. Hier bij het mooiste hunebed van Nederland.
1: Ik zou jou graag nog eens een keer uitnodigen om hier op te treden.
0: Ja, dat moeten we dan maar eens een keer bekijken hoe dat kunnen, in wat voor vorm we dat kunnen gieten.
1: Het is hier altijd mooi weer.
0: Ja, en ik zou zeggen bedankt namens Radio Drenthe en de vrijzinnige protestantse radioomroep.
1: Jij ook bedankt.
2: De muziek die als je hoorde in het gesprek met Hein Klompmaker, directeur van het Nationaal Hunebedden Informatiecentrum, die muziek die was van zijn eigen keuze. De Buena Vista Social Club met Chan Chan. Pretty Maids All in a Row van Crosby, Stills, Nash & Young. Van Egbert Meijers van de cd Dröge Dunder, Eeuwig Paradies. En van Crosby, Stills en Nash, To the Last Whale van de LP Carry On. Harry Musquet, die heeft heel veel teksten geschreven. En ook vandaag pakten we er door weer een paar van.
0: Ja, we zitten hier weer in, het, in de kamer. Niet in de mooie kamer, zoals wij vroeger hadden, in het Veurhuis. Maar gewoon boven in het huis aan de bosrand. We kijken hier mooi in de tuin, in het mooie groen nou. Hier zo. En de vogels die zitten hier vlak onder het dak, de spreeuwen. Maar wij wouden nog even hebben over een paar nummers van de Blizzards. En ja, god, je kunt er eigenlijk niet om toe. Dan zou je de twee nummers nemen die eigenlijk het vaakst gevraagd worden. Die zelfs op begrafenissen gedraaid worden. Ja, vroeger mocht dat helemaal niet. Tegenwoordig mag het schijnt dat alles te kunnen. Maar vroeger werd meestal of de Internationale werd gedraaid. Of Bach, iets in de Matthäus of iets anders. Maar tegenwoordig kan ook, al jaren kunnen ook de Blizzards. En ja, de nummers die dan het meest gedraaid worden, dat zijn Window of My Eyes en Somebody Will Know Someday. Ja, twee nummers die uit het vroegere repertoire stammen. Eigenlijk Somebody Will Know Someday van de LP Groeten uit Grollo en die andere van Trip Through the Midnight Blues. Ja, beide gaan over een beetje over een voorbijgaande liefde, maar ook een beetje beschouwend. Van iets waar je wel over door gaat zeuren, maar wat toch niet weerkomt en zo. Niet de liefde als een zoet. Ja, er wordt zoveel over liefde gezongen en dan denk je, hoe durven de mensen het nog in hun mond te nemen? Het wordt zo'n cliché. Dus ik vermijd altijd in dingen die over liefde gaan, om het te meer zoet te maken. Zodat het, anders wordt het zo, ja, dan wordt het net zo'n porseleinen beeldje of zo. Deze liedjes gaan dus onderhuis toch over liefde. En geef me heel goed weer wat het gevoel op dat moment was. Dat vind ik zelf ook nog steeds hoor. Ik bedoel, ik vind prachtige liedjes. Er wordt heel vaak toch over gevraagd. Ook gevraagd. En ja, er zijn ook andere mensen die nummers heel mooi vinden. Want je kunt ze terugvinden op de laatste cd. Van Grollo. Hoe heet het? Ik ben wel weer kwijt. Ja, nee. Hotel Grollo, ja. Geen groet naar Grollo. Hotel Grollo. En daar wordt op een magnifieke manier het nummer Somebody Will Know Someday gezongen door Tineke Schoenmaker. En Huub van der Lubbe kreeg de opdracht of wou graag als. Want hij was er als eerste bij Window of My Eyes doen. En dat is een beetje op een Jacques Brel-achtige manier gedaan. Dat is een chanson meer. Dat vind ik ook hartstikke mooi. Ze hadden ook de opdracht om het wat anders aan te pakken. Want anders kun je net zo goed onze eigen opnames nemen. En dat was niet de bedoeling. En ja, het zijn toch twee stukken die mij heel na aan het hart leggen. En die blijven ook overeen staan. Dat weet ik zeker.

0: De Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
1: Het nummer is geschreven door de Engelse blueslegende Alexis Corner, met wie Harry Musquet bevriend was. En het was uit de tijd dat QB and the Blizzards nog bestond uit echte bluespuristen. QB and the Blizzards, Go Down Sunshine.

QB and the Blizzards, Go Down, Sunshine. Mark Dufresne uit Kansas City was mondharmonica-speler. Na het horen van B.B. King en Magic Sam besloot hij op zijn

20ste nog zanger te worden. En daarna was hij jaren de frontman van Roomful of Blues. Tegenwoordig is hij soloartiest. Mark Dufresne, Born to Lose.

Mark Dufresne, Born to Lose. Nicole, dat is Nicole Fournier uit San Francisco en zij komt uit de band van Johnny Nitro. En ze was gastzangeres bij live shows van John Lee Hooker. In 1999 verscheen haar debuutalbum From the Beginning. Nicole, Just One Night.

Nicole, Just One Night. Tim Casey en de Blues Cats, dat is een bluesband uit Los Angeles met een blazerssectie. En de band probeert in oude studio's op te nemen om de klassieke bluessound in leven te houden. Dit komt van het album Swing Shift. Tim Casey en de Blues Cats, What You Did Last Night.

Tim Casey and the Blues Cats, What You Did Last Night. Alice Stewart uit Seattle begon als folkzangeres met haar mooie oude Martin-gitaar. Ze brak door tijdens het Berkeley Folk Festival, maar in de loop der jaren schoof ze steeds verder op naar de blues. En dit komt van haar album Can't Find No Heaven. Alice Stewart, Blues in the Bottle.

Alice Stewart, Blues in a Bottle. In het centrum van Nashville speelde een mensenleven lang een blinde bluesmuzikant als straatzanger. En Mickey Newry had een zwak voor hem en schreef een prachtig nummer over het intussen overleden fenomeen. Mickey Newry, Cordelia Clark.

Mickey Newbury, Cordelia Clark. Jerry Miller uit San Francisco, dat was de zanger van The Frantics en later speelde hij jaren in Moby Grape. En vervolgens werd hij singer-songwriter. En dit komt van zijn album Runnin' the Train, Jerry Miller, One-Sided Love Affair.

Jerry Miller, One-Sided Love Affair. Rod Cook en The Toast, dat is een populaire band in het clubcircuit van Seattle. En deze band stopt wat country, funk en jazz in de blues. Dit komt van het album I Ain't the Fool. Rod Cook en The Toast, Heaven When You're Near.

en The Toast, Heaven When You're Near. De Hudson Blues Band werd in 1992 opgericht door zanger David Hudson en gitarist Michael Wild. Ze waren jarenlang de begeleidingsband voor blueszanger Jody Williams in Chicago, maar nu staan ze op eigen benen en dit komt van het album Every Dog Has Its Day. De Hudson Blues Band, I Don't Go For That.

De Hudson Blues Band, I Don't Go For That. Smoking Gun, dat is een bluesband die heel populair is langs de westkust van Amerika, van San Francisco tot San Diego. En de band klinkt als de Allman Brothers Band in de beginjaren. Dit komt van het album Bad Luck Blues. Smoking Gun, Nothing Good To Say.

Smoking Gun, Nothing Good to Say. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van Harry Musquet, de legendarische zanger van QB and the Blizzards. Hij was de ultieme blues- en Drenthe-promoter. De trouwe bluesliefhebbers zullen hem nooit vergeten. Dit is een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Aaron Richter, dat is een jeugdige bluesartiest die vanaf zijn 17e on the road is. Het is de zoon van gitarist Scott Richter. En deze Scott Richter is tegenwoordig in zijn band de toetsenist. De band toerde al als voorprogramma van Buddy Guy en het komt van het album Rain Came Down. Aaron Richter en de Blues Drivers. Blues I Know.

0: Blues in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede middag en welkom bij Harry's Blues. Al voor de zesde keer de uitzending van Harry's Blues van het Drents Museum. Voor de tentoonstelling Window of My Eyes en Blues in Heaven van Rudy Leukveld loopt. En vandaag hebben wij een bijzondere gast hier aan tafel. Want Arie Reinders uit Grollo is te gast in deze uitzending. En als je Arie Reinders aan de tafel hebt, dan kun je eigenlijk niet anders beginnen wat de muziekkeuze betreft dan met Just for Fun.

0: 1966 van de LP Desolation, QB in the Blizzard, Just for Fun. Arie Renders, ja, dit gaat helemaal over Grollo eigenlijk, hè?
1: Ja.
0: En als geboren Grollowenaar, dan weet jij wel over wie je dan allemaal giet.
1: Ja, zeker. Vertel eens. Dat weet ik zeker. Want dat kwam ook zo. Toen Harry die kwam in. Toen Harry in Grollo kwam, dus in. Toen hij dat huisje huurde.
0: Ja.
1: Dat kan ik nog wel even vertellen hoe dat zit. Want Harry die was vaak in Grollo. En die wou graag in Grollo wonen. Nou, daar moest hij zeggen: er is nog een huisje te huur in de Veurstreek. Hij zei: moet je naar die boeren op vrede nemen? Nou, ik zeg, stap maar in, dan ga je met mij met. En dan gaan we even kijken wat die boer ervan zegt. Nou, ik zeg, ik heb hier iemand die wil de ruzie van je huren. Ik zeg, hij zegt, wie heeft je stuur? Ik zeg, Hermas hier, caféholder. Nou, hij zegt, 25 gulden in de maand, niet afbreken en niet in de brand steken. Zeg, dan mag het.
0: Nou, zo is gebeurd.
1: En zo is gebeurd, ja.
0: Ja, zo kwam je aan de Veurstreek.
1: Zo kwam mij aan de Veurstreek te wonen. En toen zegt hij, Harry, van, dan moet je ook even je buren kennen. Dus in de vertelling vooral van, die buurman, ene buurman, die had een kind verwekt bij een andere vrouw. En, en zo, dat was nogal een robbel schandaal toen in die tijd in Grollo. En nou ja, en Mark Bladen zei, Harry, ik heb een liedje over geschreven, zeggen. Nou, dat was Just for Fun, dus dat was mooi, ja.
0: Ja, Harm Hofstegen, de café al,

0: Het was geweldig. Eerlijk worden, een mooie titel.
1: Jij bent geboren in Gertoon Grolloren.
0: Ja, ik ben in 1945 geboren in Grollo. Mijn vader die had een... mijn vader en moeder die had een smederij. Ik had nog geen zuster, die was 7 jaar ouder. Mijn zuster die woonde in Bijl. Die is 7 jaar ouder als ik. En ik trouw mijn rolle moeder. Die had al die een tapijtzaak en gedienende toestand. Maar mijn hele leven heb ik in Grollo woond. En ik ben dus in... ik ben eerst als... babyvader, omdat die smid was.
1: Ja.
0: Maar op een gegeven moment scheen de boer er allemaal met uit. En dan ben ik dus met een logisch bedrijf begonnen.
1: Mm-hmm.
0: Met mijn vrouw. En daar hebben we 34 jaar dan met mannen 3-4 personeel. En toen was ik gezegd van, dan kreeg ik suiker. En toen had ik niet zoveel zin meer aan. Ik zeg, in 58, toen was ik 58, zeg ik verkoop de zaak. Ja, dan zeg ik, dit en dat kan het allemaal wel. En ja, ik zeg, maar het gaat wel deur. Nou, dat heb ik toen verkocht. En toen ben ik dus... dat is alweer 12 jaar alleen over, dus nou, ik ben nog goed zomer, dus het bevalt me goed.
1: Lekker op pensioen.
0: Ja.
1: We wilden hem terug en zo naar Grollo 1964.
0: Ja.
1: Toen was jij 20 jaar, zeg maar.
0: Ja.
1: Toen kwam Harry Musquet, die kwam in Grollo wonen.
0: Ja.
1: Hoe werd er in Grollo ting aanking? Ting zo'n bluesmuzikant,
0: ja.
1: Zo'n popmuzikant.
0: Iemand niet zo leuk natuurlijk, hè. Want de mensen denken van, wat doet die jongen daar? En laat ze maar gaan werken en zo, weet je wel.
1: Mm-hmm.
0: En dan wat lang horen en zo harder dan in die tijd, ja. Maar dat is ook een bleef zo hangen. Tot ze allemaal Harry wel een beetje kennen, verscheiden mensen kennen wel. Ja, dat is toch wel een oorige jongen en zo. Die praat met iedereen en ging kapsones en dit en dat.
1: Ja.
0: Dus en toen ging het eigenlijk wel goed, ja.
1: Ja, hij mengde zich wel onder de bevolking.
0: Hij mengde zich onder de bevolking en hij was heel vriendelijk en heel aardig en zo. En dat scheelde wel natuurlijk bij verscheiden. En dat was toch zo klaar, hè? Dat was toch zo rond.
1: Jouw eerste muziekkeuze, want een gast in Harry's Blues die maakt altijd zijn eigen muziekkeuze. Dat is een nummer van John Lee Hooker, One Bourbon, One Scotch, One Beer.
0: Ja, die heb ik opgezegd omdat ik daar zelf een mooi nummer vind. Maar misschien was ook iemand wild van John Lee Hooker. En dit nummer hebben we dus ook al opgenomen. Maar die zong ook wel vaak op concerten en zo. Dan zong hij dit met de band, zong ze dit ook. Door hem, ik vind het zelf ook wel een mooi nummer.

0: John Lee Hooker, 1966. Het origineel is trouwens van Amos Wilburn, uit 1953. Het nummer is heel vaak gecoverd. Harry die zei het al, ook wel door Harry Musquet.
1: Ja.
0: Maar een van de bekendste covers is denk ik ook die van George Thorogood en de Destroyers. Harry, in 1964, toen kwam Cuby, die kwam in Grollo op. Wanneer ben jij bij de band betrokken geraakt eigenlijk?
2: Nou, hij zegt tegen mij van, god Arie, die jongen moet altijd niet wachten. Die wil altijd niet, wil je niet wel weekends met ons met? Als chauffeur.
0: Okay.
2: Maar was niemand van die jongens die in de Ribéry zat, niemand. En nou, ik zei, dan moet ik even overleggen met mijn pa en moe. Ik zei, en als dat kan, dan wil ik dat wel. Nou, die had nog geen probleem met. Dus zodoende ben ik chauffeur van
0: me. Bedoel, je was een zoon van de middenstander, zeg maar.
2: Ja.
0: En hij dan gaat optrekken met dat soort volk.
2: Ja, daarom. Dat was nou niet zo eenvoudig in zijn dorp natuurlijk, hè. Maar toen ze Harry allemaal wat beter leren kennen, was dat ook allemaal wel goed. Maar ja, ik ging er wel veel met hem. Ja. Maar ik zat er vaak, in mijn vrije tijd zat ik vaak bij Harry in het boerderijgie.
0: Ja.
2: En er kwamen allerlei figuren kwam er rond en zo. Maar afijn, toen ben ik begonnen met te ridden. En de instrumenten waren wel in de boerderij. Maar dan moet je die jongens van Asnal en dan moet je ze overal wegzoeken. Maar er is wat. Oh. Als je dan naar Utrecht moet of je moet naar Gouda of weet ik veel, of Rotterdam. Overal moest je weghalen en dan weer terug en Harry en dan de instrumenten erin. En we zijn ook allemaal op zo op één manier, want je hebt een buzzy.
0: Ja, wat voor buzzy had je dan?
2: Nou, zo'n Volkswagen buzzy weet je wel, van 1964 en nog ouder, denk ik. Dus, en als je dan alles ingepakt was en iedereen met zo zitten, en dan kunnen het net allemaal. Ik was nog niet zo kalibreerd dat ik nog ben, maar in ieder geval, dat ging allemaal net aan. Maar als je dan s'nachts terugkwam, alles inpakken en s'nachts terugkwam, nou, dan was wel... Ja, dan tip met tegenwind, dan kun je niet aan dat 65 zonder kilometer per uur. Dus dan ben je uren onderweg, hè?
0: Ja,
2: riep je wel.
0: Ja.
2: Dus in ieder geval... maar dan kwam wel eens een muur of half, vier uur weer terug, ja. En dan moet je de jongens in huis brengen en dan weer een Harry in huis brengen.
0: En, maar gingen we dan ook nog een manager met of een road manager?
2: Nee. Ik heb, Jan was toen...
0: Jan
2: Venhuizen was toen manager, maar die heb ik zwart nooit zien. Die ben bijna zich als daar.
0: Nee.
2: Dus heel wel de optreden geregeld hebben mogen vat.
0: Ja.
2: Maar hij bemoeide zich verder bemoeide zich naar, maar ik heb zwart nooit zien. Nooit.
0: En wie moest dan afrekenen met de zaalholder dan?
2: Nou, dat deed denk ik een van de jongens, want ik weet nog wel. Wij speelden in Oost-Resselse Brug. En dat was al die volle zaal, smiddags en s'avonds.
0: Ja, bij Van Dal.
2: Bij Van Dal. Dat was een geweldig succes bij die boerenmenskies. We kregen door een soep en uismid en allemmal. En dan kregen ze voor die 600 gulden, weet je wel. Nou, dat was toen al een boel geld in die
0: 600
2: tijd.
0: Voor twee optredens.
2: Ja, voor twee optredens.
0: Ja.
2: Dat vinden jullie al een boel geld, hoor.
0: Ja.
2: Nou, dan beurde Harry dan of zo, weet je wel. En dan dat werd een beetje verdeeld. Maar ja, de instrumenten moeten ook allemaal betaald. Hoe dat verder gaan, ze hebben het nooit meer moeite, vind ik ook.
0: En de consumpties moesten allemaal betaald worden, toch?
2: Nou, die was er wel gratis, hè?
0: Oh, die kregen ze er gratis bij.
2: Ja,
0: ik kan me zo voorstellen, in de buurt ook nog wel wat geconsumeerd.
2: Ja, behoorlijk veel geconsumeerd. Toch? Ja. Harry moest altijd wel een kratje bier staan en ook wel wat frisdrank natuurlijk aan water en zo. Mm-hmm. Dat, nee, dat was allemaal wel goed geregeld. Overal waar ze optraden was dat wel oké.
0: Ja, want one bourbon, one scotch en one beer. Dat gold ook wel voor hun, hè?
2: Ja, inderdaad, ja.
0: Leila van Eric Clapton, de akoestische uitvoering in dit geval, dat is ook een keuze van jou, Eric Clapton.
2: Ja, ik vind Clapton ook een man die zo geweldig goed gitaar kan spelen. Geef er niks van gitaar als je hem in hand geeft. Hij kan overal spelen. En dat ben een van de toppers van de wereld. Ik kan maar zeggen dat je zo kunt gitaar spelen. Dat vind ik klasse. En ik vind Leila een heel mooi nummer. Ja.

0: De akoestische versie van Leila uit 1992 van MTV Unplugged. Maar het origineel dat was uit 1972 van Derek en de Domino's. En Clapton die schreef het nummer trouwens omdat hij was verliefd op de vriendin van George Harrison, op Patty Boyd. En het was puur liefdesverdriet waarom hij dit schreef. Heb jij het liefdesverdriet van Harry Muskee ook mee te maken of niet?
1: Ja, toen hebben we toch dat nummer geschreven van Window on My Eyes.
0: Ja, Somebody Will Know Someday.
1: Ja, Somebody Will Know Someday. Ja, ik weet dat het ontzettend gelukkig was met 10 jaar lang met Miep.
0: Ja.
1: En daar was het ook goed kapot van. Ja, toen hoefde ik hem ook weer niet meer. Ik was echt, zo herken ik hem niet meer toen, dat weet ik nog wel.
0: Ja, ja.
1: Hij was echt, echt ziek van, ja. Maar ja, daar ging ook weer over en hij bleef maar doorschreven met Miep. Wel weer verschillende nummers en zo allemaal, weet je wel. Dus dat ging allemaal wel door. Maar ja, ik weet niet hoe lang ze toen zonder zin hebben. Hij heeft ook, weer een hele poos bij deze vrouw. Ja,
0: ja, laatste Davina.
1: Ja, Davina, daar heeft ook al meer dan 20 jaar bij was.
0: Ja, alles, ja, ja, zeker. En doorfilm bij Mariska Kok natuurlijk.
1: Mariska Kok ook, ja. Ja.
0: Je vertelde net hè, dat jij als chauffeur met de jongens metkwam. Je haalde het hele spul op, de apparatuur en de jongens.
1: Ja, ja, ja.
0: Dan ging je naar de optreden toe.
1: Ja.
0: Was jouw functie alleen maar chauffeur? Je hoefde niet op te bouwen? Je was...
1: Nee. Ik hoefde niet helemaal op te bouwen. Ja, ik sleepte wel die rommel wel. Ik was ook een sterke kerel. Ja, dus ik sleepte dus, die rommel wel naar het toneel toe. Maar ze moeten zelf maar inplukken en alles en zo. Want ik kon maar zeggen, daar had ik geen kick op en al die snoeren. Nee. En de jongen werd precies iedereen misschien eigen zelf klaarzetten en zelf inplukken. Weet je wel.
0: Ja.
1: En dan, dan samen weer... allemaal weer naar die auto inslepen en er was maar op één manier paste dat erin. Als dat iemand anders deed, dan kon je, dan kon het niet. Want je hebt volstaan bezig, je moet er met mannen 6, 7 wat erin. Ik kan maar zeggen, we zijn allemaal een handige kereltjes, dat kan dat. Maar het is, moet je nou niet meer aan denken, zo apart moet.
0: Nee, daarom, ik zit me dan een beetje voor te stellen van, zo'n optreden, jong, allemaal hartstikke zwieter, een bult de drank op, ongetwijfeld.
1: Ja, ook nog wel.
0: En dan moet je dan weer terug van Utrecht.
1: Ja, iemand terug en zie veel in slaap. En ik was de kap erbij, mee wel, ja. En dan zit je zo 2,5 uur, 3 uur te sturen. Dan ben je ook niet hard, gewoon 60, 70 kilometer. Ja, dat kun je niet. Nou, dan wil je de jongen gisteren naast hem brengen en dan weer terug. Nou, dat was wel eens 4 uur dat je weer terug kwam met boerderijgie.
0: Ja.
1: Zondag, dan verloren het nog graag 7, maar weer wel.
0: Ja.
1: En dan heb ik nog soms de pech, of geluk weet ik nog zeggen, maar dan heb ik soms 3, 4 meter voor de deur. Maar die was een beetje ontspoord. Die was met Harry Muskee, die was toen en opkom en die was wel erg bekend.
0: Ja.
1: En Harry zei, dat wil ik niet, ik stuur ze direct weg. Ik zei, nee, werpen ze, die moet hier helemaal opwarmen hier in Intuzie. Ik zei, heb mijn kachel aan. Ik zei, dan kun je ze kwart van 6 wel weer wegsturen. Dan kun je ze met de eerste bus weer naar het station.
0: Oh, ja, ja.
1: Nou ja, maar daar rulde hij niet van. Dan moest je eigenlijk niet te veel van hebben. Hmm. Dat kwam niet van hem met, hoor. Maar nou, zo ging dat dan, weet je wel.
0: Maar met jouw postuur kun je ook wel een beetje een bodyguard wezen voor die jongens.
1: Ja, nou, dat heb ik ook wel best. We hebben ook wel eens in zaal optreden, zoals in Groningen ook wel. Ook zo'n trotje waar ze toen nog les had. Stond ik in het museum en daar zeggen iemand tegen mij van, god, ik kom vroeger van dat trotje. Nou, ik zeg, dat vond ik altijd niet zo'n leuke tent. Ik zeg, want het publiek die was het toneel op en het was al een beetje agressief allemaal. Ik vond het helemaal niet zo leuk. Maar dan stonden we met mannen 6, stonden we ervoor en dan ging het wel goed.
0: Ja.
1: Allemaal wat grote kerels en ik ook ertussen. Ik zeg, dat viel er wel met. Maar... En ook speciale nummers, als ze die zingen, dan werd het publiek weer helemaal gek, weet je wel. En dan, dan was het toneel op.
0: Ja, ja.
1: En dan moest je allemaal tegenhouden. Want... Het was al niet zo dik loon, en als ook nog rommel kapot maakt, dan kost het nog veel meer geld. En
0: ja,
1: dan, dat komt niet goed.
0: Hè? Nee, want waren die optredens, waren die een beetje ruig? Hoe gingen die optredens van Cube in the Blizzard?
1: Ja, nou, alle nummers niet, maar ze hadden wel nummers. Ik speelde toen ook wel een boel rock en muziek en zo, zoals Johnny B. Goode en weet je wel, en zulke dingen. En, nou, dan ging er behoorlijk van weg, hoor. En
0: gewoon
1: hard dan, en zo, dan werd wat drank in de man bij het publiek en dan, dan was het wat gek, hè? Dat zo gaat het dan, ouwe. Ja.
0: En was er nog verschil in het publiek, als je dat zo over Nederland bekijkt?
1: Met... Nou, in die tijd toen was het allemaal wel jeugd, hè?
0: Ja, ja.
1: Die nou inmiddels dus ook 60 bent, dat is al 45 en 60 bent. Maar in die tijd was dat was wel in trek, hoor. Want we kregen toen overal volle zaal, hoor. Kijk, en toen een paar jaar weer over later, maar toen had hij dus die Edison kreeg, ja. Toen was Grollo een bekend dorp in een keer, weet je wel.
0: Bezienswaardigheid.
1: Ja, en toen kregen ze ook met optredens ook veel meer publiek en zo.
0: Ja, ja.
1: Ja, dat scheelt toch wel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Too Blind to See, dat is het volgende nummer wat hij graag wilt draaien in deze uitzending die live vanuit het Drents Museum komt.
1: Ja.
0: Waarom is dat een mooi nummer?
1: Je bent in verschillende oefeningen.
0: Ja.
1: Ik weet ook of een van zijn eerste denk ik al, maar ik weet niet van welk jaar dit is. Maar in ieder geval, ja, ik vind het een mooi nummer. En dan, ik heb het nummer, luister ik dan vaak met Heijers, met een mondharmonica. Weet je wel, die ook overleden is?
0: John Le Grand.
1: John Le Grand.
0: Ja.
1: En met Peter van Soest als trompetist toen weer. Dat vind ik nog het mooiste nummer. Die draai ik nog wel vaak als ik in het museum sta. Dan draai ik die wel malen 3-4 keer daar. Zo.
0: Ja, ja. Ja, ja. Dat is de latere versie.
1: Ja.
0: Dit is de eerdere versie met de blazers erbij.
1: Oh ja.
0: Omdat je bent die later in Amerika toen bij je voegt.
1: Oh, zo ja.
0: Cuban Blizzard, Too Blind to See.
1: Ja. All right.

0: de LP Too Blind to See uit 1970. Je luistert naar Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Opnemen in de tentoonstelling Window of My Eyes in het Drents Museum. Met de gast Arie Reinders uit Grollo. Geboren en getogen in Grollo. Chauffeur van QB and the Blizzards in die beginperiode, zeg maar, Arie.
1: Ja.
0: Waren de mensen in Grollo nou een beetje... Zaten er wat liefhebbers van bluesmuziek bij eigenlijk? Of,
1: Nou, helemaal niet zoveel hoor. Nee, helemaal niet zoveel. Ik had ook nog nooit zoveel van bluesmuziek gehoord en dit en dat. Maar Harry heeft mij dat geleerd. Hij gaf me eens een LP van Erik Beurdel. Hij zei, moet je die eens luisteren naar. Dat is een mooi nummer en zo. Er zitten mooie, mooie nummers op. En door heb ik echt... Toen later gaf hij mij nog eens een andere LP. En die heb ik nog steeds, geloof ik. En in ieder geval toen zeggen van, dan moet je het nou luisteren. En ja... En zo bedoelde ben ik van de blues gewoon al erg geworden, want ik vind gitaarmuziek sowieso al geweldig natuurlijk en een goede pianist ook. Maar zoals dit, nee, ik vind dat, ik ben echt van de blues. In de blues kun je alles kwijten, je kunt je verdriet in kwijten, je vreugde en als je wat in de stress zit, draai maar eens, of in de auto, draai maar eens een bluesplaat en je bent er zo weer bovenop. Zo denk ik erover, ja.
0: Hoe lang heb je dat gedaan eigenlijk, dat chauffeuren van de band van QB and the Blizzards?
1: Nou, alleen maar weekends en dan een jaar lang. En dan, ik ben ook nooit met een buitenlandwest of zoiets. Maar ik heb wel... maar in ieder geval, later heb ik nog wel een keer weer reden, weet je wel. Toen was ik nog niet getrouwd. En toen was dus Herman Brood er ook bij.
0: Oh ja.
1: Die ook. Maar dan heb je ook wat, als je die op moest zoeken. Maar dan wist je niemand waar Herman Brood was. Nou, dan moest je overal naartoe. En dan,
0: het was nog de tijd dat je geen mobiele telefoons had. Dus,
1: helemaal niks. Nee. Ja. Bij Zimoe was er niet, in een café was er niet, bij Jan Dekker was er niet. Nou, ik wist ook niet meer waar je zoekt. Maar dan moest je dat doornummer eens zijn. Nou. En dan moet je dan weer een jak en dan moet je weer bijvoorbeeld in Holland te winnen, weet je wel.
0: Lukte dat altijd?
1: Nou, we waren ook wel eens te laat. Maar ja, dat moeten mensen maar accepteren. En dat accepteren ze ook wel. Maar ze traden wel op bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ik heb nog wel later wel eens gehoord. Dat vertelde Hans Kins mee. Toen was die chauffeur. Want dan, die jaar daarna naar Hans Kins Ribberies. En die is toen chauffeur geworden.
0: Ja.
1: En Hans zei, we gaan een keer naar richting Grauw of Jouren, weet ik veel, die kant op. Met mijn spul. En misschien is dat achter mij zeggen. En ik tikte me achter in de kop aan. En ik tikte me in de kop aan. En dan zegt hij misschien, dan moet ik een keer maar op al. Anders stap ik. Nou, dan gewoon aanpakken. En dan zeg toen stapte ik. Hij zegt, het is misschien eruit. Nou, Harry eruit. En ze rijdt verder. 2 kilometer verder. Ze denkt, we gaan toch maar weer terug. Want dat komt niet goed zo.
0: Nee.
1: Is het er niet meer? Was het er helemaal niet meer? Nou, het hele concert is overgegaan. Ze bent zo doorgegaan naar Assen. En ze zat heel bij Jappie Dekker.
0: Ja.
1: Ze hebben vooral, weet je wel. Ja, zo, dat interesseert dan ook niks. Dat kan allemaal, hè. Dat kan eigenlijk niet. Maar je laat wel een zaal met mensen zitten natuurlijk, hè.
0: Ja.
1: Dat was wel even wat verveeld. Jongens...
0: Het was niet altijd pijs en vrij.
1: Nee, moet je niet breken, nee.
0: Ja.
1: Nee, dat was ook wel eens trammelant, hoor. En heel gewoon in Harriën ook wel eens vaak lawaai, hoor. Dat is...
0: Ja.
1: Ja, natuurlijk wel eens weer goed. Dat ik, jongens, kom op, je bent een gezonde jongens en gezonde kerels. Ze zitten ook de zeuren en het zeggen. Maar ja, ze is toen allebei op een streep, weet je wel. En Harry was er ook maar zo. En, maar goed, zo ging dat dan alles.
0: Dat contact met Harry en ook met Eelco, zo, dat is wel een blim, ook door Norwell toch?
1: Jawel. Hmm. Ik zie ben wel een beetje trammelant in elkaar gaan en jij weet het net zo goed als ik. En hij is toen nog bij de Golden Ear geweest, nou naar iemand niet geweest moet, dan was helemaal niks.
0: Hmm.
1: Want hij is natuurlijk ook een van de beste van de wereld, zo is gewoon zo. Hij was een geweldige gitarist, die Eelco Gelle. Maar ja, ze waren het wel eens niet eens. Maar ja, later is dat wel... Ja, dat is ook wel eens wat weg met misschien een neurodag geld dan nieuw door later toen er allemaal een nieuwe CD presenteren of zo wat, of een andere opening of andere of dit. Dan was er wel in zat van. Maar ja, omdat hij heel goed was het nog zo aan de drugs en daar is een verkeerde man bij hem, die zat hem voor zijn drugs. Dus het was allemaal niet zo pijs en vree allemaal. Maar nou, de laatste jaren ging het toch wel weer goed.
0: Hmm.
1: En nee, dat was allemaal prima. Ja.
0: Still Got the Blues van Gary Moore, dat is. Dat is jouw volgende keuze. Dat ligt misschien wel een beetje voor de hand, want gitaarmuziek.
1: Ik heb altijd Timmy vrouw gezegd, want ik vind dit zo'n mooi nummer. Ik heb Timmy vrouw gezegd, als ik nog een keer kom overlieden, dat gebeurt echt een keer. dan draai maar Still Got the Blues, want dat vind ik een mooi nummer. Ik vind ook een geweldige gitarist natuurlijk, die Gary Moore. Maar ik heb een DVD van, er was een groot concert van Gary Moore. En hij had 2 gasten, Albert Hammond en Albert College. En die man die zegt dan in Engels van, where he come from, weet je wel, van, waar komt zo'n man vandaan die zo kan gitaar spelen. Maar die man die tikt ongeveer in 4 minuten ongeveer, of in 1 minuut ongeveer 50 keer aan en hij wel 400 keer, weet je wel, zo met zijn gitaar. Nee, daarom vind ik dat een heel mooi nummer van Gary Moore, ja.
0: Still Got the Blues.
1: Ja.

0: De stevige gitaarblues van Gary Moore uit 1990. Man die beide navolgingen kreeg heeft later met mensen als Walter Trout en Papa Chubby en Joe Bonamassa en dat soort mensen. Een beetje de stevige kant van de blues. Dan ging hem terug naar Grollo, Arie Renders, de gast in deze uitzending. De aanwezigheid van Harry Musquet in Grollo in die tijd, 65 tot 71, ja, dat heeft Grollo ook nog wel wat betekend, denk ik.
1: Ja, zeker wel. Ja, hij... ja. Dus ik kwam er, al die jaren dat ik er woonde, kwam ik er geregeld s'avonds. Ook gewoon in de week. En ik ben altijd bevriend met hem geweest. Maar voor Grollo betekende dat wel zoveel dat...
0: Er kwamen allerlei mensen op bezoek.
1: Ja, dat wel, ja.
0: Ja, toch?
1: Ja, er kwamen verschillende artiesten op bezoek. Ja. Ik heb hier wel niet de illusie wat allemaal niet kwam. Maar heel veel... Van die BN'ers weer wel, allemaal televisiemensen en zo.
0: Ja, maar er kwam ook een zwarte blueszanger uit Amerika, ja. die kwam naar Grollo.
1: Ja.
0: Eddie
1: Boyd. Ja. Eddie Boyd kwam. En dan weet ik nog wel, de jongens van Hofstede, die waren toen nog, zeg maar een jaar of 7, 8 of zoiets.
0: De kinderen van de caféholder.
1: Ja, de kinderen van de caféholder. En die Eddie Boyd, die gaf weer de jongens een hand. En die jongen die keek direct naar de hand of ik zwart was, weet je wel. Ja, mooi was dat, was prachtig.
0: Was de eerste neger in Grollo.
1: Was de eerste neger in Grollo, ja.
0: Ja.
1: En toen ze dus die 25.000 LP's verkocht hebt, van Groot naar Grollo was dat denk ik. Daar moest een gast dus zoeken, ja. Ja, ja. Kwam dus, John Mayle kwam dus. Hè.
0: Ja, ja.
1: Ik stapte daartoe, ik zeg tegen Harry, waar is John Mayle? Hij zegt, moet je boven mijn handenbalk in zeggen. Zat hij boven mijn handenbalk, die John Mayle weer.
0: Wat was hij bij toen?
1: Ja, dat was ik bij, ja.
0: Zo.
1: Ja, ja.
0: Dat is een mooie foto trouwens.
1: Ja, dat
0: was
1: een mooie foto, ja. Toen stond ik erbij. Ik zeg, zat boven mijn... Toen ben je allemaal en toen heb ze foto's gemaakt. Ze hebben die jongens ook boven erin gegaan en zitten daar.
0: Ja.
1: Maar ja, dan praat je ook over 40 jaar terug, ja. Toen was er ook een jong kerel. Ja, die is nu 81.
0: Ja, maar die speelt nog altijd.
1: Die speelt nog.
0: Ja?
1: Ja. Ik had laatst de mensen in het museum en die zegt tegen mij van... ik had het over dat het John Mayle was. Ja, dan is er laatst nog in Enschede een optreden geweest. En hij had zo gezegd van... Nou, hij treedde 46 dagen eigenlijk op met 2 dagen rust.
0: Ja.
1: En dat het dus 81 was.
0: Top.
1: Hij zei, maar hij had wel gezegd van... Hij was op tijd gestopt met de drugs en met de drank. En dan kun je het volhouden.
0: Ja, ja.
1: Ja. Maar ja, dan blijkt daar ook natuurlijk op 3, 4 vrouwen mee voor de alimentatie maar naar betaald. Dus hij mag ook nog wel even deur, denk ik.
0: Hij heeft een beetje een duur leven.
1: Ja.
0: Muddy Waters, dat was een... Harry had op zijn slaapkamer een aantal foto's hangen van mensen die hij bewonderde.
1: Ja.
0: Dat was John Lee Hooker.
1: Ja.
0: En dat was B.B. King. En dat was Muddy Waters.
1: Ja.
0: Het volgende stuk wat jij u gezegd hebt, dat is van Muddy Waters.
1: Ja. Hij had altijd over, ik heb in Grollo over die verteld toch, ik zei, misschien die had ook van Muddy Waters. Nou, ze keek me aan, ja, de Noordpunt van gehoord, weet je wel.
0: Nee.
1: Ik zei, ik heb een CD van gehoord, of een LP, ik weet niet meer van Muddy Waters. Ik zei, maar die is hartstikke goed. Ik zei, misschien vind je die ook geweldig goed. Net als, hij vond Jolly Hoeken goed, net wat je zegt.
0: En Howlin' Wolf van dit.
1: Ja, Howlin' Wolf ook. Ja. En Muddy Waters ook. En daar heb ik ook wel wat nummers van overnem, ja.
0: Man is Boy.
2: Oh yeah, everything gonna be all right this morning. Oh yeah,

0: Mendes Boy van Muddy Waters uit 1954 is het opgenomen in Chicago. En bijzonder eigenlijk dat Little Walter, de vaste mondharmonica speelde, die speelde hij niet op met. Want die was toen net 14 eigen platen op tournee. Oh, ja. Mendes Boy is eigenlijk een reactie op een nummer van Bo Diddley, I'm a Man. Daar reageert hij ook op. En ook nog een beetje op Hoochie Coochie Man van Willie Dixon. Dat zit allemaal in dit nummer.
1: In dit nummer verwerken.
0: Ja, ja, ja. En dat Chicago, daar binnen wij, Harry en ik, ben daar in 1999 geweest. Samen met de filmer Willem van der Linden. Ja. En mooie filmpjes daarvan, die ben hier op deze tentoonstelling allemaal te bekijken. Dus des te meer reden om hier en mijn keer naartoe te gaan.
1: Ja, ja.
0: Van 1964 tot 1971 heeft Harry in Grollo woont. In het boerderijtje wat nou het Cube in the Blizzard Museum is.
1: Ja, ja.
0: Toen hij daar weggegaan is, toen hij naar Assen toe gegaan is. Eerst naar hem is naar Assen en toen naar Assen toe. Ben jij hem toen blijven volgen? Hebben jullie contact onderhouden?
1: Ja, eerst het tijd niet zoveel, hè, want wij waren toch gewoon vrienden voor het leven. Maar dat is, kijk, Harry, word je niet zo goed bevriend met, maar je moet geen capsule zijn met Harry. En Harry was, dat was een jongen van een hele doorgewone jongen. En iemand die met veel lawaai en capsules komt, dan is het er zo over bij hem.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik was direct vriend voor het leven. Maar later wel, ik kan maar zeggen, want toen. Ik was altijd bij het biljart met Jassie in Rollen en daar had hij ook nog een paar keer bij geweest. Maar dus, toen woonde alleen Rollen. Hè? Toen woonde alleen Rollen, maar dan ging ik bij woensdag smiddags. Toen belde. Toen ben ik gewoon dinsdag s'avonds biljart. Ja. Egbert was ook bij biljart en Strooier.
0: Ja.
1: Nou, nee, zoveel drank had ik niet meer zondag weer met duurste millimeter werk met die computers en met die draaibank en zo. Ja, dat lukt niet, dus ik neem een vrije dag. En dan kwam de hulie meer 10 de middag hulie mee op. En dan hulde Harry op. En dan gingen we Drenthe verkennen, dan gingen we door even een kop koffie drinken, door een gebakken visje eten, weet je wel.
0: Ja, ja.
1: Heel gezellig, dan vertel je wel over elkaar en wat je allemaal beleefd hebt en dit en dat. Maar ook Drenthe, ik heb een plek in Drenthe geweest waar ik nog nooit best was en zo.
0: Ja.
1: Nee, dat was hartstikke leuk. En, maar jij moest dan een uur of half vijf, hij moest wel weer eten komen. En we zijn een uur of half vijf moesten weer thuis winnen. Dus, maar dat was een mooie tijd, dat hebben we een paar jaar gedaan. Dat was hartstikke leuk en heel gezellig, ja. Heel mooi.
0: Missie Pastoor dan ook een nummer van de laatste cd van Harry.
1: Ja.
0: De cd Cats Lost uit 2009 over de low country blues. Over de blues in Nederland.
1: Dat
0: past er eigenlijk wel goed
1: samen bij. Samen ook met Louis. Hè?
0: Ja, dat was met Louis.
1: Louis zegt toen, meen ik altijd een keer, zei, je moet een nummer maken over je eigen in de buurt of over je vriendin of weet ik veel wat. Maar zo weet je wel. En zo is dat die cd tot stand komt natuurlijk. Hè?
0: Low country blues.
1: Ja.

0: Low Country Blues uit 2009 van de cd Cats Lost. Arie Rens, we zijn bijna aan het eind van dit programma. Hoe herinner jij je Harry Muskee het meest? Als blueszanger of als mens?
1: Ik herinner me het meeste als mens. Ik ben vanaf 1964, nog iets eerder eigenlijk, ken ik hem. Niet dat we mijn koor al verloren, maar zeg mijn koor ook een half jaar soms nog niet. Maar ik ben bevriend met hem voor het leven en wij mogen elkaar. En hij waardeerde ook dat ik toen een jaar chauffeur bij de West ben en zo wat. De vraag ook, heb ik nooit cent voor gehad, dat hoef ik niet. Ik vond het zelf ook plezierig en mooi. Maar ik vind, als mensen spreken mij nog veel meer aan. Want het is een gewone jongen, een lieve jongen vind ik het. Ik heb zijn broer of naam metmaken en hij is ook zijn begrafenis. Erg jammer dat hij er niet meer is. Want hij heeft er wel een. Hij heeft Grollen op de kaart gezet, hij heeft Drenthe op de kaart gezet. Het was een man. Ja, die zal ik nooit weer vergeten.
0: Nou,
1: echt.
0: Dan besluiten we door met Harry. Ja. Dankjewel voor de aanwezigheid in deze uitzending. Techniek van deze uitzending was in handen van Björn Brouwer. Samenstelling en presentatie Albert Haar. Blues is geregeld op de radio bij Radio Drenthe. Elke werkdag tussen 7 en 8 uur 's avonds. Dan ben er herhalings van de reizen die Harry en ik naar Amerika maakt hebben in 1993 en in 1999. En volgende week dan ben wij er weer met een nieuwe uitzending vanuit het Drents Museum. En dan is Jenny Gans te gast. Jenny Gans, die ook geregeld in de Grollen kwam en die Harry Muskee ook van nabij middenmaakt heeft. We besluiten met een nummer van Walter Trout en dat is de gitaarblues. Voor mijn gast Arie Reinders, Barre van Hol, denk ik, met een old nummer. Een old nummer van T-Bone Walker, Dust My Broom.

0: Happy Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: BR549 is een hillbilly band met Chuck Mead en Chris Strux. Dit komt van het album Tangled in the Pines. BR549, that's what I get.

Beer 549, that's what I get. Neil Cassell had als jongen van 17 al een eigen band in New Jersey. Later werd hij de gitarist in de begeleidingsband van Ryan Adams. Hij speelde bij Chris Robinson Brotherhood, Hard Working Americans, Gospel Beats en uiteindelijk bij Circles Around the Sun. En dit is hij solo, Neil Cassell, Willow Jane.

Neil Cassell, Willow Jane. Slade Cleaves komt uit Maine, maar hij ging helemaal naar Austin en Texas om zijn debuutalbum Broke Down op te nemen. En dat album werd meteen een commercieel succes en daarom bleef hij maar in Austin hangen. En dit is het titelnummer van zijn volgende album, Slade Cleaves, Wishbones.

Slade Cleaves, Wishbones. Johnny Kaplan uit Philadelphia, dat is een drukbaasje. Hij heeft een eigen band, Johnny Kaplan and the Lazy Stars. Hij is zanger van de Rolling Stones coverband Bitch. En hij is zanger van de Sin City All-Stars. En daar zitten ook Keith Richards in, Norah Jones, Dwight Yoakam en Steve Earle. En dat is een Gram Parsons tribute band. Johnny Kaplan, Ballad of a Lonesome Yankee.

Johnny Kaplan, Ballad of a Lonesome Yankee. Tift Merritt, dat is een singer-songwriter die country, gospel, folk, soul en rock'n'roll combineert op het album Tambourine. En als gasten doen Neil Cassell, Gary Lewis en Don Heavington mee. Tift Merritt, Ain't Looking Closely.

Keith Merritt ain't looking closely. Larry Barrett, dat is een singer-songwriter uit Idaho. En de man overleed in 2014 en maakte slechts twee albums. In 1994 Beyond the Mississippi en in 2010 The Big Slowdown. Larry Barrett, The Big Slowdown.

Larry Barrett, The Big Slowdown. De Nitty Gritty Dirt Band nam een nummer op met Chris Christofferson voor het album The Unbroken Circle, een eerbetoon aan de Carter Family. De Nitty Gritty Dirt Band met Chris Christofferson, Gold Watch and Chain.

Ford, How Does It Feel? Gary Lourdes, Tim O'Regan en Mark Perlman mochten een jaar of 20 na de oprichting het album Rainy Day Music maken. The Jayhawks, All the Right Reasons.

The Jayhawks, All the Right Reasons. Michael Weston King, dat is een Engelse singer-songwriter. Die had in Engeland jarenlang een band, The Good Sons. En hij toerde nog door Europa samen met Townes Van Zandt. In 2011 begon hij met een nieuwe band, My Darling Clementine. En intussen heeft hij al 22 albums gemaakt, deze Michael Weston King, Lay Me Down.

Michael Weston King, Lay Me Down. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braamstede Techniek en Freek Medendorp, die coördineerden de playlist. Anne McHugh, dat is een rockzangeres uit Australië. Maar ze woont intussen in Californië en ze is de favoriete zangeres van Lucinda Williams, terwijl ook Richard Thompson, Dave Elvin en Graham Parker een heel groot talent in haar zien. Dit komt van haar album Roll. Anne McHugh, Stupid.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Het nieuwe jaar is alweer een beetje op gang en daar dragen wij aan bij met wat nieuwe muziek. Nieuwe muziek vooral uit Amerika van Leila Zoe uit Canada trouwens. David Quinn, Randall Bramlett, uitstekende saxofonist is dat. Met muziek van Hound Dog Taylor, drie uitvoeringen van Rock Me Baby en ook de origineel van Little Son Jackson. Maar we beginnen met Kai Strauss, een Duitser in Chicago. Betting My Life on the Blues.

Ja, ik kom oorspronkelijk in Duitsland, Kees trouwens, maar de invloed van Chicago die is nadrukkelijk aanwezig. Ook wel een beetje door de compositie trouwens van Michael Bloomfield. Daar komt dit nummer van, Betting My Life on the Blues, van de nieuwe cd van Kees trouwens, In My Prime. Van Chicago naar Canada is niet zo'n hele grote stap. Er ligt maar één meer tussen, het Erie Meer, dan ben je al in Canada. En Leila Zoe, die komt uit Canada. Een dame die al ondertussen een stuk of 20 cd's gemaakt heeft. Dit is de nieuwe, Nowhere Left to Go. En we draaien de titelstuk ervan.

Titelstuk van de nieuwe CD van Laila Zoe, de zangeres uit Canada, die de blueswortels niet ontkent, heel duidelijk. Nou, iemand die wat meer uit de sfeer van de country komt, dat is David Quinn. Een man die uit het Midwesten van Amerika komt, van het prairiegebied. En in de omschrijving van de informatie bij de CD stiet ook dat hij vooral de inspiratie opgedaan heeft. Riedend in zijn pick-up trip op eindeloze verten. Nou, het zal allemaal wel. Maar het is best een leuke CD. Letting Go is de titel van de CD van David Quinn. En dit is Born to Lose.

David Quinn, Born to Lose van zijn cd Letting Go. En het is zijn tweede cd. En hij zei ervan, nou, ik ga nou wat steviger werk doen. Wat minder de zachte country en wat meer de outlaw kant op. Nou, zo klinkt het ook wel. Van het Midwesten naar het diepe zuiden van Amerika, naar Alabama. Dan kom je in de sfeer van de Southern Rock, hoor je eigenlijk uit. De sfeer van de Allman Brothers en dat soort dingen. Capricorn, een heel bekend label uit het zuiden. En een die door volle bedoel heeft, dat was Randall Bramblett. Want die speelde saxofoon speelde hij meestal, maar hij bespeelde allerlei instrumenten. Speelde onder andere bij Sea Level, de club van toetsenman Chuck Leavell. Die ook wel bij de Stones speelde. Nou, dan weet je een beetje wat voor soort muziek hij voor moet stellen bij een cd van Randall Bramblett. Pine Needle Fire, dat is in een cd en door van Built to Last.

Ja, en toch hoor je die sudden sound, die hoor je er wel aan af van dit nummer van Randall Bramblett van zijn ECD Pine Needle Fire. Student van Amerika, Alabama. Als je een jongere generatie vraagt om eens wat bluesmuziek uit te zoeken, dan kreeg je soms verrassende keuze. Mijn kleinzoon die is 17 jaar en ik vroeg hem van, zoek nog eens een paar nummers uit die je in Harris Blues kunt draaien. Nou, hij kwam bijvoorbeeld dan met Hound Dog Taylor. Daar was ik niet opgekomen dat hij dat leuk zou kunnen vinden. Maar hij kwam er wel met. Hound Dog Taylor, een heel bijzondere man. Het bijzondere van Hound Dog Taylor is, die had 6 vingers aan elke hand. Die had een vergroeiing aan de hand van dat hij een stompje erbij aan had. Dus hij had 6 vingers aan zijn hand. En ja, daar hebben we in het begin wel gebruik van gemaakt, en met het spul later niet meer trouwens. Een man die geboren is in Chicago, een echte bluesman. En met dat kenmerkende harde geluid uit Chicago. Zijn meest bekende nummer, Give Me Back My Wig.

klassieker. Kiss Me Back My Wig van Hound Dog Taylor en de House Rockers. Uit 1901 Summer. Dat was de eerste LP van Hound Dog Taylor. En die kwam trouwens uit op het Alligator label. Dat is dus gesticht in 1901 Summer door Bruce Iglauer. En zij waren de eerste die door op Munk speelden. Harris Blues, daar luister je naar. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie keer hetzelfde nummer, maar in een andere uitvoering. En het origineel, dat stamt uit 1951. Stiet bekend onder verschillende titels trouwens wel. Maar ik noem het maar even Rock Me Baby. Rollin' and Tumblin' wordt ook wel genoemd. Het is een nummer van Little Son Jackson uit 1951. En de eerste versie, die is heel recent. Van een nieuwe cd die net uitgekomen is, in 2021 zelfs. The Parlor van Alabama Slim. En Alabama Slim, dat is de naam van Milton Frazier. En die komt uit het zuiden van Amerika, uit Vance in Alabama. Dat is echt nog de originele blues, zou je kunnen zeggen. Alabama Slim met Rock Me Baby.

Klinkt old, maar het is nee. Rock Me Baby van Alabama Slim. Dit is uit 2021. Maar het nummer, het origineel, is veel en veel older. Is eigenlijk wel meer dan 70 jaar oud. Van Melvin Jackson, oftewel Lil Son Jackson. Uit 1951. Maar daarvoor werd het ook al eens in 1939. Ja, dan heet het vaak wat anders. Rockin' and Rollin'. En Roll Me Mama. Arthur Crudup, die zong het. Toen heette het Rock Me Mama. Big Bill Broonzy, die zong het. Maar de eerste die het op de platen zette heeft, dat was Little Son Jackson. En dat heeft een hele andere uitvoering. Niet die zware, bonkige uitvoering, maar een, ja, een beetje een country blues-achtige uitvoering van Little Son Jackson, Rock Me.

Something heel old, maar dat klinkt nog steeds hartstikke mooi. Little Son Jackson met zijn originele versie van Rock Me Baby. Uit 1951. En ja, het klinkt wel. Je kunt goed merken dat bijvoorbeeld Slim Harpo, een aantal jaren later, een jaar of vier later, met I'm a King Bee, dat hij door heel goed naar geluisterd heeft. Het is dezelfde instrumentatie, dezelfde wat relaxte manier van zingen, die klobliekelijk in die te gebruikelijk was. Nou, iemand die dat ook oppikte, dat was Harry Musquet, Cuban and the Blizzards. Het afscheidsconcert wat er in Hilversum voor de VARA gegeven werd. Ze hadden het op de setlist al, maar het kwam anders nooit op een LP. Maar in dat geval toen wel. Ik denk dat ze toen nog dachten dat het van B.B. King was, dat van Muddy Waters was en dat het niet van Little Son Jackson was. Maar de uitvoering van Cuban and the Blizzards is lekker, is live. Rock me, baby.

1974, opnemen in de VARA-studio in Hilversum met een bus vol Assenaren door op bezoek. Het afscheidsconcert van QB and the Blizzards, Rock Me Baby. Drie versies waren dat en de aanleiding was de neeste versie van Alabama Slim van de cd The Parlor uit 2021. Het origineel uiteraard van Little Son Jackson uit 1951 en van QB and the Blizzards uit 1974. Nou, we gaan weer naar de keus van de jongere generatie. Meestal is het de oudere generatie die de muziek bepaalt in dit programma. Maar een enkele keer een jongere generatie van een 17-jarige. En die kiest dan voor, heel verbazingwekkend, een nummer van Chris Stapleton. Die man die net uitgekomen is met een nieuwe cd, Starting Over. Dit is wat een older nummer van hem. Het is van oorsprong een country nummer van Dean Dillon samen met Linda Hargrove. Opgenomen door David Allen Coe. Maar dit is van de gelijknamige cd. Dit is van de cd Traveler uit 2015. Chris Stapleton met Tennessee Whiskey.

Ja, mooi nummer. Mooi schema ook wat er in dit nummer zit. We hadden het net een beetje over. Het klinkt een beetje als I Rather Go Blind van Fleetwood Mac. Uit de zumdige jaren. Maar dit is uit 2015 van de cd Traveller van Chris Stapleton. We gaan naar 1985. Toen kwam er een cd uit, een LP was dat toen nog, die veel succes had. Met drie grote mannen erop. Johnny Copeland, Robert Gray. En er was nog een vierde bij, dat was Albert Collins. Dat was de man met de scherpe gitaar, zou je kunnen zeggen. Dus dat trio, Albert Collins, Johnny Copeland en Robert Gray, die brachten toen een cd uit onder de titel Showdown. Op het label van Bruce Iglauer, op het Alligator label. Waar we het eerder al een keer over gehad hebben bij het nummer van Hound Dog Taylor. Nou, het nummer van die cd Showdown, dat is een heel bekend stuk van de Texaanse gitarist T-Bone Walker. En dat is de T-Bone Shuffle.

Ja, toch wel uniek. Deze drie gitaristen met elkaar. Albert Collins, Johnny Copeland en Robert Gray. Met de nummer van T-Bone Walker, de T-Bone Shuffle. En dat al nog van een geweldige LP, 1984. Als je iets met de blues wil doen, dan moet je altijd luisteren een keer naar Showdown. Nou, van de blues naar de Americana. Maar we blijven wel een beetje in de bluesachtige sfeer. Althans, in de zin van dat het niet zo'n vrolijke CD is. De CD van Becky Warren. The Sick Season heet die. Becky Warren is een singer-songwriter die in 2018 een uitstekende CD gemaakt heeft, Undesirable. Maar dat bekwam haar in die zin eigenlijk niet goed, want vanaf haar jeugd kampte ze al wat met depressies en die CD die zullen promoten moeten worden. Dat lukt allemaal niet zo geweldig en daardoor raakte ze echt in een hele diepe depressie. En over dat hele proces, daar heeft ze eigenlijk een CD over geschreven. En ik denk dat de corona door ook niet zo geweldig aan bijenwerkt heeft dat ze zich goed voelde. Maar ze heeft wel een hele bijzondere CD gemaakt. De CD The Sick Season, Becky Warren en daarvan Birmingham.

Becky Warren met Birmingham van haar nieuwe CD, The Sick Season. Ja, je moet er niet al te zomaar bij wezen als je naar deze muziek gaat luisteren. Dan kun je beter naar Kees Strauss luisteren. We begonnen de uitzending met een nummer van zijn nieuwe CD, In My Prime. En hier nog een stuk, You're Killing My Love.

Kai Strauss met You're Killing Me van zijn nieuwe CD In My Prime. Daarmee zijn we bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in hand van Laurens Braams en met een bijdrage van Sander de Blokzeil. We besluiten met een nummer van Quistone Kingfish Ingram. Een hele jonge fan, nog 22 jaar, maar een geweldige bluesman. Van zijn CD Kingfish 2019, It Ain't Right.

0: Orleans to Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Kim Wilson is de zanger van de Fabulous Thunderbirds en hij is ook een van de betere mondharmonica-spelers in Amerika. Maar hij heeft ook een solo-carrière en dit is Kim Wilson solo met Double Trouble.

Kim Wilson, Double Trouble. The Doors uit Los Angeles, dat was natuurlijk de band van zanger Jim Morrison. Een flamboyante frontman, een sekssymbool en een notoire querulant. En uiteindelijk ging hij ten onder aan het rock'n'roll leven. The Doors, LA Woman.

Doors en L.A. Woman. Steve Miller begon in Dallas, Texas, een band met zijn vriend Bos Kex, de Steve Miller Band. En na verloop van tijd begon Bos Kex voor zichzelf en verhuisde Steve Miller met zijn band naar San Francisco. En daar werd hij een echte West Coast artiest, de meester van de soft rock, de Steve Miller Band, de Joker.

0: gonna shake your tree.
1: De Steve Miller Band en The Joker. Het zou de laatste keer zijn dat de originele zanger Frans Krassenburg deel uitmaken van de Golden Earrings, met een S nog. Want na de hits Please Go en That Day en de twee eerste albums werd hij vervangen door Barry Hay en ging de band verder als Golden Earring. Op dit nummer is George Kooijmans de leadzanger. Golden Earrings, Sound of the Screaming Day.

Golden Earrings, Sound of the Screaming Day. De formatie America bestond uit drie zonen van in Engeland gelegerde Amerikaanse militairen. En die drie jongens waren fanatieke fans van Crosby, Stills en Nash. En dat is goed te horen. Dit is hun grote hit, America, Horse with No Name.

0: Muziek voor volwassenen. Radio Drenthe. Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Luckiest Man van Ronnie Earle en The Broadcasters is het album van deze week. En nadat hij in 1986 opstapte als gitarist van Roomful of Blues, werkte hij samen met Ron Levi, Jerry Portnoy, Earl King, Jimmy Rodgers en Jimmy Witherspoon. En in 1988 startte hij zijn eigen band, Ronnie Earle en The Broadcasters. Heartbreak.

Ronnie Earl en de Broadcasters, Heartbreak. Brad had een geniale songwriter in de band, want ook later zou David Gates als soloartiest heel veel succes hebben. Maar het geluid was nog softer dan de populaire Amerikaanse softrock. Brad, de Guitar Man.

Brad, de Guitar Man. De Heeks, dat was een band uit Den Haag. En die band die werd geteisterd door veel wisselingen in de bezetting. Paul van Melsel, basgitaar en drummer Bert de Laak vormde een goede ritmesectie. En zanger Barry Hay vertrok al snel naar Golden Earring. De Heeks, From Now On.

Headaches from Now On. The Grateful Dead kwam uit San Francisco en alle hippies uit de jaren 60 zijn die band altijd trouw gebleven. Deze fans volgden de band nog in lengte van jaren door heel Amerika. The Grateful Dead, Uncle John's band.

Grateful Dead, Uncle John's Band. The Outsiders uit Amsterdam, dat was de band van zanger Wally Tax. En op 26 maart 1966 stond de band in het voorprogramma van de Rolling Stones in de Brabant Hallen in Den Bosch. En dat was zo indrukwekkend dat The Outsiders 6 hits op rij scoorden. The Outsiders, Monkey on Your Back.

The Outsiders, Monkey on Your Back. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Ruben Ester deed de techniek, Harry Knecht coördineerde de playlist. We gaan eruit met Carly Simon, de ex-vrouw van James Taylor uit New York. En ze schreef haar grootste hit zelf. Carly Simon, You're So Vain.

0: radio reisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
1: Chester Arthur Burnett werd op 10 juni 1910 geboren in West Point, vlakbij Aberdeen in Noord-Mississippi. Hij werd ook wel Bigfoot en Bull Cow genoemd, maar hij werd bekend als Howlin' Wolf. Zijn zangcarrière begon hij als koorlid van de Lifeboat Baptist Church in Aberdeen. Hij werkte op de katoenplantages van Louisville, Drew, Cleveland en Twist in Mississippi en Arkansas. Hij speelde in juke joints, op fish fries, Saturday night hops en local dances. In 1948 wordt hij professioneel zanger en maakt hij met Sam Phillips opname voor het Sun label. In 1951 maakt hij opname voor het Chess label in Memphis. Zang, repertoire en gitaarspel zijn beïnvloed door Charlie Patton. Zijn harmonica spel door Sonny Boy Williamson. Veel van zijn latere werk wordt geproduceerd door Willie Dixon en begeleid door meestergitarist Hubert Sumlin. Hij heeft een grote invloed gehad op een jongere generatie blues- en popmuzici, met nummers als Spoonful, Killing Floor en Wang Dang Doodle. Howlin' Wolf's blues was grof, donker, dreigend en onheilspellend. Hij stierf aan kanker op 10 januari 1976. De grote man uit Mississippi.
2: Dit is Aberdeen.
3: Dit is Aberdeen, dat is een plaatsje van 6000 mensen ongeveer. Ik maak me sterk dat ze hier, of ze hier iets van Howlin' Wolf af weten. Ik denk het niet. Ik denk dat het gewoon just another whistle stop, wat ze hier dan zeggen. Het is een klein plaatsje waar de trein eigenlijk niet stopt en zo. Je bent er ook zo weer doorheen.
2: We zullen eens even kijken of ergens een VVV-kantoor is. Een visitor center. En als ze daar mogelijkerwijs iets meer weten.

0: Yes, you could go, but you take one at a time.
1: Yeah, we're doing, we got young men.
0: This just takes one at a time. One lady built this hall. And now this lady's using it once a month anyhow.
2: Prachtig huis trouwens weer, hè? Zo. Godverdorie.
3: No, in the dark.
1: It says. To the right, over here.
4: On that, on the right.
1: Oh, yeah.
4: I found the information. What I'd like to do is, if I can, get you set up to talk with Mike Mills, the legislator, who is really interested in him. Because he is more knowledgeable than anyone else about it.
2: Yeah, that looks good to me.
4: She's making a copy of that for you. These gentlemen are with Dutch Radio.
1: Harry.
4: This is Joanne Finn.
2: Hello, I'm Albert.
4: So let me see if I can get Mike.
2: Okay, yeah.
1: Thank you.
2: Oké. Okay. Nou, zeer vriendelijk ontvangen, hè?
1: Ja.
2: Maar ze wisten net wat jij van onderstelde, niks vanaf.
1: Nee.
2: Ook al was de oude dame die is als vrijwilliger hier werkt in hetzelfde jaar geboren.
1: Ja, precies, ja. Die komt daar weer aan, die is niet meer zo goed ter been. Die heeft een privélift. En ze probeert nu iemand aan de telefoon te krijgen die er meer van weet.
2: Ze is
1: een prachtig oude huis hier. Aan een prachtige laan met magnolia's enzovoort.
2: Want ze bent zelfs bezig, vertelde ze met een. Dat ze een soort festival wil gaan maken hier.
1: Ja. Nou ja, misschien zeggen ze dat wel omdat wij hier zijn. Want als ze er niks van weten, dan denk ik ook wel dat het een tijdje duurt voordat ze dat van de grond af hebben. Het lijkt me meer een soort van beleefdheidsuitspraak.
2: Tenzij er iemand is die door druk mee bezig is.
1: Ja, en dat zou die meneer Mills kunnen zijn.
2: Ja.
4: Oh, yeah. Is it a lunch? There's no answer.

0: ooit gehoord van Tupelo. Dat is een stad in het noordoosten van Mississippi, van de staat Mississippi. En een stad van 30.000 inwoners. Nou denkt de luisteraar misschien, wat doen ze daar nou eigenlijk? Nou, Tupelo is de geboorteplaats van Elvis Aaron Presley. En wij zitten hier in een parkje waar het geboortehuis staat van Elvis Presley. En een museum ter ere van hem. En dat huis, dat is een zogenaamd Two Rooms Shotgun House. Een heel goedkoop huisje. Ik heb eens even opgemeten hoeveel vierkante meter het ongeveer is. Het is 4 meter breed en 8 meter lang met een verandertje voor en een schommelstoel. Dus heel veel ruimte hadden die Presleys niet, die waren hartstikke arm. En het staat hier in een heel mooi parkje, dat is speciaal aangelegd. Ik geloof dat het een jaar oud is, hier. En er is een museumtje bij waar wij dus onze spullen moesten afgeven. En je mag er geen foto's maken, je mag ook geen opnames maken binnen. Waarom dat is, weet ik niet, want er draaide helemaal geen muziek. Er was iets met copyright of zoiets. Ja, misschien ben ik daar niet intelligent genoeg voor om dat te begrijpen. Maar in ieder geval, ja, het museumtje is eigenlijk een verzameling van foto's en... er staan wat schoenen en dergelijke. Ik weet niet eens of dat de schoenen van Elvis wel zijn, maar ja, het is vrij commercieel van opzet. En ja, hier wordt dus duidelijk gebruik gemaakt van dat die man hier geboren is. Meer kan ik er eigenlijk ook niet over zeggen. Ik vind het museum ook niet echt om over naar huis te schrijven.
1: Het is echt een museum voor de mensen die hem adoreerden, zeg maar. Die alles van hem wilt zien en desnoods wilt hebben. Geweldige handelen ook die erbij is in souvenirs en zo.
0: Ja, dat wordt hier helemaal uitgebuit. Ik bedoel, in Tupelo heeft hij helemaal niet zo lang gewoond. Want hij begon al vrij vroeg opnames te maken in Memphis bij Sam Phillips. En die eerste opnames op Sun Records. En ja... Dat is hier dus toch wel. Men heeft hier dus gebruik gemaakt van Elvis. Van de Elvis-rage die er nog steeds is. En wat natuurlijk in Memphis, in Graceland, de grote mansion van hem, natuurlijk nog veel erger is.
1: Toch heeft hij voor de muziek natuurlijk wel veel betekend.
0: Ja, hij is. Men zegt dat hij de uitvinder van de rock'n'roll is, of tenminste een van de eersten. Voor mij was het overigens niet Elvis Presley, was dat Little Richard. Daar kreeg ik een kick van, niet van Elvis. Ik vond wel zijn eerste opnames vond ik wel leuk. Ik bedoel, die Sun Recordings.
1: Maar hij heeft het wel gigantisch populariseerd natuurlijk. Hè? Hij was wel degene die het meeste succes ermee had.
0: Ja, kijk, hij was blank. Dus, maar het was eigenlijk negen muziek die... kijk, rock'n'roll is only blues with the beat, zegt Mickey Newbury altijd terecht.
1: En, in Aberdeen, daar zei Frank Mills. Nee, hoe heette die jongen weer, Frank?
0: Ja, Mr. Mills.
1: Mr. Mills, in ieder geval. Dat een beetje een fusion was tussen country en blues.
0: Nou ja, hij heeft een aantal bluesstukken heeft hij opgenomen. Dus... Zeg maar, Hound Dog, dat is een nummer van Big Mama Thornton. It's Alright Mama is een stuk van Big Boy Cutthroat. Dat was ook een blueszanger. En hij heeft zelf ook helemaal niks geschreven. Hij heeft helemaal geen nummers geschreven. Hij heeft altijd nummers van anderen heeft hij gespeeld. Ik bedoel, Blue Suede Shoes, dat is van Carl Perkins. En Doc Pomus heeft een heleboel nummers voor hem geschreven.
1: Maar hij is commercieel natuurlijk heel goed managed, hè?
0: Ja, daar bestaan ook nog meningsverschillen over. Ik persoonlijk, van wat ik erover gelezen heb, denk dat hij slecht gemanaged is. Dat veel meer uit te halen was geweest. Hij is dus gemanaged door Colonel Tom Parker. Zo heette die man eigenlijk niet. Hij heette eigenlijk Van nog wat en kwam uit de buurt van Breda. Het staat in die dikke biografie. En deze man die is dus waarschijnlijk clandestien Amerika ingekomen. Want Elvis heeft nooit buiten Amerika opgetreden bijvoorbeeld. Want die Colonel Parker die dacht dan van ik kom Amerika nooit meer in. Want waarschijnlijk had deze man helemaal geen paspoort voor de VS.
1: Ja, dan was het toch meer een hype. Iets wat tot de verbeelding sprak dan dat het verder op zich zoveel voorstelde. Er waren anderen die veel beter waren.
0: Nou, hij was niet slecht natuurlijk. Maar kijk... die zwarte muziek werd door zwarte mensen, door blanke mensen gewoon niet geaccepteerd. Kijk, Elvis heeft een heleboel uit de hij heeft eigenlijk de zwarte muziek gepopulariseerd, maar van zwarte mensen werd het niet gekocht.
2: You and you and you, not you, you.

0: opname van een uitermate curieuze LP van Jimi Hendrix en Little Richard. Nummer van Big Mama Thornton, Hound Dog. Muziek in deze uitzending, vooral in de teken uiteraard van Howlin' Wolf, de man die geboren werd in de buurt van Aberdeen. Nummers als Who's Been Talking, Down in the Bottom, Built for Comfort van Howlin' Wolf, Tell Me van Howlin' Wolf. Een andere compositie van Howlin' Wolf, Smokestack Lightning.
1: Ja, en die werd uitgevoerd door een curieus clubje. Dat was Eric Clapton met de Yardbirds, met het mondharmonica Keith Ralph.
0: Ja, de blonde zanger van het sluike hoor.
1: Ja, ja, ja.
0: En It's Alright Mama van Elvis Presley.
1: Ja.
0: Van Arthur Crudup.
1: Ja, en dat werd ook geschreven door Arthur Crudup, yes.
0: Ja. Dat was hem voor vandaag, Harry's Blues. Techniek Paul Meeldijk, samenstelling en presentatie Albert Haar en Harry Musquet. Oh.
2: Van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
3: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
4: Het nummer werd geschreven door Tom McGinnis, destijds uit de Engelse band Manfred Mann. En tegenwoordig speelt hij nog steeds in de bluesband. En braaf Nederland sprak er schande van. Het zou namelijk over drugs gaan. Kiwi and the Blizzards, LSD, got a million dollars.

QB and the Blizzards, LSD, Got a Million Dollars. Joe Louis Walker woonde in San Francisco in één huis met een andere bluesgitarist, Michael Bloomfield, die ten onder ging aan een overdosis drugs. En Joe Louis Walker overleefde alle stormen en hij is nog steeds actief. City of Angels.

Joe Louis Walker, City of Angels. Philip Walker uit Texas vertrok naar Los Angeles om daar samen te gaan werken met producer Bruce Brumberg. En in die periode componeerde hij tussen alle belangen door nog even voor Robert Gray de grote hit Don't Be Afraid of the Dark. Philip Walker, Hello My Darling.

Philip Walker. Hello, my darling. George Thorogood uit Delaware speelt al een mensenleven lang met zijn band The Destroyers. Dit is een bluesklassieker van Elmore James. George Thorogood, The Sky is Crying.

George Thorogood, The Sky Is Crying. Hubert Sumlin was gedurende zijn hele carrière de gitarist van Howlin' Wolf en hij begon pas na de dood van Howlin' Wolf op latere leeftijd aan een solocarrière. Dit nummer nam hij op met gitarist Ronnie Earl als producer. Hubert Sumlin, Just Like I Treat You.

Hubert Sumlin, Just Like I Treat You. Otis Rush, dat was een goede bluesgitarist, een degelijke zanger en een uitstekende songwriter. Dit is een opname uit 1988, toen men nog niet op een paar minuten meer of minder keek. Het is authentieke blues voor puristen. Otis Rush, Gambler's Blues.

Otis Rush, live uit Chicago, Gambler's Blues. Earl King uit New Orleans schreef zijn eigen materiaal en hij nam een hele serie albums op met de band Room Full of Blues. Dit komt van zijn album Sexual Telepathy. Earl King, Time for the Sun to Rise.

Earl King, Time for the Sun to Rise. Dit is niet de hitversie met Bonnie Raitt, maar de originele opname. Het komt van het album Detroit Lion, John Lee Hooker. I'm in the mood.

John Lee Hooker, I'm in the Mood. John Hammond uit New York kwam uit een muzikale familie, want zijn vader, John Hammond Senior, was zowel de ontdekker als de producer van Bob Dylan. Dit komt van het album Nobody But You, John Hammond, Mother-in-Law Blues.

John Hammond, Mueller in Law Blues. Rory Gallagher trok in de jaren 80 alle macht naar zich toe. Hij wilde eigen baas zijn over zijn muziek. Hij schreef het nummer, hij zong, hij speelde gitaar en hij was zijn eigen producer en het komt van zijn album Defender. Rory Gallagher, Loan Shark Blues.

Rory Gallagher, Lone Shark Blues. Anson Funderburk, dat is een geweldige bluesgitarist uit Texas. En hij staat zelfs in de lijst van de beste blanke bluesgitaristen in Texas na Stevie Ray Vaughan, Jimmy Vaughan en Johnny Winter. En hij werkte altijd met zanger Sam Myers. Anson Funderburk, tell me what have I done wrong?

Anson van der Burg met zanger Sam Myers. Tell me, what have I done wrong? Gitarist Ronnie Earl ontdekte hem per toeval tijdens een optreden in New York en hij zag meteen een nieuw gitaarfenomeen in hem. Dit komt van het album Dresses Too Short, Bobby Radcliffe, Going Home Tomorrow.

Bobby Radcliffe, Going Home Tomorrow. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Snooks Eaglin, dat was een blinde straatzanger uit New Orleans. Maar hij nam meer dan 1000 nummers op met alle beroemde muzikanten uit New Orleans. Dit komt van zijn album Out of Nowhere. Snooks Eaglin, Cheetah.

0: Delta door de Drentse veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Veel nieuwe muziek, maar ook muziek van een oud-gediende. Muziek namelijk van Jenne Meinema, de man die op zaterdag 3 oktober is overleden en die mitspeelde op Trippin' to a Midnight Blues van QB and the Blizzards. Verder werk van Jono Manson, Houston Marchman, Carl Meyer en Johnny Burgin, de B.G. Hagen Blues Band, Curtis Salgado en Dan Tuffy. Maar we begonnen met Albert Cummings, Queen of Mean.

Lekkere gitaarblues met de blazers erbij van Albert Cummings van zijn CD Believe, The Queen of Mean. Fabrizio Rodio die woont alweer een jaar of 20 in Chicago, maar zijn roots die ligt in Italië, in Rome om er precies te wezen. Het is een man van de blues die in 2011 debuteerde met Playing My Game 2 en nu met een nieuwe CD uitgekomen is, of een nieuwe CD, niet helemaal, uit 2019. Titelstuk van de CD: If It Ain't Broke, Don't Fix It.

Breezy Rodeo was dat van de CD uit 2019, If It Ain't Broke, Don't Fix It. Jono Manson is een singer-songwriter die geboren is in New York in 1961, maar hij is verhuisd naar New Mexico, naar Santa Fe. En die invloed die merk je ook wel een beetje. Er is een CD uitgekomen die heet Silver Moon. Dat heeft trouwens niks te maken met een gelijknamige nummer van Michael Nesmith, de man die ooit speelde in de Monkees. Maar dit is gewoon origineel van Jono Manson, The Silver Moon.

Best wel een verrassende cd van deze Jono Manson, de cd Silver Moon. Man die in Santa Fe woont, ook wel uit een familie kwam, worden de artisticiteit wel tamelijk hoog in het vaandel stiet. Want die bekende filmmakers Ethan en Jewel Koen van de film Brothers Where Art Thou bijvoorbeeld, dat is familie van hem. En op deze cd speelde ook het meest een met als Eliza Gilkison en Terry Allen. Dus houd hem in de gaten, Jono Manson. Andere man uit hetzelfde gebied ongeveer, maar dan uit de buurstaat, uit Texas, dat is Houston Marchman. Houston Marchman is een die eigenlijk gewoon in de rodeo tussen de peerden opgegroeid is. Een bronco rider, zoals het dan heette. Iene die wilde peerden temde, maar die de muziek in de gang is en die best een hele aardige cd gemaakt heeft. De cd Highway Enchilada, net uitgekomen. En daarvan The Ballad of Pinky Hernandez.

0: gotta get tough or die.
1: Ja, een echte Texaan in de traditie van Towns van Zander, Robert Earl Keane en John Mellencamp en dat soort dingen. Beste muiden weer. Houston Marchman is de naam en de cd is Highway Enchilada. Karl Mayer, daarbij denk ik bijna dat het een Duitser is, maar het is een Amerikaan die al jaren in Chicago woont. En die speelt samen met Johnny Burgin, ook een man uit Chicago. Die heeft samen een nieuwe single gemaakt en die heet More Bad News. MUZIEK

Twee gitaren, Carol Meyer en Johnny Bergen van de single More Bad News. Je hoort het in Harry's Blues, elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Jawel, drie keer een uitvoering van Checking Up On My Baby. En waarom? De reden is eigenlijk dat Jenne Meinema dat hij overleden is. De legendarische saxofonist uit Grunning, die op 3 oktober op 89-jarige leeftijd overleden is. Man die, nou, die overal speelt in het noorden en vaker in gezelschap, maar het Noorder Ballroom Orkest, de Scarlet Pimpernels, het orkest van Arie Ribbens en de Noordstar Showband, maar ook op allerlei andere gelegenheden. Rond 2000 merken we het programma Blue Spots. En daarin ging Harry Musquet altijd met mensen naar een plek toe die voor hun bijzonder was. En dat was voor Jenne Meinema, dat was Assen eigenlijk. Want hij werkte door bij het bouwfonds van de Nederlandse gemeente. Ze merken een rondje door Assen. En Jenne die vertelde over zijn leven en over zijn werk en over zijn muziek. Dat is te horen, als je dat wilt, op de website van Harry's Blues. Gewoon harrysblues.nl, onder het kopje nieuws. Een half uur live interview met Harry Musquet met Jenne Meinema. Maar hier is hij in de muziek op zijn alt saxofoon in Checking Up On My Baby.

Trip into a Midnight Blues uit 1968. Check in on my baby van Sonny Boy Williamson. En met saxofoon, alt saxofoon was dat Jenne Menema. En op trompet trouwens Eduard Ning Blok. Het origineel van Checking Up on My Baby, dat is van Sonny Boy Williamson. De first eigenlijk, want die heeft het ooit opgenomen. John Lee Williams, dat was die het in 1944 opnam. Althans, een versie daarvan, zo zou je het kunnen zeggen. Want de versie van Sonny Boy Williamson de second, die wij dus kent, Sonny Boy Williamson, die is van 1960. Die heeft wel dezelfde titel, maar een andere melodie en ook een andere tekst. Dus een beetje verwarrend is het wel. Maar dit is het origineel zoals Harry Musquet dat met Cuban Blisters opnam. Sonny Boy Williamson.

Het was nog de tijd dat ze korte nummers maakten. 1 minuut 58. Sonny Boy Williamson met het origineel van Checking Up On My Baby. Nou, dan nog een recente, uit 2018. Dat is van van de harmonica-man, van Mark Winner. De man van The Nighthawks. En dit is van een cd die heet ook gewoon simpelweg Mark Winner's Blues Warriors.

In alle drie de mondharmonica een hele prominente rol in Checking Up On My Baby. Wat er aan wel verschillende schreef. De ene schreef Checking On My Baby, dat is Cuban The Blisters uit 1968. Checking Up On My Baby, die is van Sonny Boy uit 1960. En Checking On My Baby van de Mark Wenner's Blues Warriors. Nou, we blijven nog een beetje bij de mondharmonica, want we gaan naar B.G. Hagen. Ik draai een nummer van de cd All Round Man uit 2019 van B.G. Hagen. Een nummer Look On Yonder Wall, ook weer zo'n verhaal. Look On Yonder Wall. Bij B.G. Hagen heet het Look Over Yonder Wall. Het is een liedje van James Clark, van ook wel bekend als Memphis Jimmy. Heel oud nummer, 1945. En later bekend worden door Elmore James. En dat kun je wel horen in de uitvoering van de B.G. Hagen Blues Band. Want er zit een hele mooie slide in. Look Over Yonder Wall.

Look Over Yonder Wall van de B.G. Hagen Blues Band van de cd All Around Man. Een man die jarenlang speelde in begeleidingsbands, dat was Curtis Salgado. Hij begon bij de Robert Gray Band, later speelde hij in Roomful of Blues.

En ik weet niet precies wanneer hij zelfstandig geworden is met zijn eigen band. Curtis Salgado en de Stiletto's. Dat was in 1991 trouwens. En daarmee is hij nog steeds bezig. Er is een nieuwe single van hem uit. Ik wilde zeggen een nieuwe cd, maar er is een nieuwe single van hem uit. Curtis Salgado met The Longer That I Live.

Curtis Salgado, The Longer That I Live, de nieuwe cd van Curtis Salgado. Volgende week trouwens in Harris Blues heel veel aandacht aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen, want daar is veel muziek over te draaien. Vandaag nog muziek van Tennessee Jet en van Anna Popovic, waar we begonnen met Dan Tuffy. Een man die uit Australië komt en via Melbourne en Londen uiteindelijk in Nederland verzeild raakte met zijn band The Wild Pumpkins at Midnight. En door heb je met een aantal mensen uit Nederland heb je een hele leuke cd gemaakt. De cd die heet gewoon The Country. Twee kanten aan die cd, of twee gedeeltes op die cd zou je kunnen zeggen. Aan de ene kant de bright side. En aan de andere kant, dat is de donkere kant, de dark side. En door van het stuk Sandy Track.

relaxed muziek van deze Dan Tuffy. De man uit Australië die ondertussen in Nederland woont. Van de cd Letters of Gold. Tennessee Jet, dat is het volgende. Dat is de naam eigenlijk van T.G. McFarland. Man uit Oklahoma. Trouwens ook de staat waar T.G. Kale ook vandaan kwam. Tulsa, Oklahoma. En dit is de cd The Country. Ik zei zo straks dat die van Dan Tuffy, dat de country was. Maar dat is Letters of Gold. Tennessee Jet, dat is de country. En een mooie ballade over The Raven and the Dove.

Ja, zo is het leven. Dan is het een raaf en dan is het een duif. Hold it in de gaten. Tennessee Jet van de CD The Country. En dat is de Americana-kant van Harry's Blues. We besluiten straks met een echt bluesnummer. Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Laurens Braams. En dat echte bluesnummer, dat komt van een zangeres die regelmatig in het noorden, in Drenthe, in Nederland optreedt. Ze komt uit Servië. Anna Popovic is de naam. Dit is van haar nieuwe CD, een live CD. Live for Life, Long Road Down.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Shocking Blue is de enige Nederlandse band met een nummer 1 hit in Amerika. En Robbie van Leeuwen startte Shocking Blue nadat hij was opgestapt bij The Motions. En heel veel mensen weten dat niet, maar Shocking Blue begon met een zanger, Fred de Wilde. Hij kwam van Hu en de Hilltops. Shocking Blue, what you gonna do?

Shocking Blue, What You Gonna Do. Zanger Fred de Wilde zong het eerste album van Shocking Blue vol, maar dat werd geen succes en daarom probeerde Robbie van Leeuwen Barry Hay los te weken bij de Haagse band The Hakes. Maar hij had pech, want op hetzelfde moment had Barry Hay ook een aanbieding op zak van Golden Earring en hij koos voor Golden Earring. En toen koos Robbie van Leeuwen voor Mariska Veres. Shocking Blue, Send Me a Postcard.

Blue sent me a postcard. Mariska Veres, die heet eigenlijk Maria Elizabeth Ender. En ze was de dochter van zigeunerviolist Lajos Veres. En ze gebruikte de artiestennaam van haar vader. En ze had al de nodige ervaring. Ze was al zangeres geweest in Den Haag bij de Motowns, The Statesman en bij Danny and His Favorites. Shocking Blue, Long and Lonesome Road.

Blue, Long and Lonesome Road. En in 1970 gebeurde het onmogelijke. Een Nederlandse band had een nummer 1 hit in Amerika. Op 31 januari 1970 stond Shocking Blue 1 in de Cashbox Hit Parade. En op 7 februari stond de band 1 in de Billboard Hit Parade. En op 28 januari waren er al ruim 1 miljoen singles verkocht. Dus als componist was Robbie van Leeuwen in 1 klap financieel onafhankelijk door dit nummertje, Shocking Blue, Venus.

Blue en Venus. Het album met Mariska Veres verkocht ook goed in Amerika. Het stond 31 in de Billboard Album Charts. En dat betekende dat de band moest gaan toeren. En dat werd meteen goed aangepakt. Shocking Blue ging naar Argentinië, China, Vietnam, Canada, Zuid-Afrika, Iran, Japan en Australië. En ze deden alle Europese landen aan. En daartussendoor hadden ze nog even een nummer 1 hit in Nederland. Shocking Blue, Mighty Joe.

Shocking Blue en Mighty Joe. Natuurlijk moest Shocking Blue ook door Amerika gaan toeren. En aan het voorprogramma kun je zien hoe groot de band in die dagen was in Amerika. In Minneapolis waren Ike en Tina Turner en Tony Joe White het voorprogramma van Shocking Blue. In Phoenix stond Sly and the Family Stone in het voorprogramma. In Los Angeles, Three Dog Night en in Chicago, Pacific Gas and Electric en Country Joe and the Fish. Shocking Blue, Never Marry a Railroad Man.

Shocking Blue, Never Marry a Railroad Man. De band stond natuurlijk ook in de grote tv-shows in Amerika. In Los Angeles in de Johnny Carson Show en in de Mama Cass Show. In New York in de David Frost Show. En na een tour van 6 weken was de Carnegie Hall in New York volledig uitverkocht op de slotavond. Shocking Blue, Hello Darkness.

Shocking Blue en Hello Darkness. Shocking Blue was echt een Haags clubje. Robbie van Leeuwen speelde gitaar en die kwam uit The Motions. Klaasje van der Wal, de basgitarist, die kwam uit The Kick en die werd later vervangen door Henk Smitskamp. Die kende Robbie van Leeuwen weer uit The Motions, maar Henk Smitskamp die had ook al met Sandy Coast en Living Blues gespeeld. En drummer Cor van de Beek kwam van The Sect en ook Mariska Veres kwam uit Den Haag. Shocking Blue, Blossom Lady.

Shocking Blue, Blossom Lady. Robbie van Leeuwen had een bloedhekel aan toeren. Hij wilde zich concentreren op het schrijven van nieuwe nummers. En daarom werd gitarist Leo van de Ketterij weggehaald bij Universal Delight. En hij moest als solo-gitarist mee op reis. En Robbie van Leeuwen ging alleen nog mee als hij zin had. Shocking Blue, Out of Sight, Out of Mind.

Shocking Blue, Out of Sight, Out of Mind. Er stond weer een tour op stapel naar Zuid-Amerika, Bulgarije, Joegoslavië, Israël. Maar Robbie van Leeuwen had zich helemaal teruggetrokken. Hij had er geen zin meer in. Hij ging naar België en daar woonde hij in zijn chique villa in Assenbroek, onder de rook van Brugge. Hij schreef nummers, maar hij had geen trek meer om live te spelen. Shocking Blue, Inkpot.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Trinity Lane van Lily Hyatt is het album van deze week. En Lily Hyatt is dan wel de dochter van John Hyatt, maar het is nog steeds geen grote naam in de muziek. En daarom toert ze als voorprogramma met John Moreland langs de kleine clubs in Amerika. Lily Hyatt, Sucker.

Billy Hyatt, Sucker. Shocking Blue trok overal heel veel publiek en de band was eigenlijk te groot voor zalen en hallen. In Tel Aviv stonden er bijvoorbeeld 40.000 mensen. Maar vervolgens moest Shocking Blue naar Pinkpop in Limburg en daar werd de band weggefloten. Er werd met tomaten gegooid door het publiek en de muzikanten moesten zelfs van het toneel afvluchten. Ze werden weggehoond als vuile kapitalisten. Shocking Blue, Oh Lord.

Talking Blue, Oh Lord. In 1972 was de band voortdurend onderweg. Marokko, Algerije, Brazilië, Chili, Venezuela, Argentinië, Hongkong, Indonesië. Een grote tour door Amerika en het werd afgesloten met een tour door Japan. En daar werd toen nog een live album opgenomen met de op 8 april 1998 overleden drummer Cor van de Beek in een hoofdrol. Shocking Blue, Let Me Carry Your Bag.

Shocking Blue, Let Me Carry Your Bag. De debuutsingle van de Amerikaanse cultband Nirvana, dat was ook een cover van een nummer van Shocking Blue. En Nirvana had er een grote hit mee in Amerika en in Japan. En dit is de originele uitvoering van Shocking Blue, Love Buzz.

Shocking Blue en Love Bus. Robbie van Leeuwen heeft zich intussen helemaal teruggetrokken uit de muziek. Hij woont in Wassenaar, hij rent in Niert en hij laat zich nooit meer in het openbaar zien. En Mariska Veres overleed op 2 december 2006 op 59-jarige leeftijd. Shocking Blue, Bol Weevil.

Shocking Blue en Bol Weevil. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Martin Fuller deed de techniek. Freek Medendorp coördineerde de playlist. En dit is de laatste bijdrage van Shocking Blue. Demon Lover.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Zo op de scheiding van november en december maken wij een mooi muziekprogramma met heel veel nieuwe dingen. Muziek van Joan Osborne, van Jimmy Allen, Christine Veen, The Tips, een groep uit Nederland. We hebben muziek van Salomon Burke, Jeff Tweedy, Alan Finney, Danny Brooks, John Blues Boyd. Maar we begonnen met een blinde gitarist uit Amerika, Johnny Highland, de Honky Tonking Guitar Man.

veelgevraagde sessiegitarist Johnny Hyland. En die ook over zijn collega's zingt. Of nou James Burton is of Albert Lee. Man die al op jonge leeftijd blind geworden is. Maar desondanks een carrière maakt heeft in de muziek. En dat is toch wel geweldig te prijzen van deze man. Want dit is Johnny Hyland van een nieuwe CD. De Chatham Sessions. Ook een nieuwe CD is die van John Boyd, John Blues Boyd, What My Eyes Have Seen. De man die komt gewoon uit de Mississippi Delta, uit Greenwood. In 1945 geboren, dus dat is echt al een oude baas, ding in de 70. Maar hij maakt nog steeds goed werk. Iemand die ook de zwarte bevolking zeer toegedaan is. In 1963 nam hij deel aan de Freedom Mars van Dominee Martin Luther King. En hij steunde ook de beweging voor de burgerrechten en dat soort zaken. Dit is dus van een nieuwe CD van hem. What My Eyes Have Seen, het nummer I Heard the Blues Somewhere.

echte blues uit de Mississippi van deze oude baas John Boyd. John Blues Boyd. Met een nummer van zijn cd, What My Eyes Have Seen. Bij het orgel moest ik wel even denken aan Alan Price, die de titel van hij in de Animals speelde, The House of the Rising Sun en dat soort nummers. We gaan naar Texas en naar Canada. Want Danny Brooks, dat is de volgende. Die komt uit Canada, maar die woont alweer sinds jaren woont hij in Texas. Door maakt hij muziek en ook wel goede muziek. Onder andere geproduceerd door Johnny Sandlin van de Allman Brothers. Dat is niet deze cd, dit is een nieuwe cd. De cd Are You Ready? Het is een beetje een combinatie tussen zeg maar, soul en blues en rock'n'roll. Hij maakt die muziek samen met zijn partner, met zijn vrouw, Little Miss Debbie. En het nummer wat we gaan draaien, dat heet Jesus Had the Blues.

Van de nieuwe cd van Danny Brooks, de cd Are You Ready, was dit Jesus Had the Blues. En wie zal het zingen? Misschien had hij dat inderdaad wel. Alan Finney, dat is een hele Amerikaanse naam. Is ook in Amerika geboren, maar het is een man die al sinds jaar en dag in Zweden woont. En door zeer geroemd wordt. Hij heeft de Stockholm Blues onderscheiding hebben gekregen. En heeft een nieuwe cd uitgebracht samen met zijn vriend Izzy Young. Ja, Izzy Young. En samen met iemand anders, Robert Evenson. Dus echt een combinatie tussen Amerika en Zweden. Alan Finney, de cd die heet In a Blue Frame. En door van My Devil Turns Around.

Maar het klinkt niet echt Zweeds. Tenminste, voor zover ik weet hoe Zweeds klinkt. Maar het klinkt heel Amerikaans. Alan Finney, een Amerikaan in Zweden van zijn cd In a Blue Frame, My Devil Turns Around. Nou, echt Amerikaans, dat is Jeff Tweedy. De man van Uncle Tupelo en van Wilco. En ja, die al jarenlang weer zijn eigen muziek maakt. Hele mooie muziek. Een nieuwe cd, Love is a King. Al eerder wat van het draait in Harry's Blues. Maar nog een nummer. Samen misschien bij de Zeuns hebben dit deze cd gemaakt. Met Spencer en met Sammy. Jeff Tweedy met Natural Disaster.

Altijd mooie muziek van Jeff Tweedy van de nieuwe CD Love is a King, The Natural Disaster. Het is blues op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. In dit geval een nummer 1961, origineel van Solomon Burke, het nummer Cry to Me. En de aanleiding is eigenlijk het verschijnen van een nieuwe CD van Miss Emily. Miss Emily, dat is Miss Emily Fennell uit Canada. Een blueszangeres, ja, kun je zeggen blueszangeres. Een uitstekende zangeres in haar geval. Die de familie eerst in de voetsporen van Whitney Houston en Celine Dion een beetje drong weer. Maar later toch liever wat meer de kant op wilde van Ray Charles en Aretha Franklin. Allerlei prijzen doen in Canada. En door is een nieuwe CD van u te komen. Een live CD, live at the Isabel. En heuruitvoering dus van Cry to Me.

Ja, om jaloezer te worden, dit soort muziek in tijden van corona. Lekker met een publiek erbij, lekker live op een nummer in de Isabel Club in Toronto. Miss Emily met Cry to Me. Het origineel is al een stukje older. Dit was in 2020, maar het origineel komt uit 1961, dus bijna 50 jaar geleden. Van Solomon Burke. Solomon Burke, de dikke zanger, ik durf het wel te zeggen, een dikke zanger. Hij overleed op 10 oktober 2010. Hij was onderweg naar een optreden wat hij samen met de Dijk zou gaan doen. En of hij toen in het vliegtuig overleden is of op het vliegveld, dat weet ik niet. Maar het is in ieder geval niet van de kom. De man die had al grote hits in de 50e jaren en de 60e jaren. Nummers, waar hij toen het niet bekend met de woorden is, Tonight's the Night. Got to Get You Off My Mind. Everybody Needs Somebody to Love. Een van zijn meest bekende nummers. Maar Cry to Me, dat is geschreven door Bad Burns. En dat was een singer-songwriter die allerlei andere hele bekende nummers ook geschreven heeft. Als Hang On Sloopy, Baby Please Don't Go, Brown Eyed Girl. Even kijken wat nog meer. Under the Boardwalk van de Drifters. Dus het komt uit een hele goede pen, dit nummer. Dit nummer, Cry to Me, in de uitvoering van Solomon Burke.

De originele uitvoering van Cry to Me, de compositie van Bad Burns met Solomon Burke uit 1961. Die Bad Burns dan was ook de manager trouwens van Van Morrison, realiseer ik mij zo opeens. Vandoor dat hij natuurlijk ook vele nummers op zijn naam heeft staan die Van Morrison uitvoerde. Met Dem onder andere, van Here Comes the Night en dat soort dingen, Brown Eyed Girl. De derde uitvoering, dat is een hele bijzondere, want die is nog veel recenter eigenlijk. Die is uit 2018. Die komt van de cd Joy as an Act of Resistance. En die is van een Engelse band. Ja, bijna een punkband, een post-punkband, zo wordt hij omschreven. Een band die van John Beavis. Ik ken hem verder helemaal niet. Komt uit Bristol, uit die mooie badplaats door in Zuid-Engeland. En zij hebben in 2018 dus een cd gemaakt met hun versie van het nummer van, ik noem het maar, Solomon Burke, Cry to Me.

De derde versie was dat van Cry to Me van de Engelse band The Idols. En dat was het origineel van Solomon Burke uit 1961 en uit 2020. En dat was de aanleiding van de nieuwe cd van Miss Emily Fennell uit Canada. De cd Live at the Isabel. De Tibbs, daar gaan we naartoe. Dat is een band uit Nederland met Roxanne Hartog als zangeres. Een band die begon in 2012. Toen nog met Elsa Beckman als zangeres trouwens. En later ben ze met Paul Williamson de studio ingegaan. CD's maakt en door zijn nieuwe CD weer van Udicom. En dat is de CD Another Shot Fired. Hallo, titelstuk maar eens draaien.

Ja, het klinkt inderdaad als een schot. Ja. Another Shot Fired van The Tips, een Nederlandse band. En dit was het titelstuk. Jesus Made Up My Dying Bed is het volgende nummer. We hadden naar Jesus Had The Blues, maar in dit geval is hij een beddennomaakster. Made Up My Dying Bed. Christine Veen, die zingt het nummer en die speelt daar ook de resonator gitaar op. De stalen gitaar zou je kunnen zeggen. Christine Veen komt oorspronkelijk uit Turijn, maar ja, is opgegroeid in Amerika. En ze klinkt alsof ze uit de Mississippi Delta komt. Dus een mooie combinatie eigenlijk. Het is een nummer wat oorspronkelijk van Blind Willie Johnson is. Ook al eens een keer uitgevoerd door Dylan op zijn volgens mij allereerste LP. En later nog een keer door Led Zeppelin. Maar hier is de versie van Christina Veen. Jesus Made Up My Dying Bed.

Jesus Made Up My Dying Bed in de uitvoering van Christine Vane. Ben heel veel verschillende uitvoeringen van. Dit komt van de CD Old Played New van Christine Vane. Daar staat op nou ja, allemaal oude nummers die op nee uitgevoerd wordt. Of het nou Preaching Blues is, of Benty Rooster Blues, of Cypress Grove Blues. Allemaal mooie bluesnummers in de versie van Christine Vane. Maar een eerdere uitvoering die bij de liefhebbers ook zeer wel bekend is, is de uitvoering van Led Zeppelin. Heet die In My Time of Dying van de LP, de dubbel LP zelfs, zegt technicus Laurens Braams. Groot liefhebber van Led Zeppelin. Physical Gravity uit 1974. Jimmy Allen en Brad Paisley, dat is de volgende. Jimmy Allen, dat is een, ja, wel wonderlijk eigenlijk. Dat is een Afro-Amerikaanse countryzanger. Daarvan bent er niet zo heel veel. Charlie Pride was wel een bekende. Die kwam trouwens uit de Mississippi Delta. Maar die zong dus geen blues, maar country. En datzelfde geldt voor Jimmy Allen ook. Samen met een andere countryzanger, Brad Paisley. Een nummer van de EP Betty James, Freedom Was a Highway.

Jimmy Allen samen met Brad Paisley van de EP Betty James, Freedom Was a Highway. We gaan naar Joan Osborne, een zangeres uit Canada. Uitstekende zangeres, maar ja, een heel, heel merkwaardig repertoire eigenlijk. Ze had veel succes met haar eerste album Realist en later The Little Wild One. Toen raakte ze een beetje uit de belangstelling, zou ik kunnen zeggen. Maar het bleef goed werk wat zij levert. Dit is alweer de tiende album wat ze maakt. De CD Trouble and Strive. En daarvan Boy Don't You Know.

Ja, best een leuk nummer dit van Joan Osborne, de zangeres uit Canada. Boy, Don't You Know, van de cd Trouble and Strife. Ik denk er volgende week nog een keer een nummer van draai. We besluiten zo met The White Buffalo. The White Buffalo, dat is een naam voor singer-songwriter Jake Smith. The White Buffalo, hij speelde onder andere in de serie Sons of Anarchy. En zijn singer Come Join the Murder, die speelde daar een prominente rol in. The White Buffalo, daar is een nieuwe cd van u te komen. On the Widow's Walk. En we draaien No History. Ik zeg naar hem dat Harry's Blues gemaakt wordt door Albert Haar. Qua samenstelling en presentatie. Techniek in handen van Laurens Braams. En hier is hij, The White Buffalo, met No History.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Bluesgitarist Ronnie Earl kan absoluut niet zingen. Op het album From Now My Soul neemt Kim Wilson van de Fabulous Thunderbirds de vocalen voor zijn rekening. Ronnie Earl en Kim Wilson, My Buddy Buddy Friend.

Ja, dat was die. Ronnie Earl en Kim Wilson, my buddy, buddy, friend. De 77-jarige John Henry Dayton uit Noord-Londen is al jarenlang actief als Chris Farlow. En deze iets wat onderschatte zanger loopt vandaag eens een rode draad door het programma. Chris Farlow, As Long As I Can See The Light.

always follow, as long as I can see the light. In 1965 nam Robert Nighthawk een paar nummers op in een kleine studio in Toronto. Dat materiaal is nooit uitgebracht en is onlangs toevallig in een archief gevonden. Robert Nighthawk, Kansas City Blues.

Robert Nighthawk, Kansas City Blues. In zijn jeugdjaren was Chris Farlow een fan van Lonnie Donegan en daarom begon hij in 1957 de John Henry Skiffle Group. Even later werd hij ingelijfd door het Johnny Burns Blues Quartet en hij heeft nog singles gemaakt onder de naam Little Joe Cook en uiteindelijk werd het Chris Farlow in The Midnight Hour.

Chris Farlow in The Midnight Hour. Jimmy Witherspoon had geen begeleidingsband, maar moest wel een nieuw album maken. En daarom gebruikte hij voor het album Spoons Blues de band van gitarist Duke Robillard, aangevuld met organist Bruce Katz. Jimmy Witherspoon, Low Down Dirty Shit.

Jimmy Witherspoon, Low Down, Dirty Shame. Mick Jagger zag een groot blueszanger in Chris Farlow. En Mick Jagger werd dan ook zijn producer, waardoor Chris Farlow opvallend veel Rolling Stones nummers opnam, zoals Painted Black, Satisfaction, Ride On Baby, Out Of Time en Think. Hier is Chris Farlow met een oude soul hit, Mr. Pitiful.

Chris Farlow, Mr. Pitiful. Ronnie Earl en Duke Robulara zijn twee echte topgitaristen. En ze speelden ook beide in Room Full of Blues. Sterker nog, toen Duke Robulara Room Full of Blues verliet om naar de Fabulous Thunderbirds te gaan, werd Ronnie Earl zijn opvolger. Ik heb hier een nooit eerder uitgebracht nummer. Het was eigenlijk gewoon een jam session in de studio. En ook de geniale organist Jimmy McGriff doet daaraan mee. Ronnie Earl en Duke Robulara, Don't Take Everybody for Your

Ronnie Earl en Duke Robillard. Don't take everybody for your friend. Chris Farlow werd in 1970 de zanger van Colosseum. De band viel in de jaren 80 weer uit elkaar. Maar in 1994 kwam het gezelschap weer bij elkaar. En tot op de dag van vandaag was Chris Farlow bij alle albums van Colosseum betrokken. Chris Farlow, What Becomes of the Broken Hearted?

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: American Folk van Joe Purdy en Amber Rupert is het album van deze week. En Joe Purdy is een eigenzinnige singer-songwriter van het platteland van Arkansas. Hij maakte al zijn albums altijd in eigen beheer. En door deze soundtrack van deze nieuwe film American Folk belandt hij toch nog bij een heuse platenmaatschappij. Joe Purdy en Amber Rupert, Red River Valley.

Joe Purdy en Amber Rubart, Red River Valley. Begin jaren 70 maakte Chris Farlow ook nog 2 albums met de Engelse band Atomic Rooster, maar uiteindelijk koos hij toch definitief voor Colosseum. Chris Farlow, Think

Chris Farlow en Think. Alan McIlwain speelde in de jaren 60 veel met Muddy Waters, John Hammond en Jimi Hendrix. En ze kan zich intussen heel goed alleen redden met haar gitaar. Dit komt van het album Everybody Needs It. Alan McIlwain, Down So Low.

Ellen McIlwain, Down So Low. Chris Farlow zong het door Dave Greensleet geschreven nummer bij de populaire BBC-tv-serie Gangsters. En in de jaren 70 zong hij een paar nummers op meerdere soloalbums van Jimmy Page. Chris Farlow, Don't Play That Song.

Chris Farlow, Don't Play That Song. Ray Bonvillet, Montreal, toert onafgebroken door Amerika en hij ontwikkelde zo'n lekkere laid-back style. En de blues-invloeden bleven hoorbaar. Dit komt van zijn album Roll It Down. Ray Bonvillet, Tomorrow's Yesterday.

Ray Bonneville, Tomorrow's Yesterday. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Laurens Braams deed de techniek. Freek Medendorp coördineerde de playlist. En we besluiten dit uur met een cover van Bob Dylan. Chris Farlow, It's All Over Now, Baby.

0: Blues in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Muskee.
2: Muziek is voor een deel een elektronische business geworden. Het werkt met harde schijfjes en nou, er gebeurt vandaag zoveel. Wat eigenlijk niet meer met muzikaal vakmanschap te maken heeft.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Muskee met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die als van binnen raakt. En vandaag doet hij dat met een collega, muzikant uit het noorden. Een man die als geboren is in mei 1931 en al meer als 50 jaar de saxofoon bespeelt. Muzikanten onder mekaar.
4: Wij praten vandaag met Jenne Meinema. En Jenne is, die is eigenlijk al, die heeft een heleboel dingen gedaan, maar hij is vooral saxofonist. De Westeling die zullen jou misschien niet zo goed kennen, maar in het noorden ben je natuurlijk wel een legende op de sax.
2: Ja, dat is wel gezegd dus.
4: Maar de mensen die echt iets van jazz af weten in het Westen, die weten ook drommels goed wie jij bent natuurlijk.
2: Ja, dat denk ik wel, want ik opereer nu al een jaar of 50 op het toneel. Daarvoor heb ik net een klein feestje gehad in Winschoten. En in die 50 jaar heb ik natuurlijk veel jazz gemaakt, ook voor Hilversumse zenders. Ik heb een jaar lang gezeten in het programma van Coat & Bee met de cliché mannetjes, ja. Samen met het trio Roelof Stalknecht. En verder heb ik gezeten in het Amstel Octet van Eduard Ning Blok, waar we dus ook alle jazzclubs mee afreisden. Maar ik heb mijn zetel altijd gehad in Groningen. Dat beviel me prima, dus het was ook niet zo dat ik landelijke bekendheid nastreefde.
4: Ben jij net zoals ik? Ja, ik, als ik naar het Westen zou, zeggen mensen dat tegen mij hoor. Zou het voor de business beter zijn geweest en al dat soort dingen.
2: Ja.
4: Maar jij wou Groningen eigenlijk ook niet ruilen voor het Westen.
2: Ik wou dat in ieder geval niet ruilen. Maar daar kwam bij natuurlijk dat muziek maken, in dit geval saxofoon spelen, een van mijn bezigheden was. Hè. Ik had tenslotte overdag ook werk.
4: Ja, ja.
2: Dus ik heb 10 jaar in Assen gewerkt.
4: Bij boven ons?
2: Jazeker.
4: Daar weet ik alles van.
2: Ja.
4: Jij speelde dan al toen in het Noorder Ballroom Orkest.
2: Ja.
4: Met, ik weet niet of Lex Jaspers er in het begin al in zat.
2: Nou, Lex kwam er later bij, ja. Maar in
4: en
2: het begin.
4: En Moos de Groot.
2: Ja.
4: En dan speelden jullie al, en Jacques Scholten niet te vergeten. Want Jacques was geloof ik de commerciële man, of
2: commercieel
4: niet?
2: Directeur, ja, jawel. Ja. Ja.
4: Dus Jacques blies dan een unisonootje mee en even later zag hij hem achter, met een wijntje met een paar dames naast zich al aan de bar hangen en zo.
2: Ja, nou, het was zelfs zover dat er ooit eens een advertentie van de Gouden Leeuw, waar we veel optraden, in de krant stond. Ja, ja. En daar stond bij Noorder Ballroom Orkest extra attractie aan de bar, Jacques Scholten.
4: Ja.
2: Dus.
4: Maar hoe ben je eigenlijk aan de saxofoon gekomen, Jenne?
2: Nou,
4: dat is nou iets waar ik niet weet namelijk.
2: Nee, ik weet het ook nauwelijks meer, want het is 50 jaar geleden. Maar ik dacht dat het zo gegaan was. Ik ben groot geworden in de oorlogsjaren. En luisterde toen veel naar de Ramblers. Die, ondanks het verbod wat er was, toch nog iets maakte wat op jazzmuziek leek. En zondagsmiddags luisterde ik naar een programma over de Hilversumse zender. Over de draadomroep dus. Die ook jazzmuziek bevatte. Ik dacht dat die uitzending De Gil heette. In elk geval, na de bevrijding was de muziek van Glenn Miller hier heel populair. En ja, daar kwamen saxofoons in voor. Onder andere het liedje In the Mood. Met 2 saxofoons als solisten. En ik dacht, ik ga saxofoon spelen. Ik begon met een klarinet. Die ik kocht vrij kort na de oorlog. Dat was een miskoop. Het bleek namelijk dat ik een klarinet gekocht had die vol scheuren zat. Maar dat wist ik niet. En die scheuren waren dichtgestopt met schoensmeer. Dus iedere keer als ik klarinet gespeeld had ik zwarte handen. En toen vroeg ik eens aan iemand, hoort dat erbij? Nee, zei hij. Dus je bent bij de neus genomen. Ja, nou toen klarinet verkocht.
4: Toch niet door Van Ewijk, hè?
2: Nee, nee, dat is zeker niet. Maar het was wel iemand anders daar vlak in de buurt. Goed. Ja. En een jaartje later kocht ik saxofoon. Ik heb mezelf aangeleerd. En 10 dagen na aankoop had ik mijn eerste optreden in het Boshuis in Groningen. Samen met een paar vrienden die op de muziekvakschool in Groningen zaten. Dus het was nog geen conservatorium, maar het was een uitbreiding van de stedelijke muziekschool. En die speelden piano, en contrabas, trompet. En dat waren mijn eerste wankele schreden op het muziekpad. En eigenlijk voel ik me nog net zo, alleen ik kan al wat meer dan in die tijd. En ik heb natuurlijk al die jaren alle soorten muziek gemaakt. Dat het begon bij jazzmuziek. Maar het werd al gauw amusementsmuziek en dansmuziek. Natuurlijk strikt danstempo voor dansscholen. Maar daar was ook muziek bij. Dat zou je nu betitelen als stemmingsmuziek. Dus Jordaan potpourri.
4: Maar helemaal als autodidact?
2: Ja.
4: Ja. Ja. Ja. Dat is wel knap of zo. Ja, goede oren aan de kop dus.
2: Dat is het, hè?
4: Ja.
2: We zeiden vroeger wel eens, je kunt goede oren hebben. Of je hebt zwienoren aan de kop. Ja. Maar ik had dus kennelijk goede. Ja. Maar zo is dat gegaan. Domweg op het gehoor. En als ik nu nog eens leerlingen heb, die laat ik ook alles op het gehoor doen. Dus de bladmuziek weg van de lessenaar, alles uit het hoofd spelen. En ook vanaf de grammofoonplaat stukken leren.
4: Ja, ja, gewoon mee en zingen. Dus,
2: Ja, dat was voor mij denk ik de beste leerschool. Want in die jaren, en dan praat ik over rond 1950, waren er ook nog niet direct die leraren die je jazz konden leren.

0: Pardon me.
1: I suspect that was a new version of Lester Leipzig.
2: Je bent natuurlijk ook wel een liefhebber van Charlie Parker. Want ik ken weinig saxofonisten die daar geen liefhebber van zijn.
3: Nee, daar begon het natuurlijk allemaal mee.
2: Ja. Ja.
3: Maar dat was ook weer zoiets bijzonders. Ik zat in een clubje van scholieren. En dat clubje heette de G.I. Jam Club. En wat het betekent, ik weet niet meer, iets van Groninger Interscholaire Bond of zo. In elk geval, daar belegden we één zondagmiddag in de maand en muziekmiddag mee in een restaurant in Groningen. Dan draaiden we platen en die werden dan besproken. Want een grammofoonplaat, toen zelfs, een 78 toerenplaat nog, was iets bijzonders.
2: Waar ging je heen, naar Roel Hemmers?
3: Ik ging naar Roel Hemmers. Ja. Daar had ik 4 platen uitgezocht. Waarvan ik dacht, nou, de kast kan het net dragen. Dat was geloof ik 3,90 gulden per plaat. Er was iets bij van Lucky Thompson. En er was iets bij van Sir Charles Thompson. En iets van een man die ik verder niet kende, Charlie Parker. En dat vond ik de mooiste plaat, dus die kocht ik. Maar informatie over die figuren was er ook niet. Dus dat heb ik pas allemaal later ervaren hoe belangrijk of hij was. Maar ik had hem dus toch al als favoriet uitgekozen. Maar zo, ja, in de komende jaren, na 1950, kwam er steeds meer informatie los. En kwamen er ook steeds meer platen. Dus toen ben ik gaan verzamelen, het hele oeuvre van Charlie Parker. En daar ben ik nog mee bezig. Dan ontbreken er nog een paar plaatjes.
2: Ja?
3: Ja.
2: Hoeveel heeft hij eigenlijk gemaakt?
3: Dat kan ik je niet zeggen, maar...
2: Maar hoeveel opnames denk je ongeveer?
3: Nou, dat zijn er vele honderden. Maar de moeilijkheid was met die platen. Aanvankelijk kwamen alleen de beste takes op een plaat.
2: Ja.
3: Maar naderhand, toen hij overleden was, kwamen alle takes, dus alle foute takes of alle afgebroken opnames, die kwamen ook weer op de markt. En de moeilijkheid was ook dat de oorspronkelijke platenmerken verdwenen en het werd weer overgenomen door een andere maatschappij. Ja. Dus die plaat kwam weer onder een andere titel, in een andere hoes op de markt.
2: Ja, ja.
3: Dus het was donders goed uitkijken dat je iedere keer dezelfde plaat kocht. En er is ook nodige spraakverwarring geweest omtrent titels van nummers. Dus hetzelfde stukje muziek had op verschillende platen, ook weer van verschillende titel.
2: Ja, ja, nou, dat ken ik van John Lee Hooker. Die ging dan iedere keer, omdat hij vast zat, onder een andere naam iets opnemen. Zo.
3: Ja, ja. Maar, nou, Parker heeft ook wel iets ook wel onder een andere naam opgenomen. Ja. Maar dat was dan bij een maatschappij waar hij niet onder contract stond.
2: Ik had nog zo'n EP'tje op Londen. Er waren 4 bellers. Don't Blame Me, Out of Nowhere, Love a Man en nog één, geloof ik.
3: Ja.
2: Dat is prachtig. Dat is later, omdat mijn moeder ziek was, we hadden een hulp. En die is toen... Ja, zo, dat was al vinyl. Ja, daar kon ze ook niks aan doen. Is er met een karretje overheen gereden. Was dat ding kapot. Ja, dat vond ik zo erg. De 4 nummers van Park. En die oude nummers, weet je wel. Of die ballads vind ik vaak heel mooi van.
3: Ja, die waren ook geweldig. Ja. Hè? Hij pakte dat op zo'n bijzondere manier aan. Super muzikaal. En toch heel anders dan wat er tot dat moment gebeurd was. Hè? Dus wie had je voor hem? Benny Carter. Je had Johnny Hodges. Ja, dat waren allemaal stilisten ook weer. Maar Parker die zette iets totaal anders neer. En ja, dat greep me toch wel aan. Maar dat neemt niet weg dat ik natuurlijk in mijn dansorkest alle soorten muziek heb gespeeld. Die...
2: Had je in al die dingen evenveel plezier?
3: Ja, ja.
2: Kijk, ik kan me voorstellen dat jazz wat meer... Vooral als je een uptempo ding speelt. En je hebt een goede bezetting. Dat swingt natuurlijk wel ontzettend.
3: Ja, maar...
2: Had je daarin die dansorkesten...
3: Het is zo... Die jazz, de bebop dus, was moeilijke muziek.
2: Ja. En gewoon voor het publiek sowieso.
3: Voor het publiek al moeilijk, maar voor de muzikanten ook moeilijk. Hè? Dus als je het ideaalbeeld in je oren had van... Zo moet het klinken, zo kan het klinken. Dan wist je hoe ver je er nog af stond. En dan dacht je, god, er moet nog heel wat gebeuren. Ja. Eer ik dat kan. Terwijl je bij populaire muziek... Dus laten we zeggen, toen de tijd Jordaan potpourri en dergelijke.
2: Ja, ja, ja, ja.
3: Die had je gauwer in de vingers. En dat klonk ook beter. Dus zeg maar, daar had je je doel eerder bereikt.
2: Ja, ja, ja,
3: dan met die jazzmuziek. En dat is ook wel zo gebleven. Want naarmate je verder ontwikkelt, ontwikkelt je gehoor zich ook weer verder. Zet je de horizon weer wat verder weg. En ja, het blijft dus steeds streven naar het beste. En je weet dat je dat hooguit dus bereikt op uitzonderlijke momenten. Als letterlijk alles mee zit.
2: Ja.
3: Je medemuzikanten, ja. De akoestiek, het publiek. Nou, dan heb je eens een keer kans, zeg ik dan, dat je 9 scoort.
2: Ja.
3: Een 10, daar wil ik niet eens over praten.
2: Daar doe je het voor, hè?
3: Ja.

0: Wat Jenne zegt, dat klopt precies. Je kunt soms ergens staan, dan zijn de omstandigheden perfect, denk je.
1: Ja.
0: En het is niks. En ik heb wel eens ergens gestaan en dacht ik van, hoe kunnen we hier nog staan? En alles zat dicht op elkaar en dan op een of andere manier klikt het. En dan denk je van, nou, dit is één van die twee keer in het jaar dat het echt is zoals het moet
1: nou,
0: wezen.
1: Als je zegt twee keer in het jaar, dan zeg ik, als ik dat haal, twee keer in het jaar, dat ik zeg, nou heb ik gespeeld wat ik graag zou willen. En zoals ik het maximaal zou kunnen, dan ben ik al tevreden met 2 maal een minuut in een jaar.
0: Ja, ja.
1: Terwijl ik 1000 uren heb gespeeld, snap je wel?
0: Ja,
1: gaat dat. Maar het streven is ook mooi. En het is natuurlijk ook zo dat het publiek accepteert het op een bepaalde manier toch. Dus het is niet zo dat je iedere keer teleurgesteld naar huis gaat. Nee, je hebt best avonden die heel leuk zijn. Waar je misschien, om wat voor omstandigheden ook, minder goed gemusiceerd hebt. Hè? Dus,
0: maar je hebt er altijd wel plezier in.
1: Ja, iedere keer weer.
0: Ja.
1: Dus, kijk, je legt de lat iedere keer hoger en daar weer overheen.
0: Ja. Maar het publiek is vaak ook... ik bedoel, als het publiek een goede avond hebt gehad, dat doe je natuurlijk ook voor. Ik bedoel,
1: tuurlijk, dat is... Kijk,
0: dat zijn, ik zeg altijd, ja, ik ben helemaal niet zo commercieel, maar ik zeg altijd wel, ja, dat is eigenlijk de enige aan wie je verantwoording hebt af te leggen.
1: Ja.
0: Dat zijn misschien je klanten of zoiets.
1: Zo moet je het ook zien.
0: Ja.
1: En er was altijd een gevleugeld woord, keep the customer satisfied. Dus de klant moet tevreden gesteld zijn. En dat betekent dat je op sommige avonden misschien de gekste verzoekjes krijgt, muzikale verzoekjes. Waar je dan toch aan voldoet en waar je gelukkig gewoon kunt voldoen. Hè? Dus dat kan een wals van Strauss zijn, maar het kan ook een Argentijnse tango zijn of wat er maar is. Nou, de kracht van het orkest ligt erin dat je dit allemaal in huis hebt. En dat je simpel gezegd een laadje opentrekt. En daar is het.
0: Ja, dat konden jullie wel met Noorden Ballroom, hè?
1: Ja, dat konden wel veel. Ja. Ja. Maar je bleef natuurlijk toch in de tijd van de Beatles... Bleef je achter voor wat betreft de klank van de samenzang van de Beatles.
0: Wij
1: konden wel iets vierstemmig zingen.
0: Ja.
1: Maar het klonk niet zoals het zou moeten klinken.
0: Nee.
1: En daarmee is het eigenlijk al gedegradeerd.
0: Kon jij het altijd combineren eigenlijk? Ik bedoel, want ik herinner me dat ik dan ook gespeeld had. En dan naar Amersfoort moest, waar ik in dienst lag. En dan zei ik, joh, met een trein vanuit Groningen om zo weer naar het bouwfonds de Nederlandse gemeenten hier.
1: Ja.
0: Ik bedoel, en jij hebt later natuurlijk, je hebt de uitleen...
1: Ik heb 7 jaar voor de Provinciale Bibliotheken gewerkt.
0: Ja, precies. En 10 jaar directeur van het
1: conservatorium.
0: Financieel directeur van het conservatorium in Groningen.
1: Adjunct.
0: Adjunct.
1: Ja. Maar ja, dat...
0: Wat wilde dat allemaal?
1: Nou, kijk, ik kon het doen omdat ik met 3-4 uur slaap toe kan. Hè? Toe kan, van de val. Maar het is wel zo dat ik nachten had ik 2 uur sliep, tuurlijk. Ik heb maanden per jaar in Sassa gespeeld, een nachtclub, tot 4 uur. Dus Erik thuis was 5 uur. Nou, ging ik op bed, 7 uur eruit, had ik 2 uur geslapen. En het is nog zo, elke morgen sta ik om 7 uur op, hoe laat ik ook thuis kom. Ja, god, het ging allemaal. Dus dan kun je ook echt wat doen zo'n dag.
0: Ja. Terwijl, ja, dat vind ik toch wel knap. Je hebt veel energie dan.
1: Ja.
0: Ja. Maar dat Groningen in die tijd vond ik wel een leuke tijd overigens. In die 60e jaren. Ik bedoel, je had die jazzclub bij de Lucky Star. Dat moet jij ook nou weten.
1: Ja,
0: zo.
1: Lucky Star.
0: En later boven de Mambo Bar.
1: Ja, maar je had natuurlijk ook jazzclub De Koffer.
0: Ja.
1: En dat was ook een heel belangrijk ontmoetingspunt voor muzikanten. En daar heb ik bijvoorbeeld ontmoet 2 Drentse muzikanten. Dus... Martin van Dijk, oorspronkelijk uit Klazienerveen.
0: Ja.
1: En Jan Groening uit Emmen.
0: En Klaas, zijn broer.
1: Daar ben ik later mee gaan spelen.
0: Ja.
1: Ja. Maar daar bouwde je wat op. Hè. Je speelde elke week 1 avond. En op laatst had je een heel repertoire. Dus je kon overal terecht met zo'n orkestje. Dus we speelden ook op diverse plaatsen in jongerencentra. Maar daarnaast heb ik natuurlijk altijd mijn dansorkesten gehad en stemmingsorkesten en dan jazz.
0: Ja, als met Lau ook af en toe.
1: Met Lau erbij, zeker. En met Lau speel ik nog regelmatig. Ik heb vorige week nog met hem gespeeld in De Spiegel. Met weer een jonge, goede saxonist, Jan Vier van Strien. Nou, dat is toch bemoedigend, want dat ik het nog kan. En dat hij het al kan. Hè?
0: Maar jij speelt ook vaak met, vaak, maar ook geregeld met Hans Dulver. En Hans die, ja. Hans die geeft altijd, want ik spreek Hans nog wel, die geeft altijd hoog van jou op. Dus,
1: Nou ja, we hebben zeg maar 10, 12 optredens in een jaar. En daar zijn heel wat plekken bij waar we van jaar op jaar weer komen. En wat ook iedere keer uitverkocht is. Dus dat is ja, leuk, dankbaar werk. En dat is weer een andere manier van muziek maken natuurlijk met Hans. Ja. Ja.
0: Passen jullie wel bij elkaar? Want Hans is echt iemand die... ik kan wel goed met hem hoor, maar... ik kan me voorstellen dat heel veel mensen zeggen van... Want als Hans weet je wel, je weet wel hoe Hans is, weet je wel. Zal het wel even regelen en zo, weet je wel. Ja.
1: Nou, ik vind het altijd prima als iemand het regelt.
0: Ja.
1: Maar ik ben Drent, ik pas me wel aan.
0: Ja.
1: Maar dat gaat best.
0: Ja.
1: Ja.

0: spelen, dat is, ondanks het feit dat je je inspant, is toch een vorm van ontspanning. Hè?
1: Ja.
0: Waarbij je zelf gevoed wordt door de muziek. Maar je wordt ook gevoed door de reacties uit het publiek. Hè? Dat kan dus applaus zijn of wat er maar gebeurt. Een zoen van de juffrouw. Maar in elk geval, dat geeft je de kracht. En overdag zat ik dus veel achter mijn bureau en op kantoor en wat ik allemaal maar deed. Maar daar is niemand die applaudisseert, ook al doe je nog zo je best. Er is niemand die met bloemen voor je aankomt. Een kus van de juffrouw is er niet. En een kus van het personeel mag niet. Dus ja, daar is niet veel eer te behalen.
1: Nee.
0: Maar
1: dat was in de muziek wel zo. Ik bedoel, ja. We hebben heel wat vrouwelijks gewoon aan ons voorbij zien trekken. Hoor.
0: Nou, ik niet eens voorbij zien trekken. Ze bleven wel eens staan.
1: Ja. Nee, maar goed, dat weten we wel. Weet je
0: ja,
1: wel.
0: Ja, goed, dus ja, Harry.
1: Het zal bij jou net zo gaan wezen als bij mij en zo.
0: Nou ja, ik ken jou nog niet zo goed. Maar, nee. Maar in elk geval, we hebben ons plezier er wel aan gehad.
1: Ja. Maar waar speelde jij mee in die jazzclub toen in die tijd? Ik weet dat jij ook nog met Roel Hemmers en Eduard Nipblok bij ons op Trip to the Midnight Blues
0: juist,
1: meegeblazen.
0: Ja, dat klopt.
1: Hey, Roel speelt hij eigenlijk nog? Of
0: ja, mee, Roel speelt alleen piano.
1: Ja?
0: Ja.
1: Nou, zie je nog wel eens?
0: Jawel. Eduard heb ik dus afgelopen weekend gezien en die speelt nog voortreffelijk trompet. En buiten het feit dat we toen die Tripping Through in Midnight gedaan hebben, waarvoor Eduard geloof ik het arrangement had geschreven, zat daar ook nog bij Tony Vos.
1: Ja, Tony, ja.
0: Dat hebben we opgenomen bij Phonogram.
1: In de Honingstraat, naar de oude studio.
0: Juist, ja, herinner ik me nog. Maar ik speelde natuurlijk ook wel één keer per jaar, ik dacht vanaf 1970... met jullie mee.
1: Ja.
0: Kerstvolleybaltoernooi.
1: Ja. En nou wil het noodlot, luisteraars, of het toeval, kan je ook zeggen, dat wij dan aan wij staan aan de Hettenkamp in Assen, moet u luisteren. Daar zie je dan tegenover zie je waanzinnige appartementen staan, die ik weet niet hoeveel kosten, en een projectontwikkelaar die zal er weer geweldig veel geld aan verdiend hebben. Maar juist waar Jenne het over wil hebben, juist die prachtige mooie zaal die daar stond, dat was Bellevue. Die is weg. Dat had voor mijn gevoel nooit mogen gebeuren hiernaast. Dat vind ik
0: dat zegt men ook van de harmonie in Groningen
1: een beste
0: natuurlijk.
1: Steek laten vallen hier.
0: Ja. Maar,
1: en daar kwam jij een keer. Dat had je al eerder een snabbel gehad. Dan had je het kerstvolleybaltoernooi.
0: Ja, ik weet er alles van. Het was zelfs zo. Vanaf 1970, ik denk dat we het 4 jaar gedaan hebben, dat ik door jullie bemiddeling overal uit de Noord werd opgepikt. 'S nachts om 12 uur, waar ik op me was. En ik meen dat, Rengers?
1: Luc Rengers,
0: juist. Die haalde mij dan op, waar ik ook maar was. En sleepte mij naar Bellevue, waar jullie dan al net begonnen waren met muziek.
1: Ja.
0: Maar soms zat er ook Golden Earring.
1: Ja, die hebben toen ook met ons meegedaan.
0: Ja.
1: En die vonden het nog zo merkwaardig dat ineens een man in een gabardine regenjas zich door het publiek heen wurmde. En riep, waar staat het in? En onmiddellijk een chorus of 12 pakte. En die luidde en haar zei, ja, wie is dat eigenlijk? Ja, ik zeg, we hebben in Noord ook nog wel goede muzikanten.
0: Ja.
1: Barry en Sjors en zo waren daarbij. Ja. Ja.
0: Maar dat herinner ik me nog goed en ik vond het ook heel leuk. Kijk, qua muziek, soort muziek, verschilden we natuurlijk nogal van elkaar. Maar wat de blues betrof, daar ontmoette je elkaar.
1: Ja.
0: Alleen voor jullie als orkest wat overwegend met gitaren werkte.
1: Ja.
0: En ik die het van de saxofoon moest hebben, kwam ik altijd in de moeilijke positie dat ik in 4-kruis, 6-kruis terecht kwam als jullie een A, E of wat ook speelden. Dus dat was voor mij altijd een heidense opgave. Maar
1: jij redde je wel.
0: Ik redde me wel.
1: Jij hebt laatst Hans Dijkstal, die wijst voor. Die moest ook meedoen. Alleen in Bes, hè, weet je wel. Dus,
0: ja.
1: Wel anders, dan lag je aan het gas natuurlijk.
0: Ja, nee, dat klopt. Dus, dat was me te min om dat te vragen. Dus ik ploegde me er wel doorheen. Maar het was inderdaad weer een leerschool.
1: Ja, maar daar heb jij gespeeld. Dat gebouw is weg. En zo ben er natuurlijk veel gebouwen. Zo langzamerhand in Groningen.
0: Ja.
1: Concertzaal de Jong. Noem maar op. Dommering in Winschoten. Daar hadden we het laatst met Jan Mulder nog over. En een heleboel Slot en Trapel en Gasselte, de grootste Franse dansen.
0: Als we alleen nog bij Assen blijven, Boelegeersweg, waar ik ook veel speelde.
1: Ja.
0: Dan speelden we bij Jappie Dekker.
1: Ja, is ook weg.
0: Ook verdwenen. Nou ja, god, mensen die het kunnen weten, die vertellen, als je langs 52nd Street komt, dan is er ook niks meer wat op jazzclub lijkt in New York.
1: Ben je er tussen haakjes wel geweest, hè?
0: Nee, ik ga deze zomer voor het eerst heen.
1: Maar dat is toch ook wel heel frappant, want ik moest altijd naar Mississippi toe en ik wou dat altijd zien, waar die oude bluesjongens vandaan kwamen. Nou, ik ben ook voor het eerst 10 jaar geleden gegaan. In 93, 8 jaar geleden.
0: Ja.
1: Ze vroegen ook altijd, waarom ben je daar nooit geweest en zo. Maar wij zijn er nog geweest, hè, in de Greensville. We hebben nog gezocht naar Phil's Vanguard, maar het was hartstikke duur. $35 of zo alleen.
0: Ja, het is prijzen geworden.
1: Coupure en dan krijg je er ook wat
0: je eten. Je zult ook zien, die hele industrie daar, de jazzindustrie, die draait voor een groot deel op toeristen.
1: Ja.
0: En dan is die $35, als het dat is niet zo'n probleem. Nee. Want die komen er ook maar 1 keer van hun leven.
1: Nee, dat is met de blues ook zo. Als je in Memphis komt, de straat, waar Beale Street, waar vroeger alle muziek werd gemaakt. Dat is nou net, als je hier met de T in de Marktstraat loopt of zoiets.
0: Ja, ja.
1: En dat is een soort van tourist blues hebben ze daar.
0: Ja.

0: Lee Konitz blijft altijd zeggen, de blues is niet voor de blanken. Dat is exclusief zwart. Nou, het mag zo zijn.
1: Ja, nou, ik kan me misschien wel bij voorstellen als je de hele oude blues hoort van vroeger. De echte country blues, zoals die jongens zoals Muddy en zo daar speelden en zo.
0: Ja.
1: Ik bedoel, dat is toch anders dan dat je dus een blues en een jazz speelt. Dat is veel rudimentairer, weet je wel.
0: Ja, ja.
1: Maar die muziek is er eigenlijk, die is er eigenlijk ook niet meer.
0: Nee.
1: Die wordt niet meer gemaakt, die wordt alleen nog gedupliceerd eigenlijk.
0: Ja, nou en dat duplicaat dat is nooit zo goed als het origineel.
1: Nee, en de zwarte mensen in de Delta, die, als je daarover blues begint, die vinden het maar Uncle Tom music, weet je wel.
0: Ja.
1: Dus die vinden daar weer niks aan, want het moet gewoon rap wezen of zoiets, weet
0: ja.
1: je wel.
0: Nee, dat klopt wel. Ik heb diverse verhalen gelezen over zonen van bluesgitaristen bijvoorbeeld, ja. blueszangers. En die zeggen, waar die vader van mij mee bezig is, lijkt wel gek. Ja. Dat is helemaal niks.
1: Nee.
0: Ja, dus dat gebeurt.
1: Ja, het is heel raar dat ze hun eigen cultuur in Amerika een beetje verloochenen en zo. Vooral de zwarte mensen ook, vind ik jammer. Want dit is toch een groot goed. Ik bedoel, de jazz
0: ja,
1: en de blues en zo.
0: Dat is wel zo, maar ja. kijk, ik vind, het moet leven in de maatschappij. Je moet het niet kunstmatig in stand moeten houden. Als het verdwijnt, om wat voor reden ook, en muzikaal gezien is er natuurlijk momenteel alle reden voor, want muziek is voor een deel een elektronische business geworden. Het werkt met harde schijfjes en nou, het gebeurt vandaag zoveel, wat eigenlijk niet meer met muzikaal vakmanschap te maken heeft.
1: Nee.
0: Ja, dan kun je zeggen, het is gedegradeerd, het is weg. Nou, jammer dan.
1: Maar het thema aan zich blijft wel bestaan. Ik bedoel,
0: jawel,
1: die 12 maten, dit is natuurlijk ijzersterk. Dat,
0: ja.
1: Nee, dat is net als onkruid tussen de tegel, dat komt
0: ja.
1: wel niet weer.
0: Daarom, ik zeg ook niet dat het als vorm verdwijnt.
1: Nee, precies.
0: Ten slotte, de barokmuziek houden we ook in stand.
1: Ja.
0: Maar het is toch zo dat jazz geen levende muziekvorm meer is. En daarmee bedoel ik maar, als je naar onze tv-programma's kijkt, nou dan moet je wel heel goed zoeken om nog een klein stukje jazz op tv te vinden.
1: Ja, dat is absoluut waar.
0: Onze radioprogramma's is ook weinig jazz te vinden. En het is ook niet meer de muziek van de opgroeiende jeugd. Het is niet meer de muziek van schoolfeestjes.
1: Nee.
0: En dat is het allemaal wel geweest. Alles komt en alles gaat. Dus,
1: je kunt op een synthesizer prachtige muziek maken. We hebben ook zo'n ding, maar we gebruiken hem wel als muziekinstrument en niet als... Alleen
0: nee,
1: maar...
0: ik snap het.
1: Ja.
0: Maar het is natuurlijk een bepaalde ontwikkeling in de muziek. En muziek die vandaag de dag gemaakt wordt, ja, daar is uiteraard veel elektronica in, maar ook heel veel vocaal.
1: Ja.
0: En die oude blues, nou, daar was het vocale natuurlijk, het invullen van een bepaald geraamte. Het was eigenlijk allemaal... textueel hetzelfde.
1: Yeah.
0: When I woke up this morning, nou, vul het verder maar in.
1: Maar dat heb ik veranderd. Langzaam ben ik heel andere teksten gaan schrijven. Die meer in de wereld staan nu.
0: Ja.
1: Want daar kun je eigenlijk niet meer mee komen.
0: Nee, dat kan ook niet. Nee. Maar het is natuurlijk wel het standaard nog, hè. En kom dan eens met een wat moeilijke tekst. Dan loop je het gevaar dat de mensen zeggen... God, is dat nog die simpele blues? Je maakt het veel te moeilijk.
1: Ja, dat is natuurlijk ook wel. Daar zit wel weer wat in. Het publiek is natuurlijk ook wel vaak wat conservatief. En dan heb je nog een zogenaamde bluespolitie. Je had in Nederland ook op een gegeven moment de jazzpolitie, toch?
0: Ja.
1: Ik weet dat het Hans Dulver onder andere oprichter was van het Bimhuis. Maar op een gegeven moment daar niet meer mocht komen. Omdat hij ook rock'n'roll speelde, weet je wel.
0: Ja,
1: dat
0: had
1: je ook
0: nog. Ja. Maar je krijgt natuurlijk dat al die genres door elkaar heen gaan lopen.
1: Ja.
0: Dan mag je het fusion noemen of... Je mag doen wat je wil, maar ik kan maar zeggen, dat gebeurt gewoon.
1: Jenne, jongen, we zijn weer terugkomen bij het gebouw van Radio Drenthe.
0: Ja, Harry.
1: Je hebt onlangs een jubileum van 50 jaar gehad, ik net van 35.
0: Ja.
1: Maar ik hoop dat jij nog heel verschrikkelijk lang hele mooie muziek kunt maken. Ik zou zeggen, vriendelijk bedankt namens de VPRO en Radio Drenthe.
0: Nou, Harry, jongen, het is me het hart gegrepen. Maar hey, ik hoop... Ik zal geen 50 jaar meer worden, hè?
1: Nee.
0: Dat er nog bij komt, maar... Mijn gedenkboek over de eerste 50 jaar die ligt met het Nederlands Jazz Archief. Dus wie ze in wil zien, die gaat maar even naar Amsterdam. En ik begin nou met de tweede 50 jaar.
2: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Jenne Meinema, de saxofonist, die was van Count Basie, Lester Leaps In, Toots Tielemans, Vai Passar, van het Lex Jasper trio You and the Night and the Music en het orkest Arie Ribbes met Ai Cosita Linda. Wij gaan verder met Harry's historie en op nee een paar nummers bij de kop.
1: Een van de teksten die ik geschreven heb heet Traveling with the Blues. En dat gaat een beetje over waar ben je overal wel niet geweest met die band. En ja, dus zijn een aantal autobiografische dingen bij. Bijvoorbeeld Got My Rocks Off Down in Vienna. Daar ben ik geweest. Ik heb daar eens een keer gespeeld. En toen was ik, toen waren we redelijk in de lorem. Ik was toen niet met de band, maar met daar privé. I made it down to Rome. Dat heb ik maar gewoon genomen als rijmregel. Went up to Hamburg. En Frankfurt was my home. Hamburg heb ik bijvoorbeeld ook gespeeld in het Concertgebouw. En in Frankfurt heb ik gespeeld op de Hessische Jazztagen. En het leuke is om daarvan te vermelden dat ik daar ooit... En er staat hier ook. When Alexis was there. Oh nee, ja nee, daar heb ik Alexis Corner eigenlijk ontmoet. En dat was wel leuk. Ik hoorde daar op een gegeven moment iemand spelen in de kleedkamer naast ons. En ik wist niet wie die man was eigenlijk. En wij zaten ook wat te spelen. En op een gegeven moment gingen we naar hem toe. En hij vertelde dat hij uit Engeland kwam en dat hij Alexis Corner was. Dat hij ook al een hele tijd met de blues bezig was. En op die manier zijn we eigenlijk vrienden geworden. En dan staat hij dus ook nog in. Want wij zijn daar in Londen geweest. I was down in London when Alexis was there. Lay down my tired bones, you know that I still care. Yeah. Die man die toen wij daar waren, heeft hij ons heel veel geholpen met zijn wetenschap hoe het in Londen in elkaar zat en wij wisten eigenlijk niks. Dus het was een soort van falen voor ons. Dan gaat het verhaal gaat verder. Het refreintje is nou, I was traveling with the blues, no matter how hard the news, just got enough fuel to take it real cool. Dus je moet maar een beetje gewoon jezelf blijven en de boel een beetje bij elkaar houden en niet overal op ingaan wat je aangeboden wordt, zoals verkeerde dingen en zo. I was down in Prague in the spring of 68. Daar ben ik ook nog geweest, moesten we ook met de band naartoe. En dat was natuurlijk een fantastische reis. Ik bedoel, door allerlei raar. Ik heb het verhaal wel eens vaker verteld.

En ja, zo worden hier een aantal plaatsen in genoemd. Een aantal plaatsen worden hierin genoemd. Nou, waar ik geweest ben en die door die tijd heen toch een beetje voor mij een beetje een markstone geweest zijn op mijn weg naar waar we nou zijn. Dus Traveling with the Blues. Ik zal het nog eens even voordragen. En even kijken waar je bleven is. Of even in het boek kijken. En hier staan ook al dingen in waar je niks van kunt draaien. En waar het wel teksten van zijn. Got my rocks off down in Vienna. And I made it down to Rome. Went up to Hamburg, baby. And Frankfurt was my home. I was over in London when Alexis was there. Lay down my tired bones. You know that I still care. I'm traveling with the blues, no matter how hard the news. I just got enough fuel to take it real cool. I was down in Prague in the spring of 68. Jumped that Berlin Wall, that icon of hate. I was there in London when the marquee was still there. Lay down my tired bones, you know that I still care. Traveling with the blues. Start op de CD, Sky Songs from the Spot. Is later nog wel op een andere manier, een paar keer op een andere manier uitvoer. En meestal is de tekst dan anders dan de originele tekst, omdat ja, ik hou er wel van om soms dingen te veranderen. Soms op het toneel. Dus dat was Traveling with the Blues.

We hebben nog een stukje dat heet Bluesman. Nou, dat is eigenlijk, dat staat ook op de LP Sky Songs from the Sport. Eigenlijk zou je het alleen maar voor moeten dragen en de muziek verder moeten horen, want er is eigenlijk niet zoveel over te vertellen, omdat het verder, ja, er zit verder niet zoveel achter. Als tekst analyseren kun je hier eigenlijk niet op. Het gaat gewoon als volgt. Bluesman, sing your song, no matter what you're doing, right or wrong. Bluesman, shuffle your feet, pick up your guitar, when you got nothing to eat. Dat gaat natuurlijk over armoede, hè? Ik bedoel, dat zijn toch zwervers. Bluesman, you've been around, the road is your calling and you're hobo bound. Bluesman, keep on playing your songs, if you stop singing, the words will be gone. Als straks de blues ophoudt, dan, ja, als er niet meer gespeeld wordt, dan vervalt die

cultuur in de vergetelheid. En dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Bluesman, let it all out. If they don't listen, you better shout. Bluesman, show me your sign. Before you are on the end of the line. Dus laat me je nog eens horen voordat je helemaal aan het eind van je leven bent. Of voordat de muziek eigenlijk misschien voorgoed verdwenen zou zijn. En dat mag eigenlijk niet. Want het is toch het begin van de goede soorten muziek, zou ik maar zeggen. Van de rhythm and blues in Amerika en van de jazz en van de alle andere, vooral van de zwarte muziek natuurlijk.

0: Dat was hem voor vandaag. Harry's Blues. Zoals altijd de maakdeur Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
1: Van New Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
2: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
3: Het was de B-kant van de single Distant Smile. En natuurlijk met Harry Musquet en gitarist Ilko Gelling. Plus Herman Brood op piano, Willy Middel op basgitaar en drummer Hans Waterman. QB and the Blizzards, Don't Know Which Way to Go.

Cluby and the Blizzards, Don't Know Which Way To Go. Arthur Adams was de leider van de huisband in het B.B. King Blues Café in Los Angeles. En daarvoor was hij gitarist bij Buddy Guy, Elmore James, Lou Rawls en Sonny Bono. Hij maakte zijn album Back on Track samen met B.B. King. Arthur Adams en B.B. King, Get You Next To Me.

Arthur Adams en B.B. King, Get You Next to Me. Tommy Castro uit San Francisco runt een hardwerkende bluesband die actief is in het Amerikaanse clubcircuit. De band speelt 300 keer per jaar en Tommy Castro stopt altijd wat rock en soul in zijn blues. Tommy Castro, Can't Keep a Good Man Down.

Tommy Castro, Can't Keep a Good Man Down. Debbie Davis werkte jaren als tweede gitarist in de begeleidingsband van Albert Collins, The Icebreakers. Later werd ze het voorprogramma en tegenwoordig heeft ze haar eigen band. Maar op het album Picture This doet Albert Collins als gastgitarist mee. Debbie Davis en Albert Collins, I Wonder Why.

Debbie Davis en Albert Collins, I Wonder Why. Magic Slim en de Teardrops, dat was een populaire band in het clubcircuit van Chicago. En de media noemde de band zelfs The Last Real Chicago Blues Band. Dit komt van het album Snakebite. Magic Slim en de Teardrops, Wake Me Up Early.

MC Slim en de Teardrops, Wake Me Up Early. Het is een iets wat naar corpulentie neigende zwarte dame die niet oogt als een blueszangeres met haar burgerlijke jurk en haar modieuze hoedje, maar ze leverde het album Masterpiece af en dat is ook werkelijk een meesterwerk. E.C. Scott, What a Good Feeling.

E.C. Scott, what a good feeling. Elton John zong wat nummers voor de soundtrack van de film The Lion King. En Harry Musquet was een loyale bewonderaar van de Engelse componist en popartiest. Elton John, Circle of Life.

Elton John, Circle of Life. Bill Perry uit New York, dat was een bluesgitarist die heel populair was aan de oostkust van Amerika. Hij had het heel druk in Amerika, maar ook in Europa. En hij had net een nieuw contract van Virgin Records op zak. De toekomst zag er fantastisch uit voor hem toen hij plotseling overleed. Bill Perry, Pressure.

Bill Perry, Pressure. De Chicago Rhythm and Blues Kings, dat is een band die al actief is sinds 1993 en een mix speelt van soul en blues onder leiding van saxofonist Gene Bartsch. En deze Gene Bartsch is ook te horen op de albums van Coco Taylor, Gary U.S. Bonds en Little Milton. De Chicago Rhythm and Blues Kings, Help Wanted.

0: De Chicago Rhythm and Blues Kings, Help Wanted. Jimmy Thackery uit Washington D.C. was jaren de gitarist van de Nighthawks. En Joe Louis Walker uit San Francisco genoot zijn opleiding in gospelbands. En de twee bluesgitaristen wilden al jaren samen een album maken en hadden daar eindelijk tijd voor. Lonnie Brooks, een andere bluesgitarist, doet mee als gastgitarist. Het staat allemaal op het album Switching Gears. Jimmy Thackery en Joe Louis Walker. If This Is Love.
1: One, two, three, and...

Jimmy Thackeray en Joe Louis Walker, If This Is Love. Studebaker John werd in Chicago Westside, waar hij opgroeide, geïnspireerd door de straatmuzikanten Hound Dog Taylor, Walter Horton en G.B. Hutto, die als ze geen werk hadden, gewoon op straat de kost verdienden. Studebaker John en de Hawks, Here No More.

Skinny Baker John and the Hawks, Here No More. Het is een nummer van Sam & Dave en het werd opgenomen door twee bluesveteranen, Tommy Castro uit San Francisco en Delbert McClinton uit Dallas, voor het album Ride as Rain. Tommy Castro en Delbert McClinton, Don't Turn the Heater Down.

Tommy Castro en Delbert McClinton, Don't Turn Your Heater Down. Chris Kane uit Californië moest jaren genoegen nemen met optredens in kleine clubs en hij stopt altijd wat jazz, funk en gospel in zijn blues. Maar hij is eindelijk doorgebroken in Amerika en ook in Europa. Dit komt van zijn album Somewhere Along the Way. Chris Kane, Moving Back to Memphis.

Chris Kane, Moving Back to Memphis. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van Harry Musquet, de legendarische zanger van QB and the Blizzards. Hij was een boegbeeld binnen de vaderlandse blues scene en een gepassioneerd Drenthe promotor. Dit is een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Joanna Connor, dat is de kleurrijke gitaarspelende huisvrouw uit Chicago. Ze had een gezin, dus ze zat s'avonds pas op in het clubcircuit. Maar nu zijn de kinderen de deur uit en nu toert ze voortdurend door Amerika en Europa. Het komt van het al.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Dag luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Met oude muziek en met nieuwe muziek. Met Elmore James, met John Mayall, met Musquet. Maar ook met Aslan Craft, Justin Rutledge, Anna East Mitchell en John Mellencamp. Maar we begonnen met een hele bijzondere cd, namelijk van Edgar Winter. Over zijn broer, over Brother Johnny, de nieuwe cd. En het nummer dat is Johnny Be Good.

Ja, Johnny Be Good. Gezongen door Edgar Winter van de cd Brother Johnny. De cd die maar naar uitkomt. Dit is een voorproefje, maar het belooft een geweldige cd te worden. Want kijk maar eens welke mensen er allemaal aan midwerken. Joe Bonamassa, Doyle Bramhall, Robin Ford, Billy Gibbons van ZZ Top, David Grissom, geweldige gitarist, Warren Haynes, Steve Lukather, Cap Moe, Bobby Rush, Kenny Wayne Shepherd, Ringo Starr, Derek Trucks en Waddy Wachtel en ook nog Joe Walsh. Nou, ga er maar best aan. 17 nummers hebben ze opgenomen met elkaar. En dat is een tribute voor de man die op 16 juli 2014 overleed. Johnny Winter en Edgar Winter, dat is zijn broer. En ze kwamen met zijn beiden uit Port Arthur in Texas. We gaan naar Aislinn Craft, een zangeres die in 2021 een nieuwe cd uitgebracht heeft, The Traveling Kind. En dat gaat over de staat Georgia, want daar komt ze vandaan. Make it past Georgia.

Make it past Georgia van Ashland Craft. En ja, dan hoor je weer toch typisch Amerikaans die achtergrond van mensen, de staten waar ze geboren bent, waar ze woont hebben, waar ze vaak naartoe gaan, dat die regelmatig de revue passeert. Zoals hier ook Texas, Mississippi, Carolina en uiteraard Georgia. Van de cd Traveling Kind. Ja, hij gaat reizen dan. Ik hoor nog eens ergens. Justin Rutledge, dat is een singer-songwriter uit Canada, uit de buurt van Toronto. Man die eigenlijk schrijver had willen worden. Maar ja, misschien dat hij nou ook wel schrijver is, maar schrijver van liedjes. En dit is een cd die vorig jaar uitgekomen is, de cd Islands. En daarvan het nummer Good Man.

Gewoon een mooi liedje. Mooi liedje van Justin Rutledge, Good Man van de CD Islands. Nou, mooi liedje weer, blieft. Beetje in die sfeer, want we gaan naar muziek van Anaïs Mitchell. Dat is een zangeres uit Amerika. Die speelt bij de band Bonnie Light Horseman. Maar die komt ook uit de wereld van de schrijverij. Haar vader was een schrijver en ook een professor aan de universiteit in Vermont. De cd die heet gewoon Anaïs Mitchell. Het is haar debuut, dacht ik, als ik het goed heb. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar het is wel een nieuwe cd die nog uit moet komen. Want dit is alvast een vuurproefje ervan. Anaïs Mitchell met Backroads.

Anaïs Mitchell van de nieuwe CD die dit jaar uitkomt, nummer Backroads. En het is niet haar debuut-CD, want ze heeft ondertussen al een stuk of 8 studio-CD's gemaakt. Dus ze is al een tijdje bezig. Nou, ene die dat zeker ook al is een tijdje bezig, dat is John Mellencamp. Dit is die 24e studio-CD die hij uitgebracht heeft. Dat is de CD Strictly a One-Eyed Jack. En daarop zingt hij een aantal nummers met Bruce Springsteen. Dit nummer ook, Wasted Days.

John Mellencamp samen met Bruce Springsteen, The Wasted Days. Harry's Blues, doorluister die naar op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. The Sun Is Shining, dat is het nummer van Elmore James uit 1960, waar ik drie versies van laat horen. Niet zo'n hele bekende, denk ik. Angela Straley, dat is de eerste. Dat is een blueszangeres, een bluesgitariste uit Austin, Texas. In de stijl van Clifford Antones, van het bekende label Antones. En ook de bekende club Antones, waar Luan Barton en Marcia Ball en dat soort mensen vandaan komt. En ook nog een versie van Fleetwood Mac. Maar we beginnen met Angela Straley van de cd Blonde on Blue uit 1993. The Sun Is Shining.

Angela Straley op de slidegitaar in 1993 van de cd Blonde on Blonde. Haar versie van dus The Sun is Shining. Het origineel is van Elmore James. De man, zeg maar, van de slidegitaar. De man van Dust My Broom bijvoorbeeld. Een van de beroemdste gitaarnummers die eigenlijk iedere beginnende gitarist wel moet kunnen spelen. Elmore James, die eigenlijk... hij heette anders, Elmore Brooks heette hij. Want hij was een onecht kind van Leola Brooks. Maar waarschijnlijk was zijn vader Joe Willie Frost James. Vandoor dat hij die naam anoniem heeft van Elmore James. En door is het origineel van The Sun is Shining.

Ja, wat is het nou precies? The sun is shining of the sky is crying? Je kunt er beide kunt er eigenlijk wel in horen. Elmo James, dat is in elk geval zeker. Die was het op slidegitaar en op zang. 1960. Nou, nog een uitvoering. Die komt er een klein beetje achteraan. Niet eens zo heel veel. Want die is van Fleetwood Mac. En Fleetwood Mac, de Engelse band, die in die beginjaren zeker. Leen die heel veel van de Amerikaanse bluesmeisjes. Shake Your Money Maker, zeg maar dat soort ding. En dit is van de LP The Pious Birth of Good Omen. Een hele bijzondere titel, maar dat heeft te maken met poëzie en weet ik veel wat, dat soort ding. En het heeft te maken met een grote hit, Albatross. Was het een akoestisch of een instrumentaal nummer? Denk het wel, hè? Met Peter Green op gitaar. Fleetwood Mac, heurversie van The Sun is Shining.

Dat waren de drie versies van The Sun Is Shining. Het origineel van Elmore James uit 1960. De versie van Angela Straley uit 1993. En van Fleetwood Mac, die was wat eerder 1962, ergens in die buurt in ieder geval. Ik zal hem veel noking om het even precies aan te geven van wat als het vandaan kwam. 1969. We gaan naar Sari Shore. Dat is een zangeres die niet uit Duitsland komt. De naam doet het een beetje veronderstellen, maar ze komt uit New York, gewoon uit Amerika. Uitstekende blueszangeres die op 3 april optreedt in Grollo bij Café Hofstegen in de Sunday Blues. Dit is van een cd die ze uitgebracht heeft in 2018. Mooi nummer. Schreef door Ian McLagan van de organist van de Small Faces. Ooit in de verre verleden. Ondertussen overleden. Never Say Never.

schitterend nummer. Schitterende compositie van Ian McLagan, de keyboard player van The Small Faces. Sherry Shore was dat van de cd, gelijknamige cd, Never Say Never in 2018. En ze treedt op 3 april op in Grollo, Café Hofstegen. Dan Pedlensky. Ik heb wel eens vaker wat van hem gedaan. Het is een bluesgitarist uit Zuid-Afrika. Dat is niet het meest geëigende land voor de blues. Alhoewel, Brum eigenlijk ook niet. Maar er komt goede muziek vandaan. Dit is van de cd Feeling Fine. U 2018. Dan Pedlensky met Hounslow.

Hounds Loose van Dan Patlansky van zijn nieuwe cd Shelter of Bones. De cd die dit jaar uit moet komen. Ik zei dat hij 2018 was, maar dat was verkeerd, want in 2018 bracht hij de cd Perfection Kills uit. Maar dit is de nieuwe cd Shelter of Bones, Dan Patlansky. Nou, nummer van de laatste cd van John Mayall. Inderdaad, de allerlaatste cd die hij, denk ik, uitbrengt. Als hij woord houdt in dat geval. Nou, hij loopt in de 90, dus kan het bijna niet anders. Een cd waarop hij samenspeelt met Melvin Taylor. Een uitstekende gitarist uit Mississippi. Die wel vaker met Mayall samenwerkt heeft. Dit op het nummer Driving Wheel. My baby.

John Mayall samen met Melvin Taylor op gitaar van de cd The Sun Is Shining Down, het nummer Driving Wheel. Ik wil nog even terug naar die cd van Angela Straley. Niet zo'n hele bekende naam, de Angela Straley. De cd Blonde on Blue in 1993. Dat was volgens mij haar tweede cd, want haar debuut was in 1987, Soul Shake, op Entones, het label van Clifford Entone. En later kwam dus die Blonde on Blue, een cd waar Clifford Entone zelf ook aan meewerkte, maar ook mensen als Kim Wilson op mondharmonica, Stevie Ray Vaughan en Jimmy Vaughan. En daarna in 1998 heeft ze nog Deja Blue en Blue Highway in 2004 gemaakt. En Donau is eigenlijk een beetje uit beeld verdwenen. Ze is ook uit Texas naar Californië verhuisd. En door runs met haar man, tegenwoordig een, ja, moet zeggen, van een restaurant, in een outdoor restaurant, met een podium erbij. Ja, treedt wel artiesten op. In Nicasio, Marin County in Californië. Maar de muziek, Angela Straley, van die cd Blonde and Blue uit 1993. I'm Just Your Fool.

Nou, een klein beetje een tribute voor Angela Straley. Twee nummers heb ik in deze uitzending gedraaid van de cd Blonde on Blue. De ene was The Sun is Shining en de andere I'm Just Your Fool. Het is Blues, de Renaud Rustert, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haart, techniek in handen van Laurens Braams. En wij besluiten met een nummer van Musquet uit 1991, alweer een heel tijd terug. Toen speelde Musquet met Erwin Java op gitaar, met Tino Jansen, met Roy Couchel, Hannes Langkamp op drums. En ik denk dat Jean Legrand toen ook al meespeelde. Het bent live opname die hij gemaakt bent in Ahoy, in Rotterdam en in Vredenburg. En er stond een hele bijzondere uitvoering op van Window of My Eyes. Maar wederuit vandaag het nummer wat gewijd is eigenlijk aan de auto-industrie in Detroit, waar veel bluesmuzikanten naartoe getrokken bent, de Cadillac Assembly Line.

0: Thank you much, ladies and gentlemen. Thank you much. Is dat wel toen van de LP?
1: Luister Blues Radio Drenthe op rtvdrenthe.nl. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.

Nina Simone uit North Carolina was de dochter van een predikant en ze was werkelijk van alle markten thuis. Ze studeerde klassieke muziek, maar ze zong jazz, blues, folk, gospel en pop. Dit komt uit de musical Hair. Nina Simone, Ain't Got No, I Got Life.

Nina Simone, Ain't Got No, I Got Life. Eric Gales uit Memphis begon met zijn broer Eugene, de Eric Gales Band. En hij had nog een andere broer, Manuel, en die noemde zich Little Jimmy King, als een soort eerbetoon aan Albert King, zijn grote voorbeeld. Eric Gales heeft als soloartiest intussen 17 albums op zijn naam staan, en dit komt van het album Transformation. Eric Gales, Sometimes Wrong Feels Right.

Eric Gales, Sometimes Wrong Feels Right. Simon Garfunkel scoorde een wereldhit met The Sound of Silence, maar de gitarist achter die hit werd nooit genoemd, en dat was Joe South uit Atlanta, Georgia. En hij was bijvoorbeeld de componist van de nummers Hush, Rose Garden, Down in the Boondocks, Games People Play. En hij was een beetje een onderschatte gitarist, want in alle anonimiteit was hij ook vaak de gitarist op de albums van Bob Dylan. Simon Garfunkel, The Sound of Silence.

Simon & Garfunkel, The Sound of Silence. Lucky Peterson heeft een album, The Son of a Bluesman. En dat klopt helemaal, want zijn vader runde een bluesclub in Buffalo. En daar zag Lucky Peterson al zijn helden passeren. Lucky Peterson, Blues in My Blood.

Lucky Peterson, Blues in My Blood. Melanie komt uit Queens in New York, maar in Amerika kwam haar carrière maar niet van de grond. En in 1969 had ze haar eerste hitje, maar niet in Amerika, in Nederland. En even later stond ze al op het legendarische festival in Woodstock. Maar het begon in Nederland met dit nummer, Melanie, Beautiful People.

0: be a beautiful people too. And if you take care of him, well, then maybe he'll take care of you. 'Cause all of the beautiful people do. And all the beautiful people too.
1: Melanie, Beautiful People. Bob Marjolin uit North Carolina is de voormalige gitarist van de Muddy Waters Band. Na het overlijden van Muddy Waters stapt hij over naar James Cotton, maar die is intussen ook overleden. En toen nam Bob Marjolin thuis maar eens helemaal alleen een album op met nummers van al zijn bluesvrienden, zoals Leroy Carr, Johnny Winter, Snooky Pryor, Muddy Waters en dit nummer van James Cotton. Bob Marjolin, One More Mile.

Bob Marjolin, One More Mile. Fred Neil was in de jaren 60 een belangrijke singer-songwriter in Greenwich Village, maar na verloop van een paar jaar trok hij zich helemaal terug in Florida en we hebben hem nooit meer teruggezien. Maar Harry Nilsson nam nog wel een nummer van Fred Neil op voor de soundtrack van de film Midnight Cowboy. Nilsson, Everybody's Talking.

0: luistert naar Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen.
2: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
3: Pompadour Hippie van Danny Vera is het album van deze week. En de Amerikaan Chris Stapleton deed het al eerder. Een album uitbrengen in twee delen. Vorig jaar bracht Danny Vera The Year of the Snake uit met 6 uptempo nummers. En nu volgde Pompadour Hippie met 6 ballads. Danny Vera, Pressure Makes Diamonds.

Danny Vera, Pressure Makes Diamonds. Niels Daka uit New York schreef een nummer over zijn buurmeisje, en dat was toevallig Carole King. En dat werd later een internationale hit voor de Nederlandse Blue Diamonds. Er verschenen ook nog covers van The Four Seasons in Amerika, The Hep Stars in Zweden en The Guess Who in Canada. Maar dit is het origineel. Niels Daka, O Carole.

Neil Sedaka, Oh Carol. Bad Boy, dat was het laatste album van Magic Slim en de Teardrops voordat Magic Slim overleed. Hij coverde een nummer van Ed Williams en dat is de frontman van Little Ed en The Blues Imperials. Blues uit Chicago van Magic Slim en de Teardrops, Older Woman.

Magic Slim en de Teardrops, Older Woman. De Love Affair uit Londen bestond eigenlijk uit zanger Steve Ellis met een groep studiomuzikanten en de achtergrondzangeressen Kiki Dee en Madeline Bell. Dit werd een nummer 1 hit in Engeland. Love Affair, Everlasting Love.

Love Affair, Everlasting Love. Ryan Shaw uit Georgia is de voormalige zanger van de Fabulous Soul Shakers. Met dat bandje zat hij lang in het voorprogramma van Van Halen. En ook Ryan Shaw had zijn eerste hit in Nederland. Dat nummer dat heette It Gets Better. Intussen heeft hij 3 albums op zijn naam staan. Ryan Shaw, People Get Ready.

Ryan Shaw, People Get Ready. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek. Rinus Bouwmeester coördineerde de playlist. Billy Joe Royal uit Georgia was helemaal afhankelijk van zijn vriend Joe South, de songwriter, gitarist, producer en zanger uit Atlanta, Georgia. Joe South schreef voor Billy Joe Royal zijn grootste hit Down in the Boondocks en daarna componeerde hij speciaal voor hem het nummer Hush. En dat werd in Europa overigens een hit voor Deep Purple. Maar in Amerika scoorde Billy Joe Royal ermee Hush.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. De 30ste jaargang is dit alweer. In 1991 begon Harry Musquet en ik met Harry's Blues. Tot 2011 Harry Musquet en vanaf die tijd doe ik het alleen nog. En met heel veel plezier, omdat er veel mooie nieuwe muziek in zit. Van Dan Penn, van Cat Riggins, van de Dirty Knobs, van Kirk Fletcher en van de Mark May Band. Maar we begonnen uiteraard met een nummer van QB and the Blizzards, Another Day, Another Road.

Was de LP Another Day, Another Road. En in Grollo is ook het museum, het Cuby and the Blizzard Museum, waar hij naartoe kunt gewoon. Elke vrijdag, zaterdag en zondag is het, ondanks de coronatijd, maar is het wel los en kun je door prachtige dingen bekijken, belusten en ook huren. Dan Penn, dat is een man uit Amerika, een singer-songwriter, kun je hem zo noemen, ik weet het niet precies. Hij is vooral bekend als, als componist eigenlijk. Samen met Chips Moments schreef hij een prachtige nummer, Dark End of the Street, Do Right Woman, Do Right Man. Maar ook nummers voor de boxtops, grote hits als The Letter and Cry Like a Baby. Maar zo af en toe maakt hij solo-cd en de Dirty Know ook. De man die is ondertussen al bijna 80 jaar, maar maakt een hele mooie ding. Living on Mercy, dat is de titel van zijn nieuwe cd en dit is Edge of Love.

De man die een regelmatige gast was in de Fame Studios in Alabama, de studio van Rick Hall, die nou een nieuwe CD uitgebracht heeft. Dan Penn, de CD Living on Mercy. Erg, erg goede CD. Emma Swift is een singer-songwriter uit Australië. Ook een radiopresentator door zo. Een eigen show in Amerika. Of in Australië met Americana. En ze heeft een CD uitgebracht die eigenlijk de combinatie van de naam, die zeggen het eigenlijk al wel. Blonde on the Tracks. Nou, dat is een combinatie van Blonde on Blonde en Blood on the Tracks van Bob Dylan. Het is een CD met alle mooie nummers van Bob Dylan in haar eigen uitvoering. Blonde on the Tracks. En door van het Dylan-nummer Queen Jane Approximately.

Emma Swift met een cover van Bob Dylan, Queen Jane, van de CD, de nieuwe CD van haar, Blonde on the Tracks, Emma Swift. Geen familie trouwens van Taylor Swift, de Amerikaanse countryzangeres die geweldig veel succes heeft. En nou trouwens wel een mooie CD uitgebracht heeft, de CD Folklore. Misschien door een andere keer een nummer van. We gaan naar Cat Riggins. Cat Riggins is geen onbekende in Drenthe. Meermalen opgetreden hier. Onder andere bij Hofstegen in Grollo. Waar 29 augustus ook een prachtig concert was met Erwin Java en met meer mensen erbij. Phil B was er onder andere bij. En uiteraard Sam Sean Webster was erbij. Geweldig concert. Maar ja, helaas, het kan allemaal niet zo best meer. Giet allemaal in kleine schaal giet het verder. Zowel bij het keerpunt in Spiekeboer. Bij de Amer. Dan is het de Buden op het terrein. En ook bij Verslag in Borgen. Cat Riggins, een dame uit Miami, uit Florida. Wordt vaak begeleid door Erwin Java. Vorig jaar was zij onderdeel van de tour die Johan Derksen organiseerde. Dit is een nieuwe CD van haar, de CD Cry Out. En daarvan Son of a Gun.

Cat Riggins met Son of a Gun van de nieuwe CD Cry Out. En het is echt een power cat, Cat Riggins. De Dirty Knobs, dat is niet zo'n hele bekende band, maar als ik zeg Mike Stapleton, of Mike Campbell, ik haal tweeën door elkaar, Mike Campbell, dan weten de liefhebbers het wel. Dan hebben we het over de gitarist van The Heartbreakers van Tom Petty. En hij werkt vaak samen met Chris Stapleton en dan hij ze bij elkaar. De Dirty Knobs, dat is een groep rondom Mike Campbell. Daar komt een nieuwe cd van uit en dit is het titelstuk ervan en het is echt de maat weer. Reckless Abandon.

Ja, de sound van Tom Petty en de Heartbreakers is nog wel een beetje te herkennen in deze, dit nummer Reckless Abandon van de Dirty Knobs. Geen wonder dus, Mike Campbell, dat is de gitarist, en Chris Stapleton, dat is een van de componisten. En samen hebben zij deze compositie gemaakt. Titelstuk van de nieuwe cd van de Dirty Knobs, Reckless Abandon. Je luistert naar Harry's Blues, elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie nummers. En dit keer niet drie nummers die dezelfde compositie, maar drie nummers die allemaal rondom hetzelfde thema gehad. En dat heeft ermee te maken dat in Amerika, ja, er is nogal wat aan de hand in Amerika. November presidentsverkiezingen in Amerika. Black Lives Matter in Amerika. Elke dag hoor je daar eigenlijk wel over. Maar wat is nou de achtergrond van het hele verhaal? Nou, ik heb daarvoor afgelopen zomer een paar hele interessante boeken gelezen. Deze waarheden van Jill Lepore en over de democratie van Tocqueville. En als je dat leest, ja, dan merk je toch eigenlijk wel dat het in Amerika allemaal draait om de rassenscheiding, de segregatie. De plek van de zwarten in Amerika die door altijd deur eigenlijk betwist wordt. En waardoor de bluesmuziek eigenlijk weer voor te komen is. Black Lives Matter heeft alles te maken met bluesmuziek. En degene die in bluesmuziek geïnteresseerd bent, die bent eigenlijk, denk ik, ook automatisch in Black Lives Matter georganiseerd. Jim Crow Blues, dat is het nummer waar als het in de eerste twee draait. En Jim Crow, dat waren de wetten die juist te verzorgen dat de zwarte mensen die op een gegeven moment uit slavernij vrije laten waren, maar die niet dezelfde rechten kregen. Het was in die tijd zo dat een zwart mens in Amerika, die had maar voor 60% stemrecht. Ja, een blanke 100%, een zwarte iemand 60%. En de zwarte mensen die mogen niet op dezelfde plekken winnen als de blanke mensen waren. De segregatie. Nou, dat was allemaal het gevolg eigenlijk van wetten die door de verschillende staten uitgevaardigd worden. Apart onderwijs voor de zwarte mensen, aparte bussen voor de zwarte mensen, aparte. Nou, alles apart. Je kunt u niet voorstellen eigenlijk van dat in een land zo gebeurd is. En dat noemde men de Jim Crow-wetten. De rassenscheidingswetten. Dit is Led Belly, de man die de zwarte man in Amerika, die heel veel protestmuziek gemaakt heeft, zou je kunnen zeggen, die nogal strijdlustig was, door ook nog wel eens een keer voor in de bak terecht te kwam. Zijn versie, zijn eigen compositie, de Jim Crow Blues.

0: please get together, break up this old Jim Crow.
1: De Jim Crow Blues van Leadbelly, waarin hij de rassenscheiding aan de kaak stelde. De volgende ook, dat is Odetta. Odetta is ook een Afro-Amerikaanse gitariste, componiste, maar ook een hele militante activiste voor de burgerrechten. Ze is in 2008 overleden. Ze zit wat meer in de sfeer van de folkmuziek. Blues en jazz en negro. Dat hoort allemaal eigenlijk een beetje bij elkaar. Een beetje in de wereld van de jonge Bob Dylan, Joan Baez, Janis Joplin, dat soort mensen. Haar versie van de Jim Crow Blues, Odetta.

Jim Crow Blues in de versie van Odetta, uitgebracht in 2001 van de cd Looking for a Home. En Jim Crow, dat was een figuur in een tentshow eigenlijk. Het was een blackface man. Iemand die, een witte man, die zwarte maakmuur en dan een beetje de domme neger speelde. Een beetje krompraten en dat soort dingen wordt Zwarte Piet ook heel sterk met geassocieerd wordt. En dat is dus een heel negatief, heel dom beeld wordt door neergezet van de zwarte mens. Vandoor dat men dat in Amerika ook de Jim Crow-wetten noemde. Die altijd negatief uitpakken voor de zwarte mensen. Iemand die door ook veel andere donen heeft, Leadbelly, die deed het in de 30e jaren, dat was George White. En hij werd over de 40e jaren, de naoorlogse jaren. Hij was een goed bevriend trouwens, George White, met Franklin D. Roosevelt, president van Amerika. Een activist, maar die wel geaccepteerd werd. Niet de lastpost die Leadbelly was, maar de wat meer gearriveerde, geaccepteerde activist. George White, met nummer uit 1941. Heel mooi, mooie spul trouwens, want het is het verhaal van de trein, de Jim Crow Train.

0: Damn that Jim Crow.
1: Ja, Damn That Jim Crow. Dat zei George White in 1941. Hij verzette zich ook tegen die rassenscheiding, die rassendiscriminatie. En dat leeft nog steeds in Amerika. Sterker nog, dat leeft steeds meer in Amerika. En geen wonder trouwens, want het verleden heeft dat ook uitgewezen. De grote burgeroorlog die in de 19e eeuw in Amerika geweest heeft tussen de zuidelijke staten die de slavernij niet wilden afschaffen, die wilden vasthouden aan de ongelijkheid, dat mensen niet gelijkwaardig geboren werden. En de noordelijke staten die dat wel wilden, die burgeroorlog, die heeft in Amerika meer dan 750.000 doden opgeleverd. Dus kun je nog een interne oorlog in Amerika met 750.000 doden. Het leeft nog steeds, hold in de gaten wat er in Amerika gebeurt. We gaan naar Kirk Fletcher, een geweldige gitarist. Nee, een cd is er van nu gekomen, de cd No Place To Go. Kirk Fletcher, No Place To Go.

titelstuk van de nee CD van gitarist Kirk Fletcher, No Place to Go. De man die ooit speelde bij de Fabulous Thunderbirds en de Menace Boys, maar die ook vooral veel begeleidingswerk deed, onder andere voor Eros Ramazzotti en voor Joe Bonamassa. Kirk Fletcher. Vorige maand, 20 augustus om precies te wezen, overleed Justin Townes Earl op 38-jarige leeftijd. Zoon van Steve Earl. En net als zijn vader was hij ook ernstig verslaafd aan zowel alcohol als aan drugs. En door is hij waarschijnlijk ook aan overleden. Helaas in dit geval, de appel die valt niet ver van de stam. Maar ter herinnering aan de mooie muziek die hij nalaten heeft. Een nummer van de cd South Front Street. Dat is zijn jongste cd en door van de Harlem River Blues.

eerbetoon aan Justin Townes Earl, de man die op 20 augustus overleden is. En dit is het titelstuk van de cd Harlem River Blues uit 2010. Ik zei zo straks wat anders, maar ik had het even verkeerd. Justin Townes Earl, zijn middle name Townes, dit is een hommage aan de geweldige singer-songwriter Townes Van Zandt. Too Slim and the Tail Draggers, dat is een power trio eigenlijk, zou je wel kunnen zeggen, van Tim Lamford, Zack Kessick en Jeff Fowler. Samen met nog twee anderen in de B hebben ze een lekkere blues rock cd gemaakt, The Remedy, en daarvan Keep the Party Rolling.

Too Slim en de Tail Draggers van de NECD The Remedy. En hun remedie in deze tijden van corona is Keep the Party Rolling. Zodat hij er een beetje schik in houdt, dat is misschien wel goed ook. De Mark May Band, een naam die me niet zo heel veel zei, maar toen ik een beetje ging kijken wat hij allemaal gedaan had. Hij heeft gespeeld bij de Dickie Betts Great Southern Band. Hij heeft een goede band om zich heen verzameld van mensen die gespeeld hebben bij de Black Crowes, bij John Mayall, bij de Allman Brothers. Een nieuwe cd is toch van nu te komen en dit is de titelstuk ervan. De Mark May Band met Deep Dark Demon.

Uitstekend gitaarwerk van de Mark May Band van de cd Deep Dark Demon. We zijn er weer aan het eind van deze eerste aflevering van Harry's Blues in het 30ste seizoen. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in hand van Björn Brouwer. We hebben nog één nummer te gaan en dat is ook wel een speciaal nummer eigenlijk. Want Peter Green die overleed in juli, de man die Fleetwood Mac mede oprichtte. De man die geweldige nummers maakte als Albatross, Man of the World en ook dit nummer. Oh Well, Part 1, Fleetwood Mac.

0: Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Patty Loveless is al jaren getrouwd met producer Emery Gordy Jr. Maar ze heeft nog steeds de artiestennaam van haar ex-man. Dat was namelijk drummer Dave Loveless. Dit nummer werd geschreven door Stevie Nicks van Fleetwood Mac. Patty Loveless, Silver Springs.

band, dat was de eerste band van Gram Parsons toen hij nog studeerde aan de Harvard Universiteit. En hij zette die band op samen met gitarist John News van de formatie The Trolls. En later zouden we Gram Parsons terugzien in The Birds, The Flying Burrito Brothers en The Fallen Angels samen met Emmylou Harris. The International Submarine Band, Luxury Liner.

The International Submarine Band, Luxury Liner. Lucinda Williams, dat is de 65-jarige zangeres uit Lake Charles in Louisiana. Ze is een dochter van een hoogleraar, maar ze koos al heel snel voor de muziek. En ze maakte van country klassiekers Americana, oftewel country zonder kitsch. Lucinda Williams, Mama's Don't Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys.

Lucinda Williams, Mama's Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys. The Youngbloods, dat was een band onder leiding van Jesse Colin Young en zanger Jerry Corbett. Ze hadden een hele grote hit in Amerika, Get Together. Maar dit was de debuutsingle, geschreven door zanger Jerry Corbett. The Youngbloods, Grizzly Bear.

The Youngbloods, Grizzly Bear. Livon Helm, dat is de intussen overleden drummer van de band. En hij nam in zijn eigen Livon Helm Studios in Woodstock een oude hit op van Arthur Alexander. Dat deed hij met twee geweldige gitaristen, Larry Campbell en Jimmy Vivino. Livon Helm, You Better Move On.

Wilhelm, You Better Move On. Hearts and Flowers, dat is een band uit Los Angeles onder leiding van Bernie Leadon. En die zouden we later terugzien bij de Flying Burrito Brothers en The Eagles. Dit komt van het album Now Is The Time For The Hearts and Flowers. Rock'n'Roll Gypsies.

Hearts and Flowers, Rock'n'Roll Gypsies. Raoul Malo uit Miami, dat was de zanger van de Mavericks. Hij begon aan een solo carrière en dat ging helemaal niet zo slecht, maar hij treedt nu ook weer op met de Mavericks. Hij nam solo een oude hit op van Charlie Rich met Buddy Miller op gitaar. Raoul Malo, Life Has Its Little Ups and Downs.

0: voor volwassenen. Radio Drenthe. Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Revelation van Danny Bryant is het album van deze week. En het is het vierde album van deze Engelse bluesgitarist Danny Bryant. En hij was in het verleden min of meer een soort Walter Trout-kloon, maar hij lijkt nu zijn eigen stijl te hebben gevonden. Danny Bryant, Revelation.

Danny Bryant, Revelation. Countryzanger Webb Pierce schreef het nummer en nam het ook als eerste op. En later verscheen er nog een cover van John Fogerty van Creedence Clearwater Revival. En toen deed rock'n'roll legende Little Richard er nog een keer over. I Ain't Never.

Little Richard, I Ain't Never. De Avery Brothers, dat waren echte sterren. En de opname mochten dan ook wat geld kosten. In de Western Recorder Studio in Hollywood beschikten de broers Everly over de twee beste studiogitaristen ter wereld, James Burton en Glen Campbell. En daar kwam de beroemde studiodrummer Hall Blaine nog bij. En dit is het resultaat. De Avery Brothers, Bowling Green.

The Avery Brothers, Bowling Green. Doordat de Amerikaanse fiscus hem helemaal kaal plukte, moet Willie Nelson op zijn oude dag blijven werken. Willie Nelson, what a difference a day makes.

what a difference a day made. Twenty-four little hours

Willie Nelson, What a Difference a Day Makes. De Byrds werden groot met Bob Dylan covers en zanggitarist Roger McQuinn voegde voor deze opname steelgitarist Lloyd Green aan de band toe. De Byrds, You Ain't Going Nowhere.

Birds, You Ain't Going Nowhere. Dwight Yoakam, dat is de honky-tonk hero in Amerika. Hij bewerkte een nummer van Doug Sam met San Antonio en hij herschreef zelfs de tekst. En ik denk dat de echte Doug Sam-fans het nummer nauwelijks nog herkennen. Dwight Yoakam, Give Back the Key to My Heart.

Dwight Yoakam. Give back the key to my heart. Dat schijnt erg grappig te zijn. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braamstede techniek en Freek Medendorp coördineerde de playlist. Joe Louis Walker, de bluesgitarist uit San Francisco, coverde een prachtig nummer van Ray Charles, Blackjack.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Ja mensen, het bent rare tijden. Je weet niet helemaal waar je aan toe bent. Wat nog wel kan en wat nog niet kan. Maar één ding kan altijd. Luister naar de radio. Luister naar Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7. En op donderdagavond tussen 10 en 11. Nieuwe bluesmuziek uit Amerika. Vooral Amerika. Van Ben Bostick, van Grant Peoples. Van The War and Treaty. Mick McAnally, Jesse Malin. Maar we begonnen met een geweldig nummer van Hurricane Ruth. The Dirty Blues. MUZIEK

Hurricane Ruth met The Dirty Blues. Een goed begin van deze uitzending. Het is van de cd Good Life. Nee, cd van deze Amerikaanse zangeres. Volgende is een hele bijzonder verhaal eigenlijk. Van Jesse Malin is de zanger, een singer-songwriter. Maar daarvoor was het eigenlijk een pure punkrocker uit Amerika. Die zo rond 2000, een beetje later ongeveer, zeg maar, een andere weg in de slagen is. En door toch ook volle waardering met de kring. The Fine Art of Self-Destruction. Dat was zijn eerste die hij in dat genre maakte, zeg maar. Dat was in 2002. En daarvoor was hij echt een glam rocker, een punk rocker, net hoe je het nu wilt. Dit is een nieuwe cd die van hem uit te komen is. Todd Youth. En dat is de jeugd van een... giet over de zanger Todd Youth. En dat was een man die ook in diezelfde wereld zat. En door zingt hij ook over op een van de nummers. Maar ik kies voor een ander nummer, omdat ik dat ken in de uitvoering van Lou Reed. Jesse Malin met Sally Can Dance.

Een nummer oorspronkelijk uit 1974, titelstuk van de LP van Lou Reed, maar vandaag in de uitvoering van Jesse Malin van de CD Todd Youth. Een eerbetoon aan de punk-rocker, de punkzanger Todd Youth. Steve Azar, dat is een man die komt uit Mississippi, uit Greenville, Mississippi. Dat is blues area bij uitstek, zou je kunnen zeggen. En die heeft een hele mooie CD gemaakt over Mississippi, over de staat Mississippi. Allerlei gegevenheden uit die staat, over plaatsen die er bindt. De Flatlands, Rosedale, een bekende plantage door zo. Indianola, Rena Lara, Greenville zingt hij ook al over. My Mississippi heet dat, My Mississippi Reunion. En dit is een nummer wat hij samen zingt met Cedric Burnside. En Burnside is de zoon van R.L., Robert Lee Burnside. En dat was een hele echte bluesman. Die ook vaak in Drenthe opgetreden heeft, trouwens ook in de Amer bijvoorbeeld. Zijn zoon Cedric Burnside, die volgt de voetsporen van zijn vader. En samen met Steve Azar zingt hij het nummer Cold Water.

Steve Azar samen met Cedric Burnside met het nummer Cold Water van de cd My Mississippi Reunion. Uitermate sterke cd van deze Steve Azar. Stuurt ook het nummer One Mississippi op. Wat, hij schreef me even in opdracht van de gouverneur van Mississippi toen de staat 200 jaar bestond, dacht ik. Dacht 200 jaar, ja. Mac McAnally, wij zagen hem ooit, Harry Muskee en ik, toen wij op onze eerste reis in Amerika waren in 1993 in Meridian. De stad waar als Jimmy Rogers begraven ligt. En ja, het is ook een stad, een witte stad eigenlijk in een zwart gebied. En toen wij daar waren, toen wil Harry er ook helemaal niet zo lang wezen in dat theater. Want het waren allemaal blanke mensen die daar optraden. En een van die mensen was daar Mac McAnally. En daar was Harry wel weer weg van, want hij was een hele goede zanger. Mac McAnally is een zanger, een singer-songwriter en ook een sessiemuzikant. Hij speelt in de Coral Reefer Band van Jimmy Buffett. En dit is van zijn nieuwe cd Once in a Lifetime. Mac McAnally met Alive and In Between.

Mac McAnally met Alive and In Between. En inderdaad, op een moment hoorde hij toch die Gulf Coast klanken, die hoorde hij door een beetje doorheen klinken. Niet zo verwonderlijk, hij komt over dan uiteraard. De kust van Mississippi en Florida, die omgeving. Ik herinner me ook het nummer wat hij zong met Nancy Griffith trouwens, The Gulf Coast Highway. Prachtig nummer. Minder prachtig, het verhaal van The War and Treaty. Mac McAnally die zong net God is Great and I'll Be Damned. Nou, dat geldt ook een beetje voor de mensen achter The War and Treaty. Oftewel achter de man in dat geval, Michael Trotter. Hij diende als soldaat in het Midden-Oosten en maakte door ontzettend veel narigheid en rottigheid met. En op een gegeven moment ging hij niet meer naar het front of zo, maar ging hij zingen bij de kerkdiensten die hulden worden als er weer een militair gesneuveld was. Toen hij terugkwam in Amerika, heb ik contact gekregen met Tanya Blount en daar is hij met de trouwt. En dat duo, dat echtpaar dus eigenlijk, dat vormde de band The War and Treaty. Een nieuwe cd daarvan, Heartstown en het nummer Take Me In.

Geweldige muziek. Geweldige muziek van The War and Treaty van de Nee-CD Hartstown. Take Me In. En dan merk je dat de blues en de gospel, dat die toch wel heel dicht bij elkaar kunt liggen. Vandoor is ook allebei de heurt in Harry's Blues. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11 op Radio Drenthe. 3 uitvoeringen van hetzelfde nummer. In dit geval een heel oud nummer van voor de oorlog. Pre-war blues, zoals we dat dan noemen. 1938 van Sleepy John Estes. En de eerste uitvoering is een hele recente. Van een man uit Mississippi, uit Greenville, Mississippi. Van de CD Mississippi Suitcase. Het gaat namelijk over het nummer Everybody Automatically.

Dit is al een mooie uitvoering van Everybody Ought to Make a Change. Peter Parcek van de CD Mississippi Suitcase uit 2020. Nou, dan moet nog naar het origineel toe en dan kun je nog een andere uitvoering. Het origineel dat komt uit 1938. Het is van John Adam Estes, oftewel Sleepy John Estes. Man die leefde zo van rond 1900. Het is niet precies bekend wanneer hij geboren is. Tot 1977. En in die periode heeft hij een heel aantal nummers opgenomen. Maar de meest bekende bent wel Drop Down Mama uit 1929. Dan het nummer wat wij zo gaan draaien. Everybody Ought to Make a Change uit 1938. En Rats in My Kitchen uit 1952. Maar dan pakweg een 50 jaar opgetreden. En bijna altijd met dezelfde begeleiding erbij. Hemi Nixon op mondharmonica. En ja, op een gegeven moment in 1962, toen dacht iedereen zo ongeveer, die man die zou dood wezen. Hij had bindendien een vrij ouderlijke stem. Ook toen hij jong was, had hij dat al. En Big Bill Broons, had al eens een keer gezegd van hij leeft niet meer. Maar hij was nog alive and kicking in 1962. En in 1964 trad hij nog op het Newport Folk Festival op. Man met een hele historie en mooi wat hij allemaal nagelaten heeft. Sleepy John Estes, Everybody Ought to Make a Change.

day. We have to go down our lonesome ground. Now, chain walk.

0: because it's soon or late we have to go around our lonesome ground.
1: Het origineel uit 1938. En toen was het eigenlijk een B-kant van de single Don't Lie to Me. En dat was Everybody Ought to Make a Change. Nou, dan moet er nog een derde uitvoering bij. Altijd drie uitvoeringen ervan. En dan kun je kiezen voor de meest bekende van Eric Clapton bijvoorbeeld. Of van Dr. John aan mijn pad. Of Jeff Muldaur uit 1963. Maar ik kies voor Ine uit 1984. Omdat dat wel een beetje in de stijl zit. Het zit toch een beetje tussen de folk. En de blues zit er ongeveer in, country blues muziek. Dave Moore, dat is de man die het gaat zingen van de cd Juke Joints en Cantinas. Everybody Ought to Make a Change.

0: around.
1: Ja, drie totaal verschillende uitvoeringen. De origineel van Sleepy John Estes uit 1938. Uit 1985, die hij net hoorde van Dave Moore. En nu 2020, de eerste uitvoering van de Peter Parcek. Everybody ought to make a change. Kirsten Tien, vorige week al wat van de draait. En vandaag nog een van de nieuwe CD Two Sides. Het nummer I Left Home. En daar staat achter voor Buddy Guy. En dat komt denk ik een beetje omdat Buddy Guy een nummer op een nummer heeft wat heet When I Left Home. Maar dit is ook heel mooi.

Heel lekker nummer, uiteraard. Een uitstekende cd van deze Kirsten Teen, de cd Two Sides. En dit was After I Left Home. Ben Bostick, dat is een singer-songwriter uit South Carolina. Man die beïnvloed is, zou je kunnen zeggen, door Waylon Jennings en Bruce Springsteen. Een beetje de outlaw country, zeg maar. Hij zingt ook vaak over wat ruige, ruwe mensen. Hellfire, dat was zijn eerste cd. Dit is zijn tweede cd, Among the Faceless Crowd. En door van het nummer Wasted Gas.